Tatenai, de gouverneur, Setar Bosnai en hun ambtgenoten zorgvuldig alles wat koning Darius bevolen had. De oudsten van de Judeërs zetten de bouw voort. Deze verliep voorspoedig, dankzij het optreden van de profeten Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo. Zij voltooiden het werk dat hun opgelegd was door de God van Israël, door Kores en Darius en door Artaxasta, de koning van Perzië. De bouw van het huis was voltooid op de derde dag van de maand Adar in het zesde regeringsjaar van koning Darius. Daarop vierden de Israëlieten, priesters, levieten en alle teruggekeerde ballingen met vreugde de inwijding van het huis van God. Bij de inwijding van het huis van God offerden zij 100 stieren, 200 rammen, 400 lammeren en 12 geitenbokken als zondeoffer voor heel Israël, evenveel als het aantal stammen. Met het oog op de dienst van God in Jeruzalem deelden zij de priesters in klassen in en de levieten in afdelingen, zoals het boek van Mozes dat bepaalt. Op de 14e dag van de eerste maand vierden de teruggekeerde ballingen Pasen. De priesters en de levieten reinigden zich, zodat zij ritueel rein waren om het paaslam te slachten voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf. Het werd gegeten door de Israëlieten en door iedereen die zich had afgekeerd van de onreinheid van de heidenen, om de Heer, de God van Israël, te dienen en de ongerechtigheden van de heidenen in het land af te zweren. Vol vreugde vierden zij 7 dagen lang het feest van ongezuurde broden, want de Heer had hun vreugde gebracht door koning Assur gunstig te stemmen, zodat hij hen had gesteund bij de bouw van het huis voor de God van Israël.

Ezra. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 28. Enige tijd later, tijdens de regering van Artaxasta, de koning van Perzië, vertrok Ezra uit Babel. Hij was de zoon van Seraja, de zoon van Azaria, de zoon van Chilkia, de zoon van Salum, de zoon van Sadok, de zoon van Achitub, de zoon van Amaria, de zoon van Azaria, de zoon van Merajot, de zoon van Zerachia, de zoon van Uzi, de zoon van Buki, de zoon van Abizua, de zoon van Pinechas, de zoon van Eleazar, de zoon van de hoge priester Aaron. Hij was een schriftgeleerde, zeer bedreven in de wet van Mozes, de wet die de Heer aan Israël geschonken heeft. En de koning was Ezra in alles ter wille, want de Heer zijn God was met hem. Met hen vertrokken in het zevende regeringsjaar van koning Artaxasta een aantal Israëlieten, een aantal priesters, levieten, zangers, poortwachters en tempeldienaren naar Jeruzalem. Hij kwam in Jeruzalem aan in de vijfde maand van het zevende regeringsjaar van de koning. Op de eerste dag van de eerste maand had hij in Babel de reis aanvaard en op de eerste dag van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan. Gods zorgzame hand rustte op hem, want Ezra had zich toegelegd op de studie van de wet van de Heer en op de naleving ervan, om haar voorschriften en bepalingen in Israël te onderwijzen. Hier volgt een afschrift van de brief die Artaxasta meegaf aan Ezra, de priester en schriftgeleerde, bedreven in de wetten en geboden van de Heer voor Israël. Artaxasta, de koning der koningen, aan Ezra, priester en grootkenner van de wet van de God van de hemel. Hierbij bepaal ik dat allen in mijn koninkrijk die behoren tot het volk van Israël, evenals de priesters en levieten en degenen die vrijwillig naar Jeruzalem willen trekken, met u mee kunnen gaan. Gezien uw deskundigheid vaardigen de koning en zijn zeven raadslieden u af om in Juda en Jeruzalem een onderzoek in te stellen naar de naleving van de wet van uw God. Bovendien moet u het zilver en het goud meenemen dat de koning en zijn raadslieden willen offeren aan de God van Israël die zijn woning heeft in Jeruzalem. Evenals al het zilver en het goud dat u in de provincie Babel bijeen zult brengen en de gaven die het volk en de priesters spontaan aanbieden voor het huis van hun God in Jeruzalem. Met dat geld moet u met zorg gekozen stieren, rammen en lammeren kopen, evenals de vereiste spijs- en drankoffers en deze opdragen op het altaar in het huis van uw God in Jeruzalem. Met de rest van het zilver en het goud kunt u, overeenkomstig de wil van uw God, doen wat u en uw broeders goeddunkt. Wat betreft het vaatwerk dat u voor de eredienst in het huis van uw God gegeven wordt, overhandig het voor de God van Jeruzalem. En wat nog meer nodig is voor het huis van uw God, kunt u, als zich de gelegenheid daartoe voordoet, aanschaffen op kosten van de koninklijke schatkist. Verder vaardig ik, koning Artaxasta, voor alle schatmeesters aan de overkant van de rivier dit decreet uit. Alles wat Ezra, de priester en schriftgeleerde, bedreven in de wet van de God van de hemel, u vraagt, moet volledig verstrekt worden. Tot een bedrag van 100 talenten zilver, 100 kortarwe, 100 bad wijn, 100 bad olie en zout in onbeperkte hoeveelheid. Al wat de God van de hemel beveelt, moet correct gedaan worden voor het huis van de God van de hemel, opdat onder de regering van de koning of zijn zonen zijn toren niet neerkomt op het koninkrijk. Wij laten nu ook weten dat het niet geoorloofd is om belasting, schatting of tol te heffen van priesters, levieten, zangers, deurwachters, tempeldienaren en het overige tempelpersoneel. En u, Ezra, moet naar de wijsheid die God u gegeven heeft, magistraten en rechters aanstellen om recht te spreken over de bewoners van de provincie aan de overkant van de rivier, over allen die de wetten van uw God kennen. Allen die ze niet kennen, moet u daarin onderrichten. Mocht iemand de wet van uw God en de wet van de koning niet gehoorzamen, dan moet een streng oordeel over hun geveld worden. Het zij de doodstraf, het zij de verbanning, met verbeurd verklaring van zijn bezit of met gevangenschap. Gezegend zij de Heer, de God van onze voorvaderen, die de koning ingegeven heeft het huis van de Heer in Jeruzalem met luister te omgeven.
en die mij genade heeft laten vinden bij de koning en zijn raadslieden en bij alle invloedrijke ambtenaren van de koning. Ik vatte moed, omdat de Heer mijn God met mij was, en ik verzamelde leiders uit het volk van Israël om met mij mee te gaan.

Ezra, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 36. Dit zijn de familiehoofden en hun aanverwanten die tijdens de regering van koning Artaxasta met mij vanuit Babel opgetrokken zijn. Van de afstammelingen van Pinechas, Gersom, van de afstammelingen van Itamar, Daniel, van de afstammelingen van David, Gattus, van de afstammelingen van Sekania, van de afstammelingen van Paros, Zekaria en 150 mannelijke personen die bij hem ingeschreven staan. Van de afstammelingen van Pachat Moab, Eliehoenai, de zoon van Zerachia, en met hem 200 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Sekania, de zonen van Jahaziel, en met hem 300 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Adin, Ebed, de zoon van Jonathan, en met hem 50 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Elam, Jesaja, de zoon van Atalia, en met hem 70 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Sefatja, Zebadja, de zoon van Michael, en met hem 80 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Joab, Obadja, de zoon van Jehiel, en met hem 218 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Selomit, de zoon van Josifia, en met hem 160 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Bebai, Zekaria, de zoon van Bebai, en met hem 28 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Asgat, Johanan, de zoon van Hakatan, en met hem 110 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Adonikam, de jongste afstammelingen, en dit zijn hun namen, Eliphelet, Jeiel en Semaja, en met hen 60 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Bichwai, Utai en Zabud, en met hen 70 mannelijke personen. Ik liet ze bijeenkomen bij de rivier die naar Ahava loopt, en daar kampeerden wij 3 dagen. Ik onderzocht het volk en de priesters en ontdekte dat er geen levieten bij waren. Ik ontbood Eliezer, Ariel, Semaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zekaria, Mesulam, de hoofdman, Jojarib en Elnathan, wijzen, en stuurde hen naar Ido, het hoofd van de plaats Kassifja, en droeg hun op om aan Ido en zijn broeders, de tempelknechten in de plaats Kassifja, te verzoeken dienaren te zenden voor het huis van onze God. Omdat God ons welgezind was, brachten ze ons een verstandig man, een afstammelingen van Machli, de zoon van Levi, de zoon van Israël, namelijk Serebja, met zijn zonen en broeders, 18 in getal, evenals Kasabja en met hem Jesaja, afstammelingen van Merari, met zijn broeders en hun zonen, 20 man, bovendien 220 man van de tempelknechten, die David en zijn medewerkers ter beschikking hadden gesteld van de levieten, allen met name aangewezen. Toen kondigde ik daar een vaste af bij de rivier de Ahava om boete te doen voor onze God en om een voorspoedige tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en heel ons bezit. Ik schaamde mij namelijk om de koning om een escorte paarden en ruiters te vragen om ons onderweg tegen vijanden te beschermen, want wij hadden de koning gezegd: "Ons God is iedereen die hem zoekt welgezind, maar zijn hevige toorn treft iedereen die hem de rug toekeert." Daarom vasten wij en smeekten wij tot onze God en hij verhoorde ons. Daarna koos ik 12 van de voornaamste priesters uit, Serebja en Kasabja en 10 van hun broeders. In hun tegenwoordigheid woog ik het zilver, het goud en het vaatwerk af dat de koning, zijn raadslieden en zijn medewerkers en de aanwezige Israëlieten hadden aangeboden als een offergave voor het huis van onze God. Ik droeg aan hen 650 talenten zilver over, 100 talenten aan zilveren vaatwerk, 100 talenten goud, 20 gouden kommen ter waarde van 1000 darieken en 2 vaten van prachtig glanzend koper, zo kostbaar als goud. En ik sprak tot hen: "U bent geheiligd voor de Heer en het vaatwerk is geheiligd en het zilver en het goud zijn een offergave voor de Heer, de God van uw vaderen. Bewaar dat alles dus zorgvuldig, tot u het in Jeruzalem, in de ruimten van het huis van de Heer, overdraagt aan de leiders van de priesters en levieten en aan de voornaamste familiehoofden van Israël." En de priesters en de levieten namen al het zilver en goud en het vaatwerk in ontvangst om het over te brengen naar het huis van onze God in Jeruzalem.
Op de 12e dag van de eerste maand braken wij bij de rivier de Ahava op om naar Jeruzalem te gaan. En omdat God met ons was, behoedde Hij ons onderweg voor vijanden en rovers. En zo kwamen wij in Jeruzalem aan. Wij rusten daar 3 dagen uit. En op de 4e dag droegen wij in het huis van onze God al het zilver en het goud en al het vaatwerk over aan Meremot, de zoon van Uria de priester, in aanwezigheid van Eleazar, de zoon van Pinehas, en van de levieten Jozabad, de zoon van Jesua, en Noadja, de zoon van Binui. Alles werd op dat moment geteld en gewogen en het gewicht werd ingeschreven. De ballingen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, droegen brandoffers op aan de God van Israël. 12 stieren voor heel Israël, 96 rammen, 77 lammeren en als zondeoffer 12 bokken. Het was een groot brandoffer ter ere van de Heer. Zij overhandigden het koninklijk decreet aan de satrapen van de koning, de landvoogden aan de overkant van de rivier, die het volk en het huis van God hun steun verleenden.

Ezra, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 15. Na afloop van dit alles kwamen de leiders naar mij toe en zeiden: het volk van Israël, de priesters en de levieten, hebben de omgang met de omwonende volken niet gemeden, maar zich schuldig gemaakt aan de gruweldaden van de Canaanieten, Hittieten, Perizieten, Jebusieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. Uit deze volken hebben zij voor zichzelf en hun zonen vrouwen genomen, zodat het heilig zaad zich vermengd heeft met de omwonende volken. En leiders en oversten hebben zich hieraan nog het meest schuldig gemaakt. Toen ik dat hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, trok mij de haren uit hoofd en baard en ging verbijsterd zitten. Iedereen die de woorden van de God van Israël vreesde, verzamelde zich rond mij vanwege de misdaad van de ballingen. Ik was verbijsterd tot het avondoffer. Bij het avondoffer stond ik op uit mijn vasten, waarvoor ik mijn mantel en kleed gescheurd had, viel op mijn knieën, strekte mijn handen uit naar de Heer mijn God en sprak: mijn God, ik voel me zo diep beschaamd dat ik mijn gezicht niet naar u durf op te heffen, want onze zonden zijn boven ons hoofd uitgestegen en onze schuld reikt tot aan de hemel. Sinds de dagen van onze voorvaderen tot op de dag van vandaag gaan wij gebukt onder een grote schuld. Omwille van onze zonden werden wij, onze koningen en onze priesters, uitgeleverd aan de koningen van de aarde, aan zwaard, ballingschap, plundering en schande tot op de dag van vandaag. En nu heeft de Heer onze God ons een ogenblik zijn barmhartigheid getoond. Hij heeft een rest van ons overgelaten, ons een houvast gegeven in zijn heilige plaats. Onze God heeft onze ogen weer het licht laten zien en ons een moment rust gegund in onze slavernij. Want slaven zijn wij, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten, maar hij heeft ons genade laten vinden bij de koningen van Perzië. Zij hebben ons steun gegeven om het huis van onze God weer op te bouwen en uit de puinhopen te laten herrijzen en onze woonplaatsen in Juda en Jeruzalem te ommuren. En nu, onze God, wat kunnen wij zeggen, nu wij uw geboden overtreden hebben, die u door uw dienaren, de profeten, gegeven hebt met de woorden: het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, is onrein door de bezoedeling van de volken die er wonen, en die het van het ene einde tot het andere door hun gruweldaden met onzuiverheden vervuld hebben. Daarom mag u uw dochters niet aan hun zonen geven, en hun dochters niet aan uw zonen, en u mag nooit vriendschap of vrede met hen zoeken. Dan zult u sterk zijn, de vruchten van het land eten, en voor eeuwig aan uw nakomelingen laten overerven. En nu ons omwille van onze boze daden en onze grote schuld zoveel overkomen is, en u, onze God, ons toch gespaard hebt, meer dan onze zonden verdienen, en een rest van ons hebt overgelaten, nu overtreden wij opnieuw uw geboden en gaan wij huwelijken aan met deze zondige volken. Moet u niet zo kwaad op ons zijn dat u ons totaal vernietigt en er geen rest of geredde overblijft? Heer, God van Israël, u bent rechtvaardig, want wij zijn de rest die vandaag nog overgebleven is. Zie ons hier voor u, beladen met onze schuld. Hoe durven wij zo nog voor u te verschijnen?

Ezra. Terwijl Ezra bad en de schuld van iedereen beleed en zich wenend neerwierp voor het huis van God, verzamelde zich een zeer grote menigte Israëlieten rondom hem, mannen, vrouwen en kinderen, en heel het volk weende luidkeels. En Sekania, de zoon van Jechiel, een van de zonen van Elam, nam het woord en sprak tot Ezra: "Wij zijn ontrouw geweest tegenover onze God en hebben uitheemse vrouwen genomen uit de volken van het land. Maar ook nu is er nog hoop voor Israël. Laat ons een verbond sluiten met onze God om al deze vrouwen en hun kinderen weg te sturen volgens de raad van mijn Heer en van hen die de geboden van onze God vrezen en zo zijn leer nakomen. Sta op, u komt de beslissing toe, maar wij staan aan uw zijde, wees sterk en ga aan het werk." Nu stond Ezra op en vroeg de leiders van de priesters, van de levieten en van heel Israël te zweren dat zij zo zouden handelen. En dat deden zij. Ezra ging van voor het huis van God naar de kamer van Johanan, de zoon van Eliasib. Hij at geen brood en dronk geen water, omdat hij treurde over de ontrouw van de ballingen.

En men liet door Juda en Jeruzalem omroepen dat alle teruggekeerde ballingen in Jeruzalem samen moesten komen. Als iemand binnen 3 dagen niet zou zijn gekomen, zou hij volgens het besluit van de leiders en de oudsten heel zijn bezit kwijtraken en uitgesloten worden van de gemeenschap van de ballingen. Daarop kwamen alle mannen van Juda en Benjamin binnen 3 dagen bijeen in Jeruzalem. Het was de 20e dag van de 9e maand en heel de menigte zat op het open plein voor het huis van God, bevend bij de gedachte aan wat er te gebeuren stond en niet minder vanwege de harde regen. En Ezra, de priester, richtte het woord tot hen en sprak: "Jullie zijn ontrouw geweest door uitheemse vrouwen te huwen en daardoor nog meer schuld op Israël te laden. Wel nu, geef eer aan de Heer, de God van uw voorvaderen. Voer zijn wil uit en staak de omgang met de volken van het land en met uitheemse vrouwen." En heel de gemeenschap antwoordde luid: "Ja, het is onze plicht te doen wat u gezegd hebt. Maar er is veel volk en bovendien is het regenseizoen en wij kunnen het hier in de open lucht niet uithouden. De zaak kan in 1-2 dagen niet afgehandeld worden, want wij hebben met zoveelen hiertegen gezondigd. Laat onze leiders de hele gemeenschap vertegenwoordigen en laat op vooraf vastgestelde tijden iedereen die in de verschillende steden een uitheemse vrouw heeft gehuwd met de oudsten en de rechters van hun stad hierheen komen. Dan zal de verschrikkelijke woede van onze God van ons afkeren." Alleen Jonathan, de zoon van Azael, en Jachsea, de zoon van Tikwa, verzetten zich hiertegen en Mesulam en Sabbatai, de leviet, vielen hun bij. De teruggekeerde ballingen deden echter zoals besloten was. Ezra, de priester, wees onder de familiehoofden, de leiders van de families, een aantal mannen aan die op de eerste dag van de 10e maand bij elkaar zouden komen om de zaak te onderzoeken. En op de eerste dag van de 1e maand waren alle huwelijken van Israëlieten met uitheemse vrouwen afgehandeld. Van de priesters hadden de volgende uitheemse vrouwen gehuwd: van de afstammelingen van Jeshua, de zoon van Josadak en diens broers Maasea, Eliezer, Jarib en Gedalia. Zij gaven er hun hand op dat zij hun vrouwen zouden wegsturen en ze verplichten zich een ram uit hun kudde als zoenoffer op te dragen. Van de zonen van Immer waren het Ganani en Zebadja. Van de zonen van Garim, Maasea, Elia, Semaya, Jechiel en Uzia. Van de zonen van Paschur, Eljoenai, Maasea, Jismael, Netanel, Jozabad en Elasa. Van de levieten waren het Jozabad, Simi, Kelaya, ook wel Kelita genoemd, Petachia, Jehuda en Eliezer. Van de zangers was het Eliasib en onder de deurwachters Salum, Telem en Uri. Uit Israël waren het van de zonen van Paros, Ramja, Jizia, Malkia, Miamin, Elazar, Malkia en Benaya. Van de zonen van Elam, Matania, Zekaria, Jechiel, Abdi, Jeremot en Elia. Van de zonen van Zatu, Eljoenai, Eliasib, Matania, Jeremot, Zabad en Aziza. Van de zonen van Bebai, Jochanan, Chananja, Zabai en Adlai. Van de zonen van Bani, Mesulam, Maluk, Adaya, Jasub, Seal en Jeremot. Van de zonen van Pachat Moab, Adna, Kelal, Benaya, Maasea, Matanya, Bezaleel, Benui en Menasse. Van de zonen van Garim, Eliezer, Jissia, Malkia, Semaya, Simon, Benjamin, Maluk en Semaria. Van de zonen van Gasum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse en Simi. Van de zonen van Bani, Maadai, Amram en Uel, Benaya, Bedea, Keluhu, Wanya, Meremot, Eliasib, Matanya, Matenai en Yasai, Bani en Binui, Simi, Selemja, Nathan en Adaya, Maknatbai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemja, Semaria, Salum, Amaria en Jozef. Van de zonen van Nebo, Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Yadai, Joel en Benaya.
Ieder van hen had uitheemse vrouwen gehuwd, en er waren onder hen vrouwen die kinderen van hen hadden gebaard.

Nehemia, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 11. Gedenkschriften van Nehemia, de zoon van Gakalja. In de maand Kislev van het 20e jaar bevond ik mij in de hoofdstad Susan. Toen een van mijn broeders, Hanani, met mannen uit Juda mij kwamen opzoeken, polste ik hen over de rest van de Judeërs die de ballingschap overleefd hadden en over Jeruzalem. Zij deelden mij mee dat degenen die de ballingschap overleefd hadden in de provincie Juda gebukt gingen onder allerlei rampspoed en schande, dat de muur van Jeruzalem grotendeels in puin lag en dat de poorten door brand verwoest waren. Toen ik dit alles hoorde, ging ik zitten en weende. Ik rouwde dagen aan een stuk en ik vastte en ik smeekte tot de God van de hemel. En ik riep uit: Ach Heer, God van de hemel, grote, ontzagwekkende God, die uw genaderijk verbond nakomt voor iedereen die u lief heeft en uw geboden onderhoudt. Buig uw oor, open uw ogen en luister naar het gebed dat ik, uw dienaar, nu dag en nacht tot u richt voor de zonen van Israël, uw dienaren. Ik belijd de zonden die wij, zonen van Israël, ook ikzelf en mijn familie, tegenover u begaan hebben. Wij hebben ons tegenover u misdragen. Wij hebben uw geboden, uw wetten en voorschriften niet onderhouden, die u aan Mozes uw dienaar gegeven hebt. Ik smeek u. Denk aan wat u tegen Mozes uw dienaar gezegd hebt. Wanneer u tegen mij in opstand komt, zal ik u onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden weer onderhoudt en ze naleeft, dan zal ik u vanuit uw ballingschap weer bijeenbrengen, al is het vanuit het einde van de aarde. En dan breng ik u terug naar de plaats die ik uitverkoren heb om er mijn naam te vestigen. Zij zijn uw dienaren, uw volk, dat u verlost hebt met grote macht en sterke hand. Heer, buig uw oor naar het gebed van uw dienaar en het smeken van uw dienaren die uw naam van harte eren. Laat uw dienaar vandaag genade vinden bij die man.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben samen het kroontje van barmhartigheid gebeden voor al jullie intenties. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria in de reeks Heilige Getuigen. We lezen verder uit het boek Het Wonder van Guadalupe van Francis Johnston en we zijn aangekomen aan hoofdstuk 3. De bekering van de Azteken. De volgende dag werden Juan Diego en zijn oom in triomf naar het paleis van de bisschop begeleid, waar ze gedurende 2 weken als eregasten verbleven. Ondertussen dromden duizenden samen in de kathedraal om met eigen ogen de moeder van de God der Blanken te zien. Het was een subliem belevenis de stille heerlijkheid van de heilige beeltenis te bekijken. De trekken van Maria, onuitsprekelijk delicaat, waren die van een jong meisje met olijfkleurige teint, rozige wangen en donkerbruin haar. De ogen in een houding van onderdanigheid neergeslagen waren zo vol uitdrukking dat ze eer op die van een levend wezen leken. Ze droeg een rozige tint kleed en daarover een fijn kantachtig weefsel met een uitgezochte bloementekening in goud. Haar groenblauwe mantel bedekte haar hoofd en viel neer tot op haar voeten. De stralende schoonheid van haar persoon, samen met de onbeschrijfelijke aureool van een bovennatuurlijke persoonlijkheid, heeft tot op onze dagen ontelbare miljoenen in de ban gehouden. Ze heeft iets van zichzelf in de beeltenis achtergelaten. 4 eeuwen later beschreef de Amerikaanse auteur Colley Taylor de buitengewone visuele indruk die deze beeltenis maakte. Hoe meer we er naar kijken, schreef hij, hoe miraculeuzer het ons voorkomt. Als je de zoom ziet die gescheurd is, vraag je je af hoe het samenhangt. De uitdrukking van het gelaat van onze lieve vrouw is totaal onbeschrijfelijk. Ze is zo teer, zo liefhebbend, zo menselijk, haar raadselachtige glimlach. Ze spreekt veel meer aan dan de beroemde Mona Lisa van Leonardo da Vinci. Reproducties hebben niet de lieflijkheid en de zachtheid van de lippenronding. Op sommige reproducties schijnen de ogen uit hun kassen naar voren te komen en de lippen te tuiten. Dat is niet zo bij het origineel, de trekken zijn allemaal lieflijk. Het meest kenmerkend zijn de ogen natuurlijk. Ze zien er niet uit als geschilderde ogen op een portret, maar als levendige mensenogen met een natuurlijke ooglijn. Voor mij is de vreemdste zaak het volgende. Gewoonlijk wordt wanneer men dicht bij een schilderij staat het detail scherper dan van op afstand. Maar dat is bij deze heilige beeltenis niet het geval. Je kunt de sterren op haar kleed nauwelijks zien, toch zijn ze verblindend van op afstand. Van dichtbij bekeken is de kleur van haar mantel niet dat blauw-groen van op afstand, maar blauw en donkerblauw. Het roze van haar kleed is zeer bleek van dichtbij, maar helder roze, zo helder roze van op afstand. Deze omkering van de zaken intrigeert me, zonder ophouden, en verbijstert ieder van ons. Het is net of men neemt een verandering van vorm waar, van het verschijnsel, wanneer men het schilderij zo groot waarneemt van halfweg het schip van de basiliek, terwijl ze tot normale afmeting verkleint, wanneer men dichterbij komt. Ook dat is een omkering. En altijd is er dat enorm gevoel van persoonlijkheid, een magnetische lieftalligheid, die ik nooit ervaren heb bij enig ander schilderij dat ik bewonderd heb, of waarvan ik hield, of het nu godsdienstig of wereldlijk was. En ik heb zoveel meesterwerken bestudeerd en bewonderd gedurende mijn 25-jarig verblijf in New York. Werken van El Greco, Goya, Leonardo Michelangelo, Raphael, Vermeer, Holbein, Rembrandt, Taborn, Titiaan en de permanente grote tentoonstellingen van de musea. In private collecties en in de grote uitleententoonstellingen van de wereldtentoonstelling. Er is niets vergelijkbaar met deze afbeelding van onze lieve vrouw. Ze liet iets achter van haar persoonlijkheid. Dat is alles wat ik zeggen kan. Nog iets anders dat we allemaal opgemerkt hebben. Haar gelaat lijkt zwak verlicht. Ik denk dat het een beetje overschaduwd houdt.
misschien uit nederigheid, geen enkele vrouw wil aangestaard worden. En ook dit is een omkering van zover het de beeltenis betreft. Haar gelaat is helderder in close-up, maar gehuld in schaduw als men ervan aan de voet van het altaar naar kijkt. Alles bij elkaar is het een paradox en een verrukking waarvoor woorden ontbreken. En het is die lieve persoonlijkheid, die levende gratie, die raadselachtige uitstraling die geen kunstenaar of reproductie kan vastleggen. Op een of andere bovennatuurlijke manier is zij nog altijd hier in Tepeyac. Heeft Maria er op aarde zo uitgezien? Er is geopperd dat onze lieve vrouw in haar kledij en voorkomen niets heeft van een Mexicaanse, maar wel van een Joodse vrouw. Mexicaanse vrouwen, zowel rijk als arm, dragen blouses met vierkante halsuitsnijdingen en korte mouwen, terwijl hun rokken tot onder de knie reiken. De klederen op de heilige beeltenis echter komen tot op de grond, zoals ze in de winter gebruikelijk zijn, zowel bij Arabische als bij Joodse vrouwen in Palestina. Gezien de mode gedurende de laatste 2000 jaar weinig veranderd is in het heilig land, is men geneigd te denken dat de beeltenis van onze lieve vrouw van Guadalupe haar voorstelt zoals ze er op aarde uitzag, alhoewel we hier niet zeker kunnen van zijn. Nochtans loont het de moeite erop te wijzen dat een van de Guadalupe-experten, pater José de Guadalupe Mojica, die bovenvermelde mening deelt, na een grondig onderzoek dienaangaande, een van de enige schrijvers is die geschilderde toevoegingen op de tilma vermoeden. Het is echter onlogenbaar dat de Heilige Maagd een geest van zuiverheid uitstraalt, die de Mexicaanse vrouwen gedurende eeuwen geïnspireerd heeft tot navolging. Pater Florencia, jezuïet, merkte dat buitengewoon effect op, veroorzaakt door het kijken naar de heilige beeltenis, en schreef eeuwen geleden: laat elke vrouw, van welke rang zij ook zij, in deze afbeelding van de hoogheilige maagd een voorbeeld vinden van zuiverheid en een spiegel van nederigheid. Laat hen haar sieren de terughoudendheid en de gepastheid van haar zedige kledij nabootsen. Deze afbeelding reflecteert zoals een kristal evenveel tekenen van eergevoel en vlekkeloosheid als van licht en pracht. Laat hen van deze afbeelding leren wat ze in hun eigen leven zouden moeten nastreven, hoe ze zich correct moeten kleden en wat ze moeten voorkomen om geen aanstoot te geven. De menigte mensen die als eerste deze miraculeuze afbeelding met verbazing bekeken, verspreiden het nieuws van het wonder over heel Mexico en lokte daardoor enorme massa's naar de kathedraal. Duizenden knielden in vervoering neer voor de hemelse afbeelding, bezwijkend voor de buitengewone zoetheid van haar kracht en zich verzadigend aan de ijle zuiverheid van haar schoonheid. Voor degenen die het geluk hebben hun blik te laten weiden over deze afbeelding en hun ogen de heerlijkheid gunnen zo'n onovertroffen voorwerp te zien, schreef pater Florencia, jezuïet, in 1675, lijkt elk ander schilderij als een kladwerk. En de historicus Clavigero schreef in 1758 over de bevoorrechten die het onmetelijk geluk hebben de wondermooie majestatische afbeelding van Guadalupe te zien. Terwijl ze zich overgaven aan de lieftalligheid van de hemelse vrouw, werden de heidense Azteken onwillekeurig door haar tot voor de voeten van haar goddelijke zoon gebracht. Terwijl ze geband keken naar het bovennatuurlijke lieflijkheid van haar verschijning, werden banden van blijvende liefde en vertrouwen gesmeed die elke ziel als met onzichtbare gouden ketens aan haar bond. In deze moederlijke nabijheid, zoals pater Raam, jezuïet, het eeuwen later schreef, voelt men de onschuldige eenvoud en de zoete geborgenheid van een liefhebbend kind.
De eerste kluis. Ondertussen begon bisschop Zumarraga, in overeenstemming met de wens van onze lieve vrouw, de bouw van een passend heiligdom in Tepeyac te overwegen. En reeds beklommen talloze pelgrims de ruwe helling om te gaan neerknielen op de plaats van de verschijningen. Er moest dringend een voorlopige kapel gebouwd worden, totdat een blijvend en passend gebouw kon opgetrokken worden. Mexicanen en Spanjaarden melden zich in grote getalen om als vrijwilligers mee te helpen en in minder dan 2 weken was een kleine stenen kapel voltooid. 26 december 1531 bracht een triomfantelijke processie de heilige afbeelding van de kathedraal naar Tepeyac. Door de smalle straten van de stad en daarna over de dam trok de stoet, geleid door bisschop Zumarraga, gevolgd door Franciscanen en Dominicanen, in een grote toeloop van mensen. Opgewonden massa's in carnavalstemming dromden samen in de smalle, kronkelende straten. Feestelijk getooide schepen gleden over het water van het Texcoco-meer aan weerszijden van de dam. Op heel de met bloemen bestrooide route doorheen het platteland dansten en zongen duizenden Mexicanen, te midden van heidens lijkende muziekscènes, hun vreugde uit, terwijl ze met groene twijgen en zoet ruikende kruiden wuifden. De maagd is een van ons, zongen ze jubelend. Onze reine moeder, onze hoogheilige vrouw, is een van ons.

Het eerste wonder op de Tepeyac. Een groep Mexicanen geraakte in een opwelling van vreugde zo opgewonden dat ze wolken pijlen in de lucht schoten. Een van deze pijlen trof een toeschouwer in de nek en doodde hem op slag. De dode man werd doorheen de gekalmeerde menigte naar de kapel van Tepeyac gedragen en voor de heilige beeltenis die juist door bisschop Zumarraga in haar schrijn was geplaatst, neergelegd. De grote menigte die zich in en rond de kapel verdrong, bad ook instinctief om een mirakel. Alle stemmen smeekten de tussenkomst af van de moeder van het christelijk geloof. Minuten later opende de dode man zijn ogen en stond volledig hersteld op. Kreten van verbazing werden gevolgd door een uitbarsting van vreugde. Spanjaarden en Mexicanen omarmden elkaar spontaan in een uiting van broederlijke liefde. Toen de schokgolf van deze nieuwe uiting van de macht van onze lieve vrouw over het land was weggeëbd, begon de vijandschap die de relatie tussen de twee rassen had vergiftigd, stilaan af te nemen. Toch zou het nog tal van jaren duren vooraleer ze totaal zou uitsterven. Een oud-Mexicaans lied, Teponatzcoicatl, aangepast aan het christendom, heeft de herinnering bewaard aan dit onvergetelijk feit. Met verrukking heb ik het openbloeien van geurende bloemen in uw aanwezigheid gezien, Heilige Maria. Aan de stille wateren heb ik de Heilige Maria horen zingen. Ik ben de kostbare plant met verborgen knoppen. Ik werd geschapen door de ene en volmaakte God. Ik ben verheven onder zijn schepselen. O Heilige Maria, gij herleeft in uw beeltenis en wij, de heren van dit land, zingen alles samen uit het boek der psalmen. In perfecte harmonie dansen we voor u. En gij, onze bisschop, onze vader, predikte ginds aan de oever van het meer. In de schoonheid van bloemen schiep God u, Heilige Maria, en herschiep u door een heilige afbeelding in dit, ons bisdom. Verfijnd was uw beeld geschilderd en op het heilig doek was uw ziel verborgen. Alles is perfect en volledig in zijn voorkomen. En daar zal ik, als God het wil, voor altijd vertoeven. U wil mijn voorbeeld navolgen. Wie zal zich haasten naar mij te komen? O, laat ons rond haar neerknielen. Laat ons zoete liederen zingen en bloemen plukken in haar bijzijn. Wenend spreek ik met mijn eigen ziel dat het volledige doel van mijn lied bekend worden en dat het verlangen van mijn hart mogen vervuld worden door het bouwen van een huis voor de maagd. Dan zal mijn ziel hier tot rust komen. En zal ze een geur kennen groter dan het aroma van bloemen. En mijn gezang zal reizen ter verheerlijking van de prachtige bloesem die een eeuwigdurende versiering vormt. De bloem van de cacao verspreidt zijn aroma. De bloem van de pomoya parfumeren elke weg die naar deze heilige plaats leidt. En daar zal ik, de zoete zanger, wonen. Luister, o luister, naar mijn vreugdezang. Tot daar het lied. Toen de plechtigheid tenslotte naar haar einde liep, stelde bisschop Zumarraga Juan Diego aan als bewaker van de nieuwe kapel, waarnaast een kamer voor zijn onderkomen was bijgebouwd. Juan vermaakte al zijn bezittingen aan zijn geliefde oom en vestigde zich in Tepeyac, om zich voor de rest van zijn leven te wijden aan de verzorging van het nieuwe heiligdom en het bekendmaken en verklaren van de betekenis van de verschijningen. Volgens een van de oudste bronnen over de geschiedenis van Guadalupe bleef de Mexicaan die weer tot leven was gewekt ook in Tepeyac. Hij hield het kleine gebouw zuiver en net terwijl golf na golf pelgrims door de smalle deur naar binnen kwamen in altijd groeiende devotie. Apostolaat van Juan Diego. Bij het verklaren van de boodschap en de betekenis van de verschijningen aan de pelgrims legde Juan grote nadruk op het feit dat de moeder van de grote God en de voorkeur aan gegeven had te verschijnen op de plaats waar de heidense tempel van de moedergodin Tonantzin had gestaan, die door Cortés was vernield.
Ze wou hierdoor aantonen dat het christendom de plaats van de heidense godsdienst moest innemen. Dit verwonderlijk feit maakte zo'n sterke indruk op de Mexicanen dat ze jaren na de verschijningen nog naar de beeldenis verwezen als naar het beeld van Tonantzin, onze moeder, en Teonantzin, godsmoeder. Deze oprechte uitdrukking van hun devotie werd door sommige missionarissen met gefronste wenkbrauwen bekeken, want zij vreesden dat ze daardoor terug tot het heidendom zouden gebracht worden. Het nieuw ontdekte apostolaat van Juan Diego is op kenschetsende wijze beschreven door Helen Berens, zaliger. Toen de kleine kapel van 15 voet bij 15 op de Tepeyac-heuvel opgetrokken was en de beeltenis daarheen was gebracht, stelde bischop Zumarraga Juan Diego als verantwoordelijke aan. Dan ging hij naar Spanje, waar hij werd opgehouden tot 1534. Toch was hij er zeker van dat geen waardiger en geschikter persoon kon gevonden worden om het heiligdom te bewaken. Juan Diego sprak de Indiaanse taal en hij was christen. Hij verklaarde het geloof van de blanken aan de Indianen die de beeltenis kwamen bekijken. Hij vertelde hun het verhaal van de verschijningen en herhaalde zonder ophouden de liefhebbende woorden van de heilige maagd. Duizenden keren totdat iedereen het verhaal kende. Toen de Indianen zich bij de missionarissen aanboden, waren ze reeds bekeerd door Juan Diego. Er is geen andere verklaring voor de wonderlijke massale bekering van de Azteken. Nadat hij de Mexicanen de grondbeginselen van het christendom had bijgebracht, zond Juan Diego hen immers naar de missionarissen, die het werk van de evangelisatie voltooien. Als bij goddelijke voorzienigheid bestond er al een goed communicatiesysteem in dat uitgestrekte land. De steden werden geregeld aangedaan door snelle koeriers. Zo werd het nieuws over de wonderlijke gebeurtenissen in Tepeyac en over het apostolaat van Juan Diego spoedig gemeengoed. En vermits Mexico het land was waar de kunsten bloeiden, werden geschilderde kopieën van de heilige beeltenis vergezeld van het geschreven verhaal van de verschijningen bij duizenden verspreid, van kust tot kust, en gaven de mensen als het ware een audiovisueel verslag van het dramatische gebeuren. 9 miljoen Azteken bekeren zich. Tot 1531 werd het sacrament van het doopsel meestal toegediend aan kinderen, ontelbare wezen die in kerkelijke instellingen waren opgenomen en aan mensen die op sterven lagen. De overgrote meerderheid van de volwassenen Azteken had zich verzet tegen de pogingen van de missionarissen om hen tot het christendom te bekeren. Zich tot het christendom bekeren bracht immers het afzweren van de polygamie met zich mee. Toen echter de eredienst van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe zich over het hele land begon te verspreiden, begon een groot aantal mensen van alle leeftijden en klassen te verlangen naar een nieuwe moraal, die gebaseerd was op het voorbeeld van de moeder van God der Blanken, die alleen de moeder van de ware God kon zijn, hun zuivere moeder. Zij had immers hun geest en hun hart geboeid door haar stralende zuiverheid, haar deugd en haar liefde. Ten gevolge daarvan werden de kleine groep van missionarissen in het land meer en meer ingezet voor prediking, onderricht en doopsel. De bekeringen die eerst druppelsgewijs plaatsvonden, werden spoedig een rivier en die rivier werd een stroom. Dat is misschien een feit zonder voorgaande in de geschiedenis van het christendom. 5 miljoen christenen gingen voor de kerk verloren ten gevolge van de reformatie in Europa. Maar dit verlies werd meer dan goed gemaakt door de 9 miljoen Azteken die zich bekeerden. Een beroemde Mexicaanse prediker uit de 19e eeuw, de dokter Ibarra van Xilapa, schetste deze vloedgolf van bekeringen als volgt. Het is waar dat onmiddellijk na de verovering enkele apostolische mannen, enkele ijverige missionarissen, zachtzinnige veroveraars die geen bloed wilden vergieten, tenzij het hunne, zich volledig inzetten voor de bekering van de Indianen. Maar deze moedige mannen behaalden slechts een beperkt succes.
Dat was te wijten aan hun kleine aantal, de moeilijkheden die ze hadden om de talrijke inlandse talen te leren en de grote uitgestrektheid van het land. Nauwelijks echter was de hoogheilige moeder van Guadalupe verschenen en had ze bezit genomen van haar erfdeel, of het katholiek geloof begon met de snelheid van de opkomende zon het land te veroveren, zonder rekening te houden met de grenzen van het oude keizerrijk van Mexico. Ontelbare menigten uit elke stam, elk district, elk ras van dit onmiddellijk land, die uiterst bijgelovig waren, geregeerd werden door het instinct van wreedheid, verdrukt door elke denkbare vorm van machtswellust, totaal ontaard, hervonden zichzelf bij het bekendmaken van de verschijning van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Zij hervonden hun natuurlijke waardigheid, vergaten hun tegenslagen en legden hun instinctieve wreedheid af en, niet in staat te weerstaan aan zulke lieflijke en tedere uitnodigingen, kwamen ze massaal hun dankbaar hart uitstorten aan de voeten van hun liefhebbende moeder en mengden hun tranen van aandoening met het zuiverende water van het doopsel. Onze Lieve Vrouw van Guadalupe was het die de talloze bekeringen bewerkte met de onweerstaanbare aantrekkingskracht van haar gratie en de ingenieuze vindingrijkheid van haar moederlijke liefde. Vandaar dat ze tot ons kan zeggen, met meer reden dan de apostel Paulus tot de Corinthiërs: al had gij 10.000 docenten en leermeesters in het geloof van Jezus Christus, ik alleen heb u verwerkt en voortgebracht.

De missionarissen werden overrompeld door de eindeloze menigte die om onderricht en doopsel smeekte. Sommige priesters moesten op één dag 6000 maal het heilig doopsel toedienen. Een van hen, pater Toribin, berichtte: had ik het niet met eigen ogen gezien, ik zou niet wagen het te vermelden. Maar ik moet bevestigen dat in het klooster van Coecholac een ander priester en ikzelf in 5 dagen tijd 14.200 zielen gedoopt hadden. We hebben hen zelfs gezalfd met de olie der catechumenen en het heilig chrisma, een niet geringe taak. Bijna overal waar de missionarissen verschenen, kwamen hele families vanuit hun stoffige dorpen aangelopen en gaven met tekens te kennen dat ze het doopwater op hun hoofd wilden. Anderen smeekten op hun knieën erom het sacrament op staande voet te ontvangen. Toen de menigte te talrijk werd om ieder afzonderlijk te dopen, lieten de missionarissen de mannen en vrouwen in 2 rijen achter een kruisdrager opstappen. Terwijl ze zo voorbij trokken, legde de priester bij iedereen vlug de olie der catechumenen op. En met brandende kaarsen in hun hand en onder het zingen van een hymne kwamen ze dan bij een tweede priester die naast een doopvont stond. Nadat het sacrament van het doopsel was toegediend, trokken de 2 rijen weer terug naar de eerste priester die hen zalfde met het heilig chrisma. Dan gaven de mannen hun vrouw de hand, terwijl ze samen de gelofte uitspraken, ontvingen ze het sacrament van het huwelijk. Verscheidene betrouwbare schrijvers uit die tijd, waaronder een zekere pater Allegre, getuigen van dat een Vlaamse Franciscaan, genaamd Peter van Gent, met zijn eigen handen meer dan 1 miljoen Mexicanen gedoopt heeft. Wie zal Gods geest niet herkennen in het feit dat zoveel miljoenen mensen het Rijk van Christus binnengingen, schreef frater Anticoli, jezuïet. En als we bedenken dat geen ander wonder of bovennatuurlijke gebeurtenis plaatsgreep om zulke menigte aan te trekken, dan alleen de verschijningen van de Heilige Maagd, dan mogen we met zekerheid vaststellen dat het visioen van de koningin der apostelen, de Indianen, tot het geloof heeft gebracht. Kerken, abdijen, kloosters, hospitalen, scholen en werkhuizen rezen uit de grond over heel het land als gevolg van deze fenomenale missioneringsverovering. In 1522 werd de Universiteit van Mexico, nu de grootste van de wereld, gesticht bij pauselijk en koninklijk decreet en op gelijke voet gesteld met de beroemde Universiteit van Salamanca in Spanje. Nieuwe bisdommen werden gesticht en kort nadien zond katholiek Mexico eigen missionarissen uit, vooral naar Florida, Californië

ongehoorde privilege in die dagen. Zijn gelaat en zijn houding schenen een nieuwe waardigheid te vertonen, schreef de heer Walich. Zijn soberheid en onderdanigheid vertoonden de verfijning van een asceet. Hij was een eerbiedwaardige man van grote beschaving en hoogstaande gedachten geworden, zoals past aan iemand die zulk een heilig leven leidt. Op het informatief proces van 1666 getuigde een man wiens grootouders Juan Diogo goed gekend hadden het volgende. Ze zagen hem voortdurend bezig met de zaken van God. Hij woonde stipt de uitingen van devotie en de goddelijke diensten bij, waaraan hij dikwijls zelf deelnam. De Indianen uit zijn tijd hielden hem voor een heilige man. Ze noemden hem de pelgrim omdat ze hem altijd alleen zagen gaan. De inboorlingen gingen hem dikwijls opzoeken en vroegen hem om zijn tussenkomst bij de heilige maagd. Ze hielden hem voor een heilig man omdat aan hem alleen en aan niemand anders de heilige maagd verschenen was. En wat meer is, ze vonden hem altijd zeer berouwvol en boetedoende. Plots ontsprong er een bron. Ergens tussen 1544 en 1548, volgens de berekening van de historici, kwam bisschop Zumarraga naar het heiligdom en vroeg Juan hem de precieze plaats aan te wijzen van de vierde verschijning. De ziener leidde de bisschop rond de kam van Tepeyac heuvel. Toen hij aarzelde en zich trachtte te herinneren waar precies onze lieve vrouw hem had onderschept, toen hij zich haastte om een priester te halen voor zijn zieke oom, ontsprong er plots een bron op korte afstand van waar hij stond. Juan herinnerde zich dan dat het precies op die plek was waar onze lieve vrouw tot hem gesproken had en hem gezegd had de heuvel te beklimmen en bloemen te plukken voor de bisschop. Het water was er nog altijd zuiver en geurig, alhoewel het geen aangename smaak heeft, omdat het lichtelijk bitter is. De pelgrims zagen het vlug aan als komende van de gezegende maagd en vele zieken meldden hun genezing nadat ze van het water gedronken en er hun lichaam mee gewassen hadden. In 1582 noteerde een Engelse reiziger, Miles Phillips: er zijn hier koude baden waar doorheen het water stroomt, alsof het kookt. Het is lichtelijk brak van smaak, maar zeer goed voor degenen die er hun wonden en kwetsuren mee wassen. In overeenstemming met wat er gezegd wordt, zijn vele mensen erdoor genezen. Drie eeuwen later schreef een Franse rationalist genaamd Eugène Boubon: de bron van Guadeloupe bevindt zich in het midden van een kleine kapel van interessante Moorse stijl. Een menigte gewapend met vazen en flessen van elke vorm en grootte zit er rond om de miraculeuze water daar op te vangen. Net zoals Lourdeswater. En ze gebruiken het om alle ziekten te genezen. Een interessant vervolg op de bovenstaande bladzijde wordt geleverd door broeder Bruno Bonnet-Aimard, een actief lid van het Centro de Estudios Guadalupanos in Frankrijk. Ik herhaal, Centro de Estudios Guadalupanos. Van Guadalupe dus. Hè. Verwijzend naar een bezoek dat hij in december 1979 aan Guadalupe bracht, schreef hij: ik bracht wat water mee en kort na mijn terugkeer gaf ik het te drinken aan een jongeman wiens toestand hopeloos was. Vandaag is hij weer in de perfecte gezondheid, zonder enige andere tussenkomst. Degenen uit zijn omgeving die hiervan niets weten, zeggen dat zijn herstel onverklaarbaar is. Ik beweer niet dat dit herstel een mirakel is, ik zeg alleen wat ik gezien heb, om, zoals pater Beltran zegt, het kinderlijk vertrouwen aan te tonen waarmee men zich onder de bescherming van onze lieve vrouw van Guadalupe plaatst. Dood van de ziener en ooggetuigen. Om terug te keren naar ons verhaal, Juan Diego zette zijn apostolaat in het heiligdom verder, terwijl Mexico het gezegende bestuur genoot van de Tweede Raad, die werd voorgezeten door bisschop Sebastián Ramírez y Fuenleal. Uitbuiting van de Mexicanen door Spaanse soldaten werd stilaan onbestaande, vermits de twee rassen onder elkaar huwden en zich vestigden in godsdienstige en sociale harmonie.
De wet van

De bisschop werd gevolgd door de wijze administratie van Marquis de Mendoza, de eerste onderkoning, en daarna door een lange reeks van onderkoningen en aartsbisschoppen die het land gedurende bijna 200 jaar politiek en economisch evenwicht en vrede gaven. In 1544 stierf Juan Bernardino in de hoge leeftijd van 84 jaar. Begunstigd naar men zegt door een nieuw visioen van onze lieve vrouw van Tepeyac. Op bevel van bisschop Zumarraga werd hij ter ruste gelegd onder het heiligdom. 4 jaar later werd hij gevolgd door Juan Diego, die overleed op 30 mei 1548. Volgens een godvruchtige overlevering verscheen de onbevlekte maagd uit zijn visioenen, die hem haar zeer beminde zoon en haar geliefkoosde zoon had genoemd, nogmaals aan zijn doodsbed om hem te troosten. De kamer naast de kapel die Juan bewoonde werd een doopkapel, terwijl het huis van zijn oom in Tolpetlac tot een kleine kapel werd verbouwd. Een herinneringsplaat werd in de muur van de kapel aangebracht en daarop staat: op deze plaats verscheen onze lieve vrouw van Guadalupe aan een Indiaan genaamd Juan Diego, die begraven ligt in deze kerk. De eerbiedwaardige naam van Juan leeft voort in de harten en de huizen van miljoenen Mexicanen. Onder de arme vurige Indianen, schreef pater George Lee, is de zedelijke overeenkomst met hem opvallend. Kinderlijk, waardig, blij, mystisch hebben ze dikwijls een persoonlijk contact met de hemel dat hen helemaal uit hun armzalige omgeving haalt. Ze worden gezegend door een voorbeeld, door het voorbeeld en naar ik denk de tussenkomst van Juan Diego. Er zijn weinig mooiere en vruchtbaardere karakters dan zij te vinden onder de niet gekanoniseerde heiligen van de kerk. Geen wonder dat Mexicaanse ouders bij de zegening van hun kinderen lang de uitdrukking gebruikt hebben: mogen God u maken als Juan Diego. Vroeger in 1548 was bisschop Zumarraga benoemd tot eerste aartsbisschop van de Nieuwe Wereld. In de meimaand van dat jaar ondernam hij een lange vermoeide reis naar de verre stad Tepetloatoc. En daar doopte, vormde en huwde hij zowat 14.000 Mexicanen. Hij keerde ziek naar Mexico City terug en het was op zijn eigen doodsbed dat hij het overlijden van Juan Diego vernam. Hij aanvaardde het nieuws met een kalm geloof. Hij wist dat hij zich geen zorgen moest maken om de veiligheid van de heilige beeltenis, alhoewel de eerste trouwbewaker daarvan er niet meer was. Zonder twijfel keerde hij zich in vertrouwen tot de heilige maagd en smeekte haar er in de komende jaren over te waken. Evenmin kon hij eraan getwijfeld hebben dat op zekere dag een glorievolle kerk, de koningin des hemels waardig, zou opgetrokken worden in Tepeyac. Een bediende bracht hem het nieuws dat Cortés 6 maanden tevoren in Sevilla overleden was, met een gebed dat tot onze lieve vrouw van Guadalupe op zijn lippen. Zumarraga stierf 3 dagen nadat Juan Diego hem was voorgegaan in de eeuwigheid en in de aanwezigheid van onze lieve vrouw van Tepeyac. Tot zover vandaag de lectuur van hoofdstuk 3 uit Het Wonder van Guadalupe, een boek van Francis Johnston. Beste luisteraars, tot wederhoren.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
2: Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we verder geprobeerd om de relatie of de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij te bekijken. Het is uiteraard wel wat we in al de bijdragen van Mystieke Lectuur als doel hebben, maar we pakten het iets wat theoretischer aan dan van gewoonte. We hebben een paar edities geleden over Romano Guardini gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jean Schmitz Rulli. Guardini was een groot spiritueel theoloog, geboren in 1885 te Verona in Noord-Italië en overleden in 1968 te München in Duitsland. Hij is een mooi voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Daarna zijn we bij Sint Bernardus te raden gegaan met een stuk waarop hij getuigt hoe hij God in zijn leven heeft ontdekt. En aan het einde stonden we stil bij de concrete, aanwijsbare dingen die in ons leven veranderen. Sint Bernardus bracht ze ter sprake toen hij zich afvroeg langs waar God dan wel bij hem is binnengekomen en hoe hij geweten heeft dat hij daar was. Daarna zijn we blijven stilstaan bij moeder Teresa met haar spiritueel testament. Daar hebben we gezien dat het niet altijd roze, geur en maneschijn is als we Gods wil volgen in ons leven. En toch zien we daar dat zelfs die diepste nacht van onze spirituele levensweg nog niet donker en eenzaam genoeg is om ons van onze diepe vreugde en geluk te beroven. Want precies daarin ontwaren we een zuivere overgave om in alles Gods wil te vervullen. We zijn even blijven stilstaan bij het beeld van een venster dat Sint Jan van het Kruis ter hand neemt. Hij gebruikt dat beeld om ons het proces van omvorming in ons geestelijk leven te helpen helder te begrijpen. Hij zegt dat degene die het evangelie doorgeeft, het doorgeeft niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat we het licht slecht doorgeven wanneer we het venster kunnen zien. Met andere woorden, als we willen evangeliseren, mogen wij niet in de weg gaan staan, maar moeten we omgevormd worden in het licht van God. Daarvoor moeten we uiteraard zuiver zijn. Want als het onzuiver is en er bijvoorbeeld plekken op zijn, dan valt het raam op. Een venster, evenmin een spiegel, want we kunnen of mogen het woord van God niet weerkaatsen. Maar wanneer we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die door ons evangeliseert. Het zijn dus niet wij die evangeliseren, maar God. In onze vorige editie stonden we stil bij het zesde hoofdstuk ook van het Evangelie van Sint Jan, met de vraag die gesteld werd aan Jezus, wat moeten we doen om de werken van God te verrichten? En daarop antwoordde Jezus het volgende, dat jullie geloven in hem die mij gezonden heeft. Meer is het niet. Daarbij verwezen we naar de veelgemaakte fout die erin bestaat dat we het vocabularium van de moraal met deze van het christelijk geloof verwarren. Het is een totaal vergeten christelijk mysterie dat het niet de mens is die opklimt naar God, maar het is God die neerkomt tot de mens. Dat noemt de menswording of incarnatie. God komt tot ons in Christus om ons in hem en bezield met de Heilige Geest te voeren tot de Vader. We zagen eveneens dat als de geestelijke meesters van opstijgen of opgaan spreken, dan spreken ze niet van fysiek klimmen, maar over het opstijgen zoals dat van een luchtballon. Het niet opstijgen van een luchtballon zou in dat geval een serieuze inspanning vragen, dan wel het zich laten opstijgen. De overgave is wat ons op verantwoorde wijze doet stijgen onder Gods genade. En dus behoren we niet door middel van grote krachtpatserijen de hemel te beklimmen. Hoe meer men stijgt door die ware overgave, hoe meer men ziet en beseft dat men er niet toe is gekomen uit eigen krachten. Ruusbroek spreekt ook over dat opklimmen of uitstijgen boven onszelf. Dat is iets dat wij zelf niet kunnen bewerken. Wij kunnen niet opklimmen boven onszelf, want God alleen kan ons optrekken boven onszelf. De hele leerschool van het gebed bestaat er dus in om in niets deze werking van God te belemmeren. We kunnen niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden, koorden of wat dan ook door te knippen die ons vasthouden en belemmeren om op te stijgen, om spiritueel of vergoddelijk te worden. En dit, versta het vergoddelijkt worden als het worden van een waar kind van God, en uiteraard niet om God van de troon te stoten en zijn plaats in te nemen. En we stonden dus stil bij Sint-Jan van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. We brachten eveneens onder de aandacht dat wanneer we de geboden bekijken die God ons heeft gegeven, dat we dan zien dat de positieve geboden, met andere woorden deze die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit: je zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart en heel uw ziel enzovoorts. En dat al de rest negatieve geboden zijn. Dat wil zeggen dat wat we niet moeten doen. Niet stelen, niet doden, niet liegen. Het is dus niet vermoeiend iets niet te doen. Het zijn enkel de positieve geboden die men zelf moet verlangen en met een positieve actie verrichten. Het is namelijk God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen enzovoorts. Maar vervolgens zegt hij heel eenvoudig wat we niet moeten doen als we tot het ware leven willen komen. Het is zelfs zo dat wat er moet gedaan worden, dat God dat in ons zal verrichten wanneer we waarlijke instrumenten zijn in zijn hand, of anders gezegd, zodra we in zekere zin met hem zijn verbonden, of op hem, of met andere woorden, op hem zijn geënt. Een groot specialist, Monseigneur Combe, van de kleine Theresia van het kind Jezus, gaf ons haar geheim mee, namelijk dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. En als we hier spreken over de actie waarvan het menselijke deel de contemplatie is, dan is dat inderdaad de bovennatuurlijke actie. Dit zeggen of schrijven schijnt voor velen als ontoelaatbaar over te komen, want als we louter vanuit een menselijk perspectief naar het evangelie kijken, dan zullen we moeilijk kunnen toegeven dat dit werk van eenheid met God alles te boven gaat. We zijn namelijk geneigd om de vrijgevigheid met de caritas of de naastenliefde te verwarren. We denken dat het evangelie een product is dat we moeten exporteren. Daar waar het een boodschap is, goed nieuws, een openbaring. En er is geen andere manier om iets aan te kondigen of te openbaren dan door daarvan te leven. Op die manier waarover Jezus sprak met de Samaritaanse vrouw, bijvoorbeeld bij de put, de waterput van Jacob. Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelen tot eeuwig leven. Dat vinden we in Johannes hoofdstuk 4, versen 13 en 14. En wat verder in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 7, versen 37 en tot 39, lezen we het volgende. Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem, als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. Om dit alles nog wat dieper in overweging te nemen, zullen we nogmaals Lucie Christine hier ter sprake brengen en wat langer stilstaan bij haar spiritueel dagboek. Daarbij willen we vooral kijken naar wat er gebeurt wanneer God zich opdringt in een leven. En voordat we Lucie Christine echt aan het woord laten over haar innerlijke ervaring, is het goed even stil te staan bij het boek waarin zij bidt en mediteert. De navolging van Christus, van Thomas van Kempen. Dat werk ontstond in de 15e eeuw en kende een bijna ongeëvenaarde verspreiding. Manuscripten in het Latijn bleven in heel West-Europa bewaard en de vele vertalingen en gedrukte edities getuigen van een uitzonderlijke populariteit. Een klassieke samenvatting zegt zelfs dat, met uitzondering van de Bijbel, nauwelijks een christelijk geschrift zo wijd en zo langdurig gelezen is. Je zou het in de moderne taal gerust een bestseller avant la lettre kunnen noemen. Maar die populariteit is niet het hele verhaal. De navolging is ook echt een boek van meditatie, van stilte en innerlijke oefening. Thomas à Kempis nodigt de lezer uit om een geschikte tijd voor meditatie te zoeken, zich terug te trekken uit leeg geklets en rondzwerven zonder doel, de wereldse drukte buiten te sluiten en in de stilte de verborgen dingen van de schrift te leren kennen. Dat past precies bij de geest van de Devotio Moderna, waarin het boek een bijzondere uitdrukking werd van een innerlijk, sober, christocentrisch gebedsleven. Lucie Christine leest dus niet zomaar een spiritueel boek, zij staat in een lange traditie van gelovigen die dit werk gebruikten als gids voor de ziel. Thomas à Kempis zelf sluit daar prachtig bij aan wanneer hij schrijft dat meditatie een zoeken is naar wat de mens dichter bij God brengt. De catechismus zegt hetzelfde in nuchtere taal. Meditatie is een zoektocht van de geest, geholpen door de Heilige Schrift, de liturgie, de geschriften van de geestelijke vaders en andere boeken van geestelijke auteurs. Paus Franciscus heeft dat later nog eens helder samengevat. Mediteren is voor een christen betekenis zoeken in Gods openbaring, om uiteindelijk Christus te ontmoeten. En dat is precies de sfeer waarin dit fragment van Lucie Christine gelezen moet worden. Duiken we nu dan in haar spiritueel dagboek. Op 25 april 1873 schrijft ze het volgende. Op de ochtend van die dag deed ik mijn meditatie in het boek van de navolging van Christus, zoals ik dat sinds 13 jaar gewoon was. En toen gebeurde het. Plotseling zag ik voor mijn innerlijke ogen deze woorden: God alleen. Het is vreemd om te zeggen dat men woorden ziet, en toch is het zeker dat ik ze zag en hoorde in mijn innerlijk, maar niet op de gewone wijze van zien en horen. En ook voel ik hoe gebrekkig mijn woorden zijn om uit te drukken wat ik toen ervoer. Al is de herinnering eraan mij zeer levendig bijgebleven, het was tegelijk een licht, een aantrekking en een kracht, een licht dat mij deed zien hoe ik in de wereld volledig aan God alleen kon toebehoren, en ik zag dat ik dat tot dan toe niet goed had begrepen. Een aantrekking waardoor mijn hart werd overwonnen en meegevoerd, een kracht die mij een edelmoedig besluit ingaf en mij als het ware de middelen in handen gaf om het uit te voeren. Want het eigene van deze goddelijke woorden is dat ze bewerken wat ze zeggen. Dit waren de eerste woorden die God behaagde mijn ziel te laten horen, en in zijn barmhartigheid maakte hij daarvan het vertrekpunt van een nieuw leven voor mij.

We nemen nu nog een andere passage die we in voorbije edities gedeeltelijk hebben gehoord, maar die we nu toch ook graag naast de vorige passage plaatsen. En we luisteren naar wat ze op 16 juli 1874 schrijft in haar spiritueel dagboek. Ik beklaagde mij bij mijn Heer dat hij mij ver van hem liet blijven, terwijl ik met deze gedachten bezig was en alleen thuis aan wat naaiwerk werkte, werd mijn ziel plotseling overvallen en als overstroomd door het gevoel van de goddelijke aanwezigheid, en ik ervoer dit als een gevoel van de werkelijkheid. God was daar, dicht bij mij. Ik kon hem niet zien, maar ik voelde de zekerheid van zijn aanwezigheid, zoals een blinde er zeker van is dat iemand bij hem is die hij aanraakt en hoort spreken. En in mijn hart was het een goddelijke zalving, vrede en vreugde. Dit duurde denk ik ongeveer een uur, en mijn ziel bleef sterk gesterkt en getroost door deze hemelse gunst, zodat de uitwerking ervan mij niet toeliet dit voor een illusie te houden, hoewel ik toen nog een grote onwetendheid had omtrent deze goddelijke zaken. En laten we nu even stilstaan bij de auteur zelf, Mathilde Bertrand Boultet. In 1844 geboren en in 1908 overleden. Ze was echtgenote en moeder en leefde van kindsbeen af in een verering met God van uitzonderlijke intensiteit, zonder dat haar naasten daarvan wisten en onder de uiterlijke schijn van een heel gewoon provinciaal en burgerlijk bestaan. Op verzoek van haar pastoor en geestelijke leidsman schreef ze verslagen van haar innerlijk leven, die uiteindelijk terechtkwamen bij pater A. Poulain in 1836 geboren en 1919 overleden. Het was hij die er in 1910 uittreksels van publiceerde onder de titel en het pseudoniem Spiritueel Dagboek van Lucie Christine. Het grote belang van deze teksten ligt in hun helderheid en spontaneïteit. Lucie Christine was geen speculatief auteur, niet iemand die zich opwierp als specialist in mystiek, maar een evenwichtige en intelligente vrouw die zelf nauwelijks mystieke lectuur had gelezen en toch in concrete, voor iedereen herkenbare taal de hoogste ervaring van God weet te beschrijven. Juist daarom spreken haar woorden zo sterk. Ze zijn eenvoudig, maar nooit oppervlakkig. Direct, maar nooit banaal. Wat in haar meditaties meteen opvalt en zo bijzonder maakt, is dat de ervaring van Lucie Christine niet losstaat van haar gebedsleven. Ze begint in een boek, De Navolging van Christus, dat zelf uitnodigt tot stilte, tot terugkeer naar binnen en eenvoud van hart. Dat maakt haar ervaring zo klassiek en tegelijk zo menselijk. Er is niets geforceerd aan. Eerst merken we de trouw op, waarbij ze 13 jaar lang uit hetzelfde boek mediteert, diezelfde oefening verricht en dezelfde stille omgang met God. En juist daar, in die regelmaat, kan iets onverwachts gebeuren. Het plotselinge breekt in op het gewone, zonder het gewone te vernietigen. Het verdiept het slechts. Dat is namelijk typisch voor christelijke meditatie. De ziel zoekt niet een vlucht uit de werkelijkheid, maar een dieper zien van de werkelijkheid waarin men staat. De catechismus noemt meditatie een zoektocht naar de betekenis van het christelijk leven, geholpen door het woord en door de christelijke geestelijke traditie.
Paus Franciscus legt daar nog een sterk accent op. Mediteren is niet in de eerste plaats jezelf observeren, maar de ontmoeting met de ander, met Christus binnenstappen. Daarom kunnen boeken als de Navolging van Christus zulke krachtige instrumenten zijn. Ze leiden niet naar zichzelf, maar naar God. En precies dat gebeurt hier. De woorden God alleen zijn niet zomaar een gedachte of een devotionele formule, ze zijn tegelijk licht, aantrekking en kracht. Dat is een zeer diepe beschrijving van contemplatie. Het licht raakt het verstand. Lucie Christine ziet iets dat zij voordien niet echt had begrepen. De aantrekking raakt het hart. Haar innerlijk wordt gewonnen. De kracht raakt de wil. Ze krijgt niet alleen een inzicht, maar ook de middelen om ernaar te handelen. Met andere woorden, ware contemplatie maakt niet passief, maar doet kiezen. Ze maakt niet vaag, maar doet beslissen. Ze schept niet afstand tot God, maar overgave aan zijn wil. Dat is ook de reden waarom de tekst van de Navolging hier zo mooi op aansluit. Thomas à Kempis blijft erop hameren dat de ziel zich moet richten op Christus, dat grote woorden weinig baten zonder nederigheid en dat de ware weg die van zijn eigen kruis dragen is. Het zegt het heel direct. Laat het onze meest ernstige bezigheid zijn om te blijven bij het leven van Jezus Christus. En elders zet hij de lezer aan om de wereldse drukte te verlaten, zich terug te trekken in stilte en in afzondering de verborgen dingen van de schrift te leren kennen. De stijl is sober, maar de richting is duidelijk. Weg van verstrooiing naar innerlijke eenheid, weg van ijdelheid naar God. De tweede passage is minstens even mooi, maar op een andere manier. Hier gaat het niet om een bepaald woord dat als vuur binnenvalt, maar om een ervaring van Gods nabijheid na een periode van droogte. Lucie Christine klaagt haar Heer dat hij haar ver van zich laat blijven, en juist terwijl zij in die gedachte leeft, overvalt haar plotseling het gevoel van de goddelijke aanwezigheid. De vergelijking met de blinde is heel treffend. Een blinde ziet de ander niet, maar weet toch dat iemand nabij is, doordat hij de aanraking voelt en de stem hoort. Zo beschrijft Lucie de aanwezigheid van God niet als een visueel bewijs, maar als de zekerheid van nabijheid. En die nabijheid is geen abstract idee. Ze wordt ervaren als zalving, vrede en vreugde. Dat zijn geen toevallige gevoelens, maar de vruchten van een echte genade. De ziel wordt gesterkt, getroost en bevestigd. Hier wordt het ook duidelijk hoe belangrijk de woorden van de Navolging zijn. Dat boek leert de ziel om het lawaai buiten te sluiten, in stilte te blijven en zo de echte innerlijke werkelijkheid te leren kennen. Lucie Christine lijkt precies in die lijn te bewegen. Geen spektakel, geen drukte, geen geestelijke nieuwsgierigheid, maar een stille, sterke overtuiging dat God werkelijk nabij is. Die ervaring maakt haar niet zelfbewuster in wereldse zin, maar rustiger, eenvoudiger en zekerder. Dat is misschien een van de mooiste kenmerken van authentieke christelijke mystiek. Ze maakt de mens niet groter in eigen ogen, maar kleiner, nederiger en ontvankelijker voor God. En daarmee zijn we zo stilaan weer gekomen aan het einde van deze bijdrage van Mystieke Lectuur.
met deze fragmenten van het spiritueel dagboek van Lucie Christine staan we eigenlijk al op de drempel naar wat volgt. Het is een mooie voorbereiding om in volgende bijdragen het werk van Thomas van Kempen meer aan bod te laten komen. De navolging van Christus fungeert hier niet alleen als achtergrond, maar als een levende bron. Na deze uitzending zal het boek zelf dus verder spreken, kort, sober en recht op het doel af. Thomas à Kempis begint immers meteen met Christus te volgen door het afleggen van wereldse ijdelheid, door nederigheid, waarheid en het dragen van ons kruis. Het is precies die weg waarop Lucie Christine zich al heeft laten leiden, lang voor de woorden van de mystieke ervaring zelf onweerlegbaar bij haar zijn binnengekomen, laat staan dat ze volledig zijn uitgelegd. De fragmenten van haar spiritueel dagboek kunnen nu rustig overgaan in het stilstaan bij het boek van de navolging. De stem die zegt dat wie Christus volgt niet in de duisternis zal wandelen en dat de ware wijsheid begint waar de ziel zich losmaakt van de leegte van de wereld, dat alles nodigt ons uit om ons te verdiepen in dat werk dat geruime tijd na de Bijbel het meest gegeerde boek was. Daarmee is dan ook de toon gezet voor wat zal volgen. Niet eerst een theorie, theologie of wat dan ook, maar meditatie. Niet in een eerste instantie een uitleg, maar stilte.

wanneer we met hem verbonden zijn, ons in relatie stelt met alles wat in hem en door hem en voor hem bestaat. Ziezo, met al deze teksten en bedenkingen is onze editie van Mystieke Lectuur dus weer aan haar einde gekomen. Hopelijk hebben deze stapjes op de ontdekkingstocht van ons spiritueel leven jullie ook geholpen om die realiteit van jullie leven beter te situeren op een manier dat jullie er iets mee kunnen doen. In de volgende edities gaan we dus rechtstreeks stukken lezen van een van de grote spirituele auteurs vanuit de Devotio Moderna, namelijk uit het werk De Navolging van Christus van Thomas à Kempis, of Thomas van Kempen. Dat werk is namelijk een echte bestseller geweest gedurende heel lange tijd. We zullen er af en toe ook bij stilstaan dat hij heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om een spiritueel avontuur verder te ontdekken en goed te beleven. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat van de christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed. De lezingendienst van het gedachtenisfeest van de Heilige Maagd Maria, moeder en middelares van genade. Op verzoek van kardinaal Mercier ontvingen de Belgische bisdommen van paus Benedictus XV toelating in de liturgie de gedachtenis te eren van de Heilige Maagd Maria als middelares van alle genade, de titel waaronder zij in onze streken door talrijke gelovigen werd aangeroepen. Bij de hervorming van de liturgische kalender in 1974 werd de titel op verzoek van de Romeinse congregatie voor de goddelijke eredienst gewijzigd in middelares en moeder van genade. We nemen hiervoor de teksten van de Heilige Maagd Maria, die u kan meevolgen vanaf pagina 1555. Dus de hymne kan u daar meevolgen op pagina 1555. Als psalm bij de uitnodiging nemen we psalm 100 en deze kan u meevolgen op pagina 663 van het Grote Getijdenboek. De hymne dus op pagina 1555. En de psalmen zijn de psalmen van de tweede week op maandag en deze kan u meevolgen vanaf pagina 900. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd,

God omsluit de Zoon van God, wiens greep de wereld overspant en die u schiep met meesterhand. Gij die door de engelengroet verblijdt, door Gods geest overschaduwd zijt, gij hebt de heiland voortgebracht, die door de volken werd verwacht. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, u met de Vader en de Geest, zoals het altijd is geweest. Aanhoor mij, Heer, en red mij. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mijn rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Gij haat hen die nietige goden vereren. Maar ik stel op u mijn vertrouwen, Heer. Ik mag mij verheugen in uw erbarmen. Gij ziet mijn ellende, gij helpt mij in nood. Gij levert mij niet aan mijn vijanden over, maar geeft mijn voeten ruim baan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aanhoor mij, Heer, en red mij. Laat over uw dienaar, Heer, uw aanschijn lichten. Heer, toon uw barmhartigheid nu ik in nood ben. Mijn oog is door tranen vertroebeld. In kommer en angst gaat mijn leven voorbij. Mijn jaren slijt ik met zuchten. Mijn krachten verdwijnen beproefd als ik word. Heel mijn gebeente is ziek. Mijn vijanden drijven de spot met mij. Mijn buren lachen mij uit. Mijn vrienden schrikken als ze me zien. Op straat ontlopen ze mij. Men is mij vergeten als was ik dood. Ik ben als gebroken huisraad. Ik hoor ze fluisteren om me heen. Aan alle kanten bedreiging. Zij smeden tezamen een plan tegen mij. Om mij het leven te nemen. Toch blijf ik op u vertrouwen, Heer. Steeds zeg ik, gij zijt mijn God. Gij hebt mijn lot in uw hand. Bevrijd mij van mijn vervolgers. Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten. Red mij door uw genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat over uw dienaar, Heer, uw aanschijn lichten. Gezegend de Heer, want zijn wondere goedheid heeft mij beschermd. Hoe groot zijn uw weldaden, Heer, die gij hebt bestemd voor hen die u vrezen. Gij schenkt ze aan ieder die tot u komt. Voor alle mensen waarneembaar. De glans van uw aanschijn beschermt hem altijd. Als mensen zich tegen hem keren. Gij neemt hem op in uw tent. Beschut tegen kwade tongen.

gezegend de Heer, want zijn wondere goedheid heeft mij beschermd als een vestingstad. Verslagen en moedeloos heb ik gezegd: Gij hebt mij geheel uit het oog verloren. Maar nee, Gij hebt mijn smeken gehoord. Mijn stem die luid tot U riep. Bemint dan de Heer al zijn vrome. De Heer behoedt al wie trouw blijft aan Hem. Maar wie zich in hoogmoed tegen Hem keert, betaalt Hij met woeker terug. Schept moed en weest onverschrokken, Gij allen die hoopt op de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend de Heer, want zijn wondere goedheid heeft mij beschermd. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Eerste lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus, de slaven, de dwaalleraars. Veel geliefde, zij die als slaven hun juk te dragen hebben, moeten hun meesters alle eer waardig achten. Anders zal men kwaad spreken van onze God en van de christelijke leer. Zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minder achten, omdat zij hun broeders zijn. Zij moeten hen, integendeel, des te trouwer dienen, omdat zij die van hun diensten profiteren, één zijn met hen in geloof en liefde. Zo moet gij leren en vermanen. Wie een afwijkende leer verkondigt en zich niet houdt aan de gezonde beginselen van onze Heer Jezus Christus en de leer van onze godsdienst, is een verwaand mens, zonder werkelijke wetenschap, maar met een ziekelijke belangstelling voor twistvragen en woordenstrijd. Hieruit kan niets anders voortkomen dan afgunst, oneenigheid, gelaster, achterdocht en eindeloze discussies. Het werk van mensen van wie de geest verward is en van de waarheid verstoken. Zij zien in de godsvrucht een bron van inkomsten. Nu brengt de godsvrucht ongetwijfeld grote winst, maar alleen voor hem die tevreden is met wat hij heeft. Want we hebben in deze wereld niets meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Als wij voedsel en kleding hebben, moet ons dat genoeg zijn. Zij die zich willen verrijken vallen in verzoeking en in de strik van allerlei dwaze en kwalijke begeerten die een mens in verderf en ondergang storten. Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door deze hartstocht zijn sommigen al van het geloof afgedwaald en hebben zich afgemarteld met kwellingen zonder tal.

Wees niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam niet meer dan de kleding? Als wij voedsel en kleding hebben, moet ons dat genoeg zijn. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam niet meer dan de kleding? Tweede lezing, uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux. Kijk naar de ster, roep op Maria. En de naam van de maagd was Maria, zegt de evangelist. Laten we nog wat over die naam spreken, die in vertaling ster der zee betekent en met het volste recht aan de moedermaagd gegeven wordt. Zeer terecht wordt zij inderdaad met een ster vergeleken, want zoals een ster haar stralen uitzendt, zonder er zelf door te verminderen, zo heeft Maria zonder schade voor zichzelf haar zoon ter wereld gebracht. Zoals de straling van de ster haar helderheid niet doet afnemen, zo doet ook de zoon de ongereptheid van haar maagdelijkheid niet tekort. Zij is waarlijk de edele ster uit Jacob opgegaan, waarvan het licht de hele aarde beschijnt, waarvan de schoonheid aan de hemel schittert en doordringt tot onder de aarde. Zij verspreidt zich over de aarde en meer de ziel dan het lichaam verwarmend doet zij de deugd groeien en de ondeugd afsterven. Waarachtig, zij is die schone uitmuntende ster die nodig moest opgaan over deze grote wijde zee, schitterend van verdiensten, als een stralend voorbeeld. Gij die weet hoe gij veeleer op de stroom der wereld rondzwalkt en niet op vaste grond loopt, laat uw ogen niet afwijken van deze stralende ster, zo gij niet wilt ondergaan in het kwade getij. Als tegen u de storm der bekoring opsteekt, als gij op de klippen der verleiding loopt, kijk naar de ster, roep op Maria. Wordt gij geslagen door golven van hoogmoed, van eerzucht, van laster, van afgunst, kijk naar de ster, roep op Maria. Wanneer woede, begeerte of lust van het vlees het scheepje van uw geest slaan, kijk naar Maria. Zo gij, ontsteld door uw vleeselijke misdaden, verloren van afschuw voor uw verwijtend geweten, in angst om het vreselijk oordeel, in een poel van droefheid begint te verzinken, in een afgrond van wanhoop, denk aan Maria. In gevaar, in angst, in twijfel, denk aan Maria, roep Maria aan. Laat haar niet uit uw mond, laat haar niet uit uw hart gaan. Wilt gij de bijstand van haar gebed bekomen, verlaat haar gezelschap niet. Volg haar, gij loopt niet verloren. Vraag haar hulp, en gij wanhoopt niet. Houd haar in gedachten, gij dwaalt niet. Houd zij u vast, gij valt niet. Waar zij u leidt, wordt gij niet moe. Als zij u gunstig is, komt gij waar gij zijn moet, en zo kunt gij bij uzelf ondervinden met welk goed recht over haar gezegd is. De naam van de maagd was Maria. Maar nu moeten wij een ogenblik stilhouden, opdat ook wij niet enkel in het voorbijgaan de klaarte van dat grote licht aanschouwen. Om de woorden van de apostel tot de onze te maken, het is goed voor ons hier te zijn, en het is goed in stilte te overwegen wat ons moeizaam spreken niet bij machte is te verklaren.

Door de maagd Maria is het heil van de wereld ons verschenen. Haar heilig leven is een licht voor alle kerken. Laten wij met eerbied de gedachtenis vieren van de maagd Maria. Haar heilig leven is een licht voor alle kerken. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige maagd Maria gezegend boven alle vrouwen en haar uitverkoren om moeder te worden van de Heer, om hem te dienen en te volgen tot bij het kruis en te midden van de eerste kerkgemeenschap uit te zien naar de komst van de Heilige Geest. Wij vragen dat zij in alle nood voor ons ten beste spreekt en ons dichter brengt bij uw Zoon, van wie alle gunsten en genade komen. Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan, maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeeseld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus geeselen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, de zomervakantie is op zijn eind aan het lopen. Dat betekent dat deze week onze nieuwe programmatie van start gaat voor ons nieuw radiojaar 2026-2027. Morgen hoort u daar in het programma Elke Dag Telt meer over. Dan stellen wij u graag onze nieuwe programmatie voor. Blijf in de tussentijd zeker luisteren naar uw Radio Maria. En tot morgen in het programma Elke Dag Telt.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, de zomervakantie is op zijn eind aan het lopen. Dat betekent dat deze week onze nieuwe programmatie van start gaat voor ons nieuw radiojaar 2026-2027. Morgen hoort u daar in het programma Elke Dag Telt meer over. Dan stellen wij u graag onze nieuwe programmatie voor. Blijf in de tussentijd zeker luisteren naar uw Radio Maria. En tot morgen in het programma Elke Dag Telt.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een goeiemorgen, beste luisteraar. Welkom bij Radio Maria. Het is tijd geworden voor het ochtendgebed van de kerk, de Lauden. De hymne vindt u pagina 702, gevolgd door de psalmen van de tweede week, pagina 903. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Wij treden biddend in uw licht. Op u is onze hoop gericht, die alles wat op aarde leeft, te allen tijd uw liefde geeft. God, Vader, die van eeuwigheid het heil der mensen hebt bereid, geef dat uw alverlossend woord in groot vertrouwen wordt aanhoord. God, Zoon, die door uw offer dood de deur naar het leven weer ontsloot. Wij vragen dringend altijd weer, bewaar ons in uw liefde, Heer. God, goede geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt. Breng allen samen en bewerk de eenheid van de Christenkerk. Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God. Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft. Zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Mijn tranen zijn mijn brood geworden dag en nacht, want aldoor vragen zij, waar is uw God? Ik denk eraan met weemoed in het hart, hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom. Ik liep vooraan in deze feeststoet mee, terwijl rondom mij lof en jubel klonken. Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God. In mijn neerslachtigheid denk ik aan u in het Jordaanland, op de heuvels bij de Hermon. Daar roept de ene bergbeek tot de ander met het geklater van een waterval. Zo valt ook over mij uw stortvloed neer. Bij dag verlicht

redder en mijn God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen. Wees ons barmhartig, God en Heer van het heelal. Sla acht op ons, toon ons het licht van uw erbarmen. Vervul de volken met ontzag voor u, de volken die naar u niet omzien, opdat zij weten dat naast u geen God bestaat en overal uw grote daden gaan verhalen. Hef tegen vreemde volkeren uw hand op, zodat uw macht ook zichtbaar wordt voor hen. Zoals zij hier bij ons uw heiligheid ontwaren, zo zullen wij bij hen uw glorie zien. Dan weten zij, zoals ook wij het weten, dat er geen God is, Heer, dan gij alleen. Hernieuw uw tekenen, herhaal uw wonderdaden, toon ons uw meesterhand de sterkte van uw arm. Breng Jacobs stammen weer bijeen, geef hun het erfdeel van voorheen terug. Ontferm u, Heer, over het volk naar u genoemd en over Israël, uw eerstgeborene. Ontferm u over deze stad, door u geheiligd, Jeruzalem, de plaats waar gij vertoeft. Laat Sion van uw majesteit vervuld zijn, uw tempel van de glorie van uw naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht. Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt, geen enkel geluid is te horen. Toch klinkt over heel de aarde hun roep, hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek, zo begint zij onstuimig haar baan. Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einder. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. We lezen uit de profeet Jeremia. Zodra uw woord mij bereikte, verslond ik het. Het was mijn vreugde. Het maakte mij zielsgelukkig. Ik draag immers uw naam, Heer, God van de legerscharen. Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang. Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang. Zingt voor hem een nieuw gezang, rechtschapenen past een lofzang. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang. Geprezen zij de Heer, omdat hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe. Zoals hij reeds van oudsher

had verklaard bij monden van zijn heilige profeten. Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen. De eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt hem zonder vrees te dienen. In vroomheid en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden. Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan. Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geprezen zij de Heer, omdat hij naar ons omziet en ons bevrijdt. En onze Verlosser heeft ons gemaakt tot een koninkgeslacht van priesters, om aan God welgevallige offers te brengen. Bidden wij daarom, Heer, bewaar ons in uw dienst. Heer Jezus, priester in eeuwigheid, gij maakt ons tot Gods eigen volk. Laat ons datgene doen wat de Vader welgevallig is. Heer, bewaar ons in uw dienst. Schenk ons de vruchten van de geest, goedheid, zachtmoedigheid en geduld. Heer, bewaar ons in uw dienst. Laat ons u beminnen, zodat uw liefde ons vervult. En laat ons het goede doen, zodat ons leven een lofzang wordt voor u. Heer, bewaar ons in uw dienst. Leer ons oog te hebben voor de noden van anderen en mee te werken aan hun geluk. Heer, bewaar ons in uw dienst. En bidden wij nu voor al deze intenties en de intenties die wij in ons hart dragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Almachtige God, gij laat ons het begin van deze dag beleven. Behoed ons met uw heilzame kracht, zodat wij vandaag niet neigen naar het kwade, maar altijd uw gerechtigheid volbrengen in ons denken, spreken en doen. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zij met u en met uw geest en zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Loven wij de Heer, wij danken u.

0: Gezegend zijt gij, maagd Maria, door God de Heer in den hoge, meer dan alle vrouwen op aarde. Want uw naam heeft hij zo groot gemaakt, dat uw lof altijd door de mensen verkondigd zal worden. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk de gedachtenis vieren van de heilige maagd Maria, moeder en middelares van genade. Laten we op haar voorspraak binnentreden in deze Eucharistie, beleiden we in de eerste plaats dat we zondaars zijn. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Heer, bij de gedachtenis van de heilige maagd Maria vragen wij u op haar voorspraak, dat ook wij uit de volheid van uw genade mogen ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, toen ik, Paulus, u de getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien gevoelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde had niets te danken aan de overredingskracht van de wijsheid, maar het getuigde van de kracht van de geest. Uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Woord van de Heer. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer. De hele dag denk ik daaraan. Mijn vijanden overtref ik in wijsheid, want uw gebod blijft mij bij. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer. Verstandiger ben ik dan zij die mij leerde, omdat ik aan uw verordening denk. Mijn inzicht is groter dan dat van grijsaards, omdat ik steeds let op wat gij beveelt. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer. Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden, om steeds aan uw woord te voldoen. Nooit wijk ik van uw bepalingen af, want gij hebt mij wijsheid gegeven. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer. Alleluia. Ontvangt het goddelijk woord, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God. Alleluia.
0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd kwam Jezus in Nazareth, waar hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikten hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien. Om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op hem gevestigd. Toen begon hij hen toe te spreken. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden, is dat dan niet de zoon van Jozef? Hij zei hun, natuurlijk zult ge mij dit spreekwoord voorhouden. Genees, Heer, genees uzelf. Doe al wat, naar wij hoorden in Kafarnaum gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad. Maar hij gaf er dit antwoord op, voorwaar ik zeg u. Geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat ik u zeg, in de tijd van Elia immers, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te Sarepta in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël. Toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voort, tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem daar in de afgrond te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Tot zover de woorden uit het Heilig Evangelie. Bij het lezen van het evangelie van vandaag zouden we eigenlijk moeten terugdenken aan de Goede Week. De Goede Week die begint met Palmzondag en dan eindigt met de kruisdood van Jezus op Golgotha. En natuurlijk uitmondt in de verrijzenis. Waarom? Omdat het allemaal heel snel kan gaan. Op Palmzondag zal iedereen Jezus verwelkomen als een koning. Hij treedt triomfantelijk Jeruzalem binnen. Maar slechts enkele dagen later zullen ze al het slechte toewensen aan Jezus en zullen ze roepen, kruisig hem, kruisig hem. Bij het begin van het openbaar leven van Jezus zien we eigenlijk al hetzelfde gebeuren. Vandaag leest Jezus gewoon een tekst uit het evangelie, waarbij hij een commentaar geeft, die natuurlijk correct is. Het schriftwoord dat gij gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan. We lazen het net voor het evangelie in het Alleluia. Ontvangt het goddelijk woord niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God. Jezus nodigt de toehoorders eigenlijk uit om het woord van God te ontvangen voor wat het echt is. Woord van God. Het Oude en het Nieuwe Testament. Maar Jezus gaat nog verder. Hij stelt zichzelf eigenlijk een vraag. Natuurlijk zult ge mij dit spreekwoord voorhouden. Genees, Heer, genees uzelf. Doe al wat naar wij hoorden in Kafarnaum gebeurd is, nu ook hier in uw vaders stad. En dan zal hij zelf een antwoord geven. Voorwaar, ik zeg u, geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. Bij het begin van de lezing staat er nog, allen betuigden hem hun instemming. Ze zijn akkoord met wat Jezus zegt. Maar wanneer Jezus net een stapje verder gaat, dan wordt het moeilijk.
3: Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagogen waren woedend. Het kan soms heel snel gaan. De keuzes die wij moeten maken in ons leven kunnen ook soms snel gaan. En het is aan ons om dat alles op een manier te doen die altijd in vereniging is met de wet van Christus. Zoals we het in de tussenzang mochten zeggen. Hoezeer is uw wet, mij lief Heer? En dat is een wet van ware liefde. Liefde tot God in de eerste plaats, liefde tot de naaste. De getuigenis die wij, broeders en zusters, vandaag kunnen geven, is een getuigenis van een juiste keuze maken voor God. Altijd alles voor God. Maar de aanhoorders van de synagoge waar Jezus spreekt, doen dat niet. Zij maken die keuze niet voor God, maar voor zichzelf. In het begin betuigen ze nog de instemming, zoals we het hoorden. Maar op het einde zal dat niet het geval zijn, omdat Jezus een stap te ver gaat voor hen. Maar Jezus gaat heel ver. En het geloof gaat heel ver. Wij geloven niet zomaar in iets oppervlakkigs. Wij geloven in een God die alles heeft geschapen. Vanaf het begin tot het einde. En het einde zien we nog niet, maar we weten wel al wat het zal zijn. Namelijk de hoopvolle vereniging van een ieder die geleefd heeft naar Gods wil. Dat is hetgeen dat Paulus ook verkondigde in de eerste lezing. Nee, ik ben niet gekomen met veel welsprekendheid of geleerdheid, maar ik heb mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Zie daar de ware wetenschap. Jezus Christus en zijn kruis. Laten we, broeders en zusters, vandaag diezelfde wetenschap in ons opnemen. Jezus Christus gaat ver. En het is aan ons om de keuze te maken hem te volgen. Ver te volgen, tot aan het kruis toe. Met de zekerheid, de wetenschap, dat dit alles zal uitmonden in de verrijzenis, zoals ook bij Jezus. In de verrijzenis die de belofte is van de eeuwigheid.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid aan broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, bij deze blijde viering van de Moeder Gods brengen wij u het offer van aanbidding en dank. Geef dat wij door deze heilige handeling vooruitgaan op de weg van de verlossing. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met Jezus.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer en God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw lof verkondigen voor de uitverkiezing van uw heiligen. Bij deze gedachtenis van het middelaarschap van de heilige maagd Maria eren wij u met de woorden van haar lofzang. Want voor heel de aarde hebt gij grote daden verricht, aan alle volkeren uw barmhartigheid getoond, toen gij welwillend hebt neergezien op de kleinheid van uw dienstmaagd en haar verheven tot moeder van onze Verlosser, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon u vol vreugde aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord als u ter eer dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron. Uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam hij het brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen, om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Wij danken u, omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat we naar elkaar toegroeien door de kracht van uw heilige geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo. Onze bisschop, Luc, Koen, zijn hullebisschop, en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn, neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen we met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Elk geslacht prijst mij zalig, omdat God welwillend heeft neergezien op de kleinheid van zijn dienstmaagd.
1: Bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Laat ons nog bidden. Heer, we hebben uw hemelse gaven ontvangen en vragen u ootmoedig. Laat ons, die de gedachtenis eren van de heilige maagd Maria, eens aanzitten aan het eeuwig gastmaal. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. En zegene u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
1: De Heer is met u, gezegend zijt gij.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, welkom bij deze catechese-reeks. Vandaag beginnen we een nieuwe catechese-reeks over de heilige Theresia van Lisieux. Zij is een kleine heilige en tegelijkertijd een grote heilige. De heilige Theresia van Lisieux wordt ook de kleine Theresia genoemd en dit tegenover de grote Theresia, de heilige Theresia van Avila, die de Karmelorde opnieuw heeft gesticht. En we gaan het hebben in deze nieuwe reeks over dus deze heilige Theresia van Lisieux, de kleine Theresia. Zij is op 19 oktober 1997 door paus Johannes Paulus II tot kerklerares verheven. Dat had zij zelf waarschijnlijk volledig niet gedacht. Zij is al zalig verklaard geweest in 1923 en heilig verklaard in 1925 door paus Pius XI. Deze kleine karmelites was niet zo lang ervoor, in 1897, gestorven en dit aan tuberculose. Zij was toen 24 jaar. 24 jaar, gestorven, maar een leven volledig gegeven aan de Heer, in een slotklooster. Men kan niet direct geloven waarom zo'n persoon tot kerklerares verheven wordt. En toch heeft zij werkelijk iets bijgebracht aan de kerkleer. De leer van de kerk, want dat is natuurlijk het centrale punt wanneer men verheven wordt tot kerklerares, is iets dat groeit. Er komt altijd iets bij. Niet dat er echt vele zaken veranderen, maar er wordt op een nieuwe manier gekeken naar het evangelie en het geeft ons iets meer om zelf ook te groeien in de kennis van Jezus Christus en van de openbaring die God ons heeft gebracht. En de heilige Therese van Lisieux zal zoiets zeker aan ons geven. Iets nieuws. Een nieuwe ontdekking, laten we het maar zeggen. Van de heilige Therese van Lisieux zullen we heel veel kunnen vertellen. Maar wat gaan we doen tijdens deze catechese-reeks? Wel, dat is eigenlijk gewoon het leven van de heilige Theresia van Lisieux vertellen. Met het leven, wel zullen wij ook de leer ontdekken die zij aan ons te geven heeft. De heilige Theresia van Lisieux heeft haar leven beleefd met die ontdekking die zij mocht doen vanuit de Heilige Schrift. En wij gaan die ook geleidelijk aan ontdekken. En misschien kunnen we die leer ook tot de onze nemen om zo te groeien in kennis van Jezus, in kennis van God. De heilige Theresia van Lisieux. We moeten er ook nog bij zeggen dat zij patrones is van de missies. Wederom een beetje iets speciaals. Want de heilige Therese van Lisieux was, zoals we zeiden, een slotzuster. Zij was opgesloten en zij gaf zichzelf aan Jezus. Maar dat neemt niet weg dat zij een groot verlangen had om aan missiewerk te doen. De grootste liefde van Therese was Jezus. En van daaruit wilde ze alles doen, evangeliseren, bidden, zichzelf offeren. En dit zal gebeuren in een karmelklooster, de karmel van Lisieux. Maar tegelijkertijd had zij de wens om te vertrekken naar Vietnam. In Saigon, dan ook in Hanoi, had de karmel van Lisieux reeds enkele andere stichtingen gedaan. Stichtingen van karmelkloosters. En zij was van plan, en ze dacht ook dat dat haar roeping was, om naar daar te vertrekken als missionaris, maar toch ook als slotzuster, om haar eerste en grootste liefde, Jezus Christus, niet te vergeten. Maar ze zal vroegtijdig ziek worden en sterven op 24-jarige leeftijd, op 30 september 1897.
Ook al is ze gestorven op 30 september, ze zal gevierd worden in de kerk op 1 oktober. En dat is ook het begin van de missiemaand. En als patrones van de missies is zij natuurlijk een goede manier, of haar feest althans, een goede manier om die maand, de missiemaand, te starten. Bij haar jonge dood zei ze: mijn missie gaat beginnen, mijn missie om de goede God te doen beminnen, om mijn kleine weg te geven aan de zielen. Als de goede God mijn verlangen verhoort, dan zal ik mijn hemel volbrengen met goed te doen op aarde, tot het einde van de wereld. De heilige Thérèse van Lisieux toont zich een ware missionaris. Zij wil God doen beminnen. God komt op de eerste plaats. En dat is misschien bij deze inleiding op deze nieuwe catechese reeks ergens ook wel het belangrijkste. Het centrale punt. God doen beminnen. En daarvoor heeft ze, zoals ze het zelf ook zei, een kleine weg ontdekt vanuit de Heilige Schrift. En die kleine weg, wel, die gaan wij zeker ook bespreken tijdens de komende catechesis hier bij Radio Maria. Wat we dus gaan doen, is haar leven bekijken. En door haar leven te bekijken, zullen we geleidelijk aan kunnen binnentreden in haar spiritualiteit. En ook al is ze kerklerares en kan ons dus een kerkelijke leer aanleren, haar leven en haar leer, haar doctrine, zijn onafscheidelijk. En daarom is het overlopen van haar leven een ware catechese. We gaan dus kort beginnen met een schets van haar leven. Even situeren. Ze is geboren op 2 januari 1873, gestorven, zoals we zeiden, op 30 september 1897. 24 jaar en een half is ze geworden. Zo'n kort leven, maar volledig gegeven en dus vruchtbaar. Dat moet ons direct doen denken aan de Heilige Schrift, waar er geschreven staat dat de graankorrel eerst in de aarde moet sterven om zo vrucht te dragen. Thérèse van Lisieux is echt vrucht beginnen dragen vanaf het moment dat zij het aardse leven voor het eeuwige heeft ingeruild. En zij heeft hetgeen dat ze op aarde heeft uitgedrukt als haar missie werkelijk beleefd. En daar hebben wij vandaag nog de vruchten van. Nogmaals herhalen wat ze zei toen ze ging sterven. Mijn missie gaat beginnen. Mijn missie om de goede God te doen beminnen, om mijn kleine weg te geven aan de zielen. Als de goede God mijn verlangen verhoort, dan zal ik mijn hemel volbrengen met goed te doen op aarde, tot het einde van de wereld. Wie van ons zou zeggen, wanneer men merkt dat men gaat sterven, dat een missie gaat beginnen? Dat op zich al is al een ware ontdekking. Zij ziet in dat het leven hier op aarde van korte duur is, zeer kort voor haar, maar dat dat niet het einde is, integendeel. Vandaar ook de titel van een boek waar ze haar geschriften en haar uitspraken van de laatste maanden hebben in genoteerd, dat de titel draagt: ik ga het leven binnen. Ik sterf niet. Ik ga het leven binnen. Heilige Thérèse van Lisieux is ervan overtuigd dat haar missie werkelijk begint in het eeuwige leven. En dat is op zich al een ontdekking. En ook voor ons zou dat natuurlijk iets moois kunnen zijn. Zo dadelijk gaan we een eerste schets geven van het gezin van de heilige Thérèse van Lisieux. Het gezin waarin zij is geboren, waar zij het levenslicht heeft ontvangen. En ook dat is zeer uitzonderlijk, wetende dat de ouders van de heilige Thérèse van Lisieux ook zijn heilig verklaard.
De vader is Louis Martin en de moeder Zélie Guérin. En zij zijn samen als gehuwd koppel heilig verklaard. En als voorbeelden gesteld voor degenen die een gezin te lijden hebben. De heilige Theresia van Lisieux, hun dochter, wel, zij zal dan die grote heilige worden die we vandaag nog altijd noemen, de kleine Theresia.

hebben het zo net al even gehad als een inleiding op de heilige Therese van Lisieux, over wie wij zullen spreken door haar leven na te gaan. En vanuit haar leven zullen we ontdekken wat haar spiritualiteit is en wat haar leer is als kerklerares. We gaan haar nu schetsen in het gezin waarin ze is opgegroeid. Zij is geboren uit Louis Martin, die zelf geboren is op 22 augustus 1823, en Zélie Guérin, de moeder, geboren op 23 december 1831. Het zijn woelige tijden waarin Louis en Zélie zelf worden grootgebracht. En ze worden grootgebracht beiden in zeer katholieke gezinnen. In gezinnen die het gebed centraal stellen. Een gebed dat zij uitvoeren in het gezin. Zelf zullen ze trouwen op 12 juli 1858. Maar we gaan even kijken naar de vader. De vader is Louis Martin. Hij is de jongste uit een gezin van 5 kinderen. Zijn 4 broers en zussen sterven allen vroegtijdig. Zijn vader was militair. Louis zal daarom een opvoeding ontvangen met aandacht voor discipline. Zelf zal hij niet aangetrokken worden door het leger, ook al omdat het soldij in die tijd, midden in de 19e eeuw, gehalveerd was ten opzichte van het begin van die eeuw. Door echter bij een kozijn te gaan logeren, die horlogemaker was, zal hij zelf ook die stijl aanleren. En om dit nog te verbeteren, zal hij een tijd in Zwitserland doorbrengen. Toen ook al gekend voor de gekende uurwerken. En daar zal hij de mooie abdij, Le Grand Saint-Bernard, leren kennen. Dat is deze abdij die zeer hoog in de bergen ligt op 2500 meter en die nu nog, maar zeker toen, enorme hulp bood aan mensen die in de problemen waren in de hoge bergen. En wanneer hij die abdij bezoekt, Louis, dan zal hij daar denken dat hij misschien wel geroepen wordt. Hij gaat zijn eigen roeping nagaan. Dankzij deze reis zal hij ook voor het verdere verloop van zijn leven een grote liefde hebben voor het reizen en voor bedevaarten te doen. Wel nu op 22-jarige leeftijd zal hij echt serieus beginnen nadenken over de richting die hij in zijn leven wil nemen. Hij denkt dus een roeping te hebben. Maar omdat hij geen kennis heeft van het Latijn, en dat was wel een noodzaak, in die tijd zal zijn eerste aanvraag bij een abdij geweigerd worden. En hij neemt dan wel een bepaalde tijd het voornemen om zijn Latijn bij te schaven, maar het wordt allemaal iets te lastig. En hij zal dus voor zichzelf kiezen op een bepaald moment om celibatair door het leven te gaan, als een bewuste keuze. En hij zal het verlangen koesteren om een godsvruchtig leven te leiden. En dat zal hij ook wel doen. Misschien wel op een andere manier dan hij had gedacht in het begin, maar hij zal kiezen om te leven voor God. In dit alles is er iets heel belangrijk, namelijk zijn vriendenkring. Waar hij woont, en dat is in Normandië, zal hij een grote en een mooie vriendenkring uitbouwen. Met vrienden die allemaal hetzelfde willen in het leven. Sommigen zullen celibatair door het leven gaan, omdat zij God op de eerste plaats willen zetten. Anderen zullen huwen en gezinnen stichten. Maar die vriendenkring zal zeer gehecht zijn aan elkaar. En met respect voor elkaar vormen ze zelfs een soort van gebedsgroep. Ze gaan samen ontspannende dingen doen. En er is ook een priester die hen allen geestelijk bijstaat. En dat is de pastoor van het dorp.
We zullen zien later dat verschillende van die vrienden van die tijd Peter of Meter zullen worden van de kinderen van Louis. In elk geval, Louis denkt hier op dit moment nog niet aan kinderen. Hij wil als celibatair God dienen. Wanneer zijn moeder zich hier zorgen over begint te maken, gaat hij toch ten rade gaan bij de priester van hun gebedsgroep en van de vriendenkring. En deze zal hem op dat moment leeswerk geven. Leeswerk van werken over het huwelijk. En daardoor zal zijn achting voor het huwelijk stijgen. En zal hij zeggen, misschien is het toch iets voor mij. Maar dan wel als ik ook op een celibataire manier in het huwelijk kan leven. Zo denkt hij op dat moment. En Louis zal dat aanvaarden. Ook al wil hij graag leven zoals eigenlijk in de heilige familie. En dat is Louis. Dat is de vader van Theresia van Lisieux. Misschien voor ons vandaag even een kleine gedachte over dat belang en de schoonheid ook van een celibatair leven. Niet alleen als religieus of priester, maar ook voor anderen die misschien zonder het altijd zelf te willen toch zin kunnen hebben in het leven. Een celibatair leven heeft ook zin. Men vergeet dat soms vandaag. Maar het is misschien zelfs van groot belang dat er mensen zijn die bewust of voor sommigen onbewust kiezen voor God alleen. En daarmee zijn zij getuigen van het belang van het geloof. En dat geeft hoop en dat toont ook de ware liefde. Het is misschien een categorie van mensen die vaak vergeten worden. En dat is jammer. Want er zijn veel mensen die buiten hun wil om ook celibatair door het leven gaan. En dat is echt geen schande, integendeel. Het is iets moois. En het kan een hele grote zin hebben in het leven. Leven voor God. Zo dadelijk gaan we ook nog even kijken naar de moeder, Zélie. Hoe zij in haar jeugd is geworden tot wat ze dan echt als moeder heeft kunnen beleven. Als een ware roeping.

Na zo net even gekeken te hebben naar de vader van de heilige Therese van Lisieux, kijken we nu even naar de moeder, Zélie Guérin. Zij is geboren in een gezin van 3 kinderen. Ze is zeer gelovig opgevoed. Ze zal het niet altijd gemakkelijk hebben, want haar moeder was vrij hard, maar ook nooit slecht bedoeld. De moeder was vooral beïnvloed door hetgeen men in de kerk kent onder de naam het Jansenisme. Het Jansenisme, eventjes heel kort, is een zeer strenge stroming die door de kerk veroordeeld is geworden. Een stroming waar er eigenlijk geen plaats was voor barmhartigheid, maar enkel voor hardheid en voor goddelijke straffen. Het is zelfs ontstaan bij ons, in Ieper. En ook bij ons was er een grote invloed van deze groepering. De moeder van Zélie, de grootmoeder van de heilige Therese van Lisieux, zal beïnvloed worden door dat Jansenisme en daardoor eigenlijk hard zijn met haar kinderen. Voornamelijk met Zélie zelf. Maar, zoals we zeiden, dat was op zich niet slecht bedoeld. En zo zal Zélie het ook uitspreken later als ze eraan terugdringt. Als ze eraan op terugkomt. Wat doet Zélie nog in haar jeugd, nadat ze goed en gelovig is opgevoed? Wel, ze zal leren om te borduren. De streek in Normandië waar ze woonden is een streek gekend voor het borduurwerk. Het was zelfs een hele grote economische activiteit in die tijd. En Zélie leert te borduren en zal zo een goede financiële situatie kunnen verzorgen ook later in haar gezin. Maar toch denkt ze dat het niet volledig dat is wat ze wil of wat God zelfs wil. En ze denkt dat ze een roeping heeft. En bij het aankloppen aan de deur van het klooster, bijgestaan zelfs door haar eigen moeder die ja eigenlijk wel dat verlangen had dat ze in een klooster zou binnentreden, bij het aankloppen ervan wordt ze echter geweigerd. Ze wordt geweigerd want de zusters van het klooster waar ze aanklopt ontdekken geen roeping in haar. En ze zegt dan in haar gebed, en ze heeft dat opgeschreven in een brief, een gebed tot God. Geef dan dat ik veel kinderen mogen hebben, zegt ze, die allen aan u toegewijd zullen zijn. Dat is haar gebed op dat moment. Ik kan niet direct volledig toegewijd worden aan u, mijn God, maar geef dan dat ik veel kinderen mogen krijgen die allen toegewijd zullen zijn aan u. Haar gebed zal verhoord worden. We gaan dat nog merken. Zoals we zeiden, Zélie heeft ook een zus en een broer. En haar zus, wel, zij zal wel in het klooster gaan. En ze zal een grote betekenis hebben in haar eigen leven. In het leven van Zélie. Ze onderhoudt namelijk een heel goede band. Met zowel haar zus als ook met haar broer. En het is op die momenten dat Zélie en dan ook Louis, wanneer ze aan het nadenken zijn over de richting die ze willen nemen in hun leven, dat ze elkaar zullen ontmoeten. Een beetje onder invloed van de moeder van Louis, die door haar werk in een fabriek van borduurwerk Zélie zal leren kennen. En zij zal echt de persoon van Zélie zeer hoog achten. Ze ziet hoe goed ze is opgevoed, hoe gelovig ze is. En de moeder van Louis gaat Zélie aan Louis voorstellen. Louis en Zélie hebben dus een contact. En het is een goed contact. Ze liggen op dezelfde lijn. Ze willen God op de eerste plaats beide zetten. En ze zijn eigenlijk overtuigd dat zij voor elkaar bestemd zijn. Ze zullen zich verloven. En de verloving duurt 3 maanden. En na 3 maanden zullen ze trouwen. Louis was dan al 35 jaar. Zélie was 27 jaar. En na 3 maanden verloving zullen ze trouwen op 12 juli 1858.
iets merkwaardigs is dat ze zullen trouwen om 10:00 s'avonds in het gemeentehuis waar dat ze woonden. Om 10:00 s'avonds. En om middernacht, dus de nacht van 12 op 13 juli, op middernacht zullen ze naar de kerk gaan om te trouwen voor de kerk. Dat wil zeggen dat het niet een groot feest was. Het was gewoon een stap in het leven die ze beiden samen wilden zetten. Maar ze maakten er geen groot feest van. En dat gebeurde wel dikwijls als men het niet zo breed had en tegelijkertijd als men ook er niet te veel iets groots van wilde maken. In die tijd gebeurde het dus vaker dat men 's avonds laat ging trouwen. En dus, eigenlijk kunnen we vandaag zeggen, ze zijn getrouwd in intieme kring. En zo gaan ze hun leven samen tegemoet. Maar in de eerste maanden van hun huwelijksleven zullen ze, zoals Louis het wenste voor zijn eigen leven, eigenlijk het huwelijk beleven in onthouding. Dat was de grote wens van Louis. En Célie zal zich daarbij neerleggen en ze begrijpt ook wel de drijfveer van Louis. God op de eerste plaats. Maar na enkele maanden, wanneer de pastoor van het dorp zal zien dat Louis en Zélie nog geen kinderen hebben, zal de pastoor hen vragen om een kind op te vangen. Het was een kind, een weeskind, die in grote problemen opvang nodig had. En Zélie en Louis zullen zich er voor een paar weken over ontfermen. En tegelijkertijd zal de pastoor ook zeggen, maar misschien geeft dit ook voor u een aanleiding om zelf aan kinderen te denken, want dat is de wens van God. En zo zal het geschieden. Louis en Zélie zullen in hun huwelijk meerdere kinderen mogen ontvangen. In totaal 9 kinderen. Een zeer groot gezin. Maar we zullen zien dat verschillende van die kinderen op jonge leeftijd, of zelfs nog als baby, zullen sterven. Nog even erbij vermelden dat Louis en Zélie in hun huwelijk het goed hebben. Ook op financieel vlak. Ze staan sterk, dankzij de goede commercie-inzichten van zowel Louis als Zélie. En ze zullen hierdoor hun kinderen op een goede manier kunnen doen groeien. Maar in hun gezin zal God op de eerste plaats komen. En dat gaan we zeker ook merken wanneer we het leven van Theresia van Lisieux zullen aanschouwen. Toch moeten we ook niet denken dat ze een heel gemakkelijk leven hadden, want ze zullen geconfronteerd worden met de dood. Heel vaak. We hebben het al laten uitschijnen dat meerdere van hun kinderen op zeer jonge leeftijd zullen sterven. Maar over het verdere verloop van hun gezinsleven en over het gezin zelf zullen we het hebben in een volgende catechese, het vervolg op het leven van de heilige Theresia van Lisieux, om zo haar spiritualiteit en haar doctrine te leren kennen. De doctrine die draagt eigenlijk de titel van de kleine weg. En het is die kleine weg die wij zullen ontdekken door deze catechese reeks bij de bespreking van het leven van Theresia van Lisieux.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit een nieuw kerkelijk document, namelijk de encycliek Fides et Ratio, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 14 september 1998. Over de verhouding van geloof en reden. De paus begint met volgende inleiding. Ken jezelf. Zowel in het oosten als ook in het avondland kan men een weg traceren die in de loop van de eeuwen de mensheid in toenemende mate tot de ontmoeting en het gesprek met de waarheid geleid heeft. Een weg die zich, anders kon het immers niet, binnen de horizon van het zelfbewustzijn van de menselijke persoon heeft ontvouwen. Hoe meer de mens de werkelijkheid en de wereld leert kennen, des te beter leert hij zichzelf kennen in zijn onvergelijkelijkheid, terwijl bij hem steeds indringender de vraag naar de betekenis van de dingen en van zijn eigen bestaan opkomt. Alles wat zich als voorwerp van onze kennis voordoet, wordt aldus zelf een deel van ons leven. Op de architraaf van de tempel van Delphi was de vermanende oproep uitgehouden: ken jezelf. Als getuigenis van een fundamentele waarheid die als minste regel door iedere mens moet worden aangenomen, die zich binnen de schepping juist als mens wil onderscheiden doordat hij zichzelf kent. Overigens toont ons een eerste blik op de geschiedenis van de oudheid duidelijk dat in verscheidene streken van de aarde, met heel verschillende culturen, op hetzelfde ogenblik dezelfde grondvragen opdoken, die de gang van het menselijke bestaan karakteriseren. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En waar ga ik heen? Waarom is er het kwade? Wat zal er na dit leven zijn? Deze vragen bevinden zich in de heilige geschriften van Israël, maar ze duiken ook op in de Veda's en ook de Avesta. We vinden ze in de geschriften van Confucius en Lao Tse, als ook in de verkondiging van Tirthankara en bij Boeddha. Ze verschijnen ook in de gedichten van Homerus en in de tragedies van Euripides en Sophocles, als ook in de wijsgerige traktaten van Plato en Aristoteles. Het zijn vragen die hun gemeenschappelijke oorsprong hebben in de zoektocht naar zin, die de mens sedert de vroegste tijden in de ziel beroert. En van het antwoord op deze vragen hangt inderdaad de richting af die het bestaan zal stempelen.

Onder de verschillende diensten die zij de mensheid aan te bieden heeft, is er één die haar verantwoordelijkheid op heel bijzondere wijze doet blijken. De dienst aan de waarheid. Deze zending maakt enerzijds de gelovige gemeenschap tot deelhebber aan het gemeenschappelijke streven dat de mensheid volbrengt om de waarheid te bereiken. Anderzijds legt zij haar de verplichting op zich te bekommeren om de verkondiging van de verworven zekerheden. Dit echter in het besef dat iedere verworven waarheid steeds slechts een etappe is op de weg naar die volledige waarheid, die in de laatste openbaring van God zal worden onthuld. Zo zegt de heilige apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 12. Thans kijken wij in een spiegel en zien slechts raadselachtige omtrekken. Dan echter zien wij van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik onvolmaakt, dan echter zal ik door en door kennen. De mens bezit veel mogelijkheden om de vooruitgang in de kennis van de waarheid te bevorderen en zo zijn bestaan steeds menselijker te maken. Daaronder blinkt de filosofie uit, die er onmiddellijk toe bijdraagt de vraag naar de zin van het leven te stellen en het antwoord daarop te ontwerpen. Zo vormt zij een van de voornaamste opgaven van de mensheid. Naar haar Griekse afleiding betekent het woord filosofie liefde voor de wijsheid. Het ontstaan en de ontwikkeling van de wijsbegeerte valt inderdaad juist in de tijd toen de mens begonnen is vragen te stellen over oorzaak en doel van de dingen. Ze laat op verschillende wijzen en in diverse vormen zien dat het streven naar de waarheid tot de natuur van de mens hoort. Het is een eigenschap die zijn verstand is aangeboren. Naar de betekenis van de dingen te vragen. Ook wanneer de in de loop der tijden gegeven antwoorden zich voegen in een perspectief dat duidelijk maakt dat de verschillende culturen waarin de mens leeft elkaar aanvullen. Het feit dat de wijsbegeerte een sterke invloed had op de vorming en ontwikkeling van de culturen van het avondland mag ons niet blind maken voor de invloed die ze op de bestaansvoorstellingen waaruit de Oriënt leeft, heeft uitgeoefend. Ieder volk bezit immers zijn eigen oerwijsheid, die er als echte culturele rijkdom naar streeft, zich ook in puur wijsgerige vormen uit te drukken en tot rijpheid te komen. Hoezeer dat het geval is, bewijst de omstandigheid dat een tot in onze dagen aanwezige grondvorm van wijsgerige kennis zelfs aanwijsbaar is in de postulaten die de verschillende nationale en internationale wetgevingen inspireren bij de regeling van het maatschappelijk leven. Er moet echter beklemtoond worden dat hierachter één enkel begrip verschillende betekenissen schuilgaan. Daarom blijkt een verklarende uiteenzetting nodig. Aangespoord door het streven de laatste waarheid over het bestaan te ontdekken, probeert de mens die universele kennis te

verwerven die hem in staat stelt zichzelf beter te begrijpen en vooruit te komen in zijn zelfverwerkelijking. De fundamentele kennis komt voort uit de verwondering die bij hem opkomt door de beschouwing van de schepping. De mens wordt door verbazing gegrepen, zodra hij ontdekt dat hij deel is van de wereld en in betrekking met anderen staat die op hem lijken en wier lot hij deelt. Hier begint de weg die hem dan zal leiden tot de ontdekking van steeds nieuwe horizonten van kennis. Zonder de verwondering zou de mens vervallen in de monotonie van de herhaling. En zeer spoedig zou hij niet meer werkelijk als persoon kunnen bestaan. Het aan de menselijke geest eigen vermogen tot speculatief denken leidt door zijn wijsgerige werk tot de ontwikkeling van een vorm van streng denken en aldus door de logische consequentie van de uitspraken en de organische eenheid van hun inhoud tot de opbouw van een systematische kennis. Dankzij dit proces werden in verschillende culturele omstandigheden en in verschillende perioden resultaten behaald die tot de uitwerking van echte denksystemen hebben geleid. Daardoor was men in de loop van de geschiedenis steeds weer blootgesteld aan de verleiding om één enkele stroming gelijk te stellen met het complete wijsgerige denken. Heel duidelijk treedt in deze gevallen echter een zekere wijsgerige hoogmoed op, die er aanspraak op maakt de uit zijn eigen perspectief voortkomende, onvolmaakte visie tot de alomvattende duiding van de werkelijkheid te maken. Feitelijk moet elk filosofisch systeem, ook als het zonder enige instrumentalisering in zijn volheid wordt erkend, voorrang geven aan het wijsgerige denken waaruit het voortkomt en dat het loyaal moet dienen. Zo is het mogelijk om ondanks de veranderingen van de tijd en de vooruitgang van de kennis een kern van filosofische inzichten te erkennen, die in de geschiedenis van het denken steeds aanwezig zijn. Zo denkt men, om een enkel voorbeeld te noemen, aan de beginselen van de non-contradictie, van de doelgerichtheid, van de oorzakelijkheid en ook aan de opvatting van de persoon als vrij en verstandelijk begaafd subject en aan zijn vermogen om God, de waarheid en het goede te kennen. Verder denkt men ook aan enkele morele principes die algemeen gedeeld worden. Deze en andere thema's geven aan dat er afgezien van de onderscheiden denkrichtingen een geheel van kennis bestaat, waarin men zoiets als een geestelijk erfgoed van de mensheid kan zien. Net alsof we ons voor een impliciete wijsbegeerte bevinden, op grond waarvan iedereen zich ervan bewust is, deze beginselen, zij het in onduidelijke, niet doordachte vorm, te bezitten. Deze kennis zou, juist omdat zij op enigerlei wijze door allen gedeeld wordt, een soort referentiepunt van de verschillende wijsgerige scholen moeten zijn. Wanneer de rede in staat is de eerste
en algemene beginselen van het zijn te vatten en te formuleren en daarop op juiste wijze consequente, logische en ethische conclusies te ontwikkelen, dan mag zij een rechte reden of, zoals de antieke denkers haar noemden, orthos logos, recta ratio heten. De kerk van haar kant moet de inzet van de reden om doelen te bereiken, die het menselijk bestaan steeds waardiger maken, wel erkennen. Want zij ziet in de wijsbegeerte de weg om fundamentele waarheden te leren kennen die de existentie van de mens betreffen. Tegelijkertijd beschouwt zij de wijsbegeerte als onontbeerlijke hulp om het begrip van het geloof te verdiepen en om de waarheid van het evangelie aan allen die haar nog niet kennen mee te delen. Aansluitend aan soortgelijke initiatieven van mijn voorgangers wil ook ik daarom de blik richten op dit bijzondere werk van de rede. Daartoe noopt mij de waarneming dat vooral in onze tijd het zoeken naar de laatste waarheid vaak vertroebeld lijkt. De moderne filosofie heeft zonder twijfel de grote verdienste dat zij de aandacht op de mens heeft geconcentreerd. Daaruit heeft een met steeds meer vragen belaste rede haar streven naar steeds meer en steeds diepere kennis verder ontwikkeld. Zo werden complexe denksystemen opgebouwd, die op de verschillende kennisterreinen vruchten hebben voortgebracht, omdat ze de ontplooiing van cultuur en geschiedenis bevorderden. De antropologie, de logica, de natuurwetenschappen, de geschiedenis, de taal, in zekere zin het totaal van de kennis werd daarin betrokken. De positieve resultaten die behaald werden mogen echter niet leiden tot een voorbijzien aan het feit dat dezelfde rede, bezig met eenzijdige onderzoeken naar de mens als subject, vergeten schijnt dat deze mens er ook altijd toe geroepen is zich tot de waarheid te richten die boven hem uitstijgt. Zonder betrekking tot deze waarheid blijft een ieder afhankelijk van eigen goeddunken en zijn status als persoon wordt tenslotte volgens pragmatische, ten diepste op empirische gegevens berustende criteria beoordeeld, in de valse overtuiging dat alles door de techniek beheerst moet worden. Zo kwam het dat de rede, in plaats van de menselijke oriëntatie op de waarheid zo goed mogelijk te verwoorden, onder de last van de vele kennis, zich over zichzelf heeft gebogen en steeds minder in staat was de blik omhoog te heffen om het avontuur aan te gaan tot de waarheid van het zijn te komen. De moderne filosofie heeft de vraag naar het zijn verwaarloosd en haar zoeken geconcentreerd op de kennis van de mens. In plaats van gebruik te maken van de mogelijkheid die de mens heeft om de waarheid te kennen, gaf zij er de voorkeur aan de grenzen en condities daarvan te accentueren. Daaruit zijn veel vormen van agnosticisme en relativisme ontstaan, die tenslotte ertoe leiden dat het wijsgerige zoeken terechtkwam in het drijfzand van een algemeen scepticisme.
In de jongste tijd hebben verschillende leerstellingen aan belang gewonnen, die zelfs die waarheden trachten te ontkrachten die de mens als zekerheid had verworven. Een gewettigde pluraliteit van stellingnames in het denken heeft plaatsgemaakt voor een indifferent pluralisme dat stoelt op de opvatting dat alle stellingnames gelijkwaardig zijn. Dat is een van de meest verbreide symptomen van het huidige gebrek aan vertrouwen in de waarheid. Ook sommige Oosterse levensovertuigingen maken dit voorbehoud. Daarin ontzegt men namelijk aan de waarheid haar exclusieve karakter. Daarbij gaat men uit van de opvatting dat de waarheid in verschillende, ja, zelfs elkaar tegensprekende leerstellingen tegelijkertijd optreedt. Binnen dit raam is alles teruggebracht tot mening. Men heeft de indruk van een beweging die zich als een golf naar boven en naar beneden beweegt. Terwijl het wijsgerig denken er enerzijds in geslaagd is om op de weg te komen die het steeds dichter bij de menselijke existentie en haar uitdrukkingsvormen brengt, werkt het er anderzijds aan om existentiële, hermeneutische of linguistische zienswijzen te ontwikkelen, die niet ingaan op de radicale vraag naar de waarheid van het leven als persoon, van het zijn en van God. Dientengevolge zijn bij moderne mensen, en dat niet enkel bij enkele filosofen, houdingen van een wijdverbreid wantrouwen tegenover het geweldige menselijke vermogen tot kennis ontstaan. Met valse bescheidenheid stelt men zich tevreden met voorlopige deelwaarheden, zonder zelfs nog maar te proberen om radicale vragen over de zin en de grondoorzaak van het menselijke, persoonlijke en maatschappelijke leven te stellen. De hoop om van de wijsbegeerte definitieve antwoorden op deze vragen te krijgen is dus verdwenen. Zeker van haar competentie als draagster van de openbaring van Jezus Christus, wil de kerk nu de noodzaak van het nadenken over de waarheid opnieuw bekrachtigen. Daarom heb ik besloten mij zowel tot de medebroeders in het bisschopsambt te wenden, met wie ik de zending deel openlijk de waarheid te verkondigen, zoals weer klinkt in de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 4, vers 2. Als tot de theologen en filosofen, wier taak het onderzoek naar de verschillende aspecten van de waarheid is, als ook tot alle mensen die op zoek zijn. Ik wil hen laten delen in enige overwegingen met betrekking tot de weg die tot de ware wijsheid voert, opdat ieder die de liefde voor haar in het hart draagt, de juiste weg kan inslaan om haar te bereiken en om in haar rust te vinden, in zijn inspanningen en geestelijke vreugde. De drang tot dit initiatief is voor mij vooral het door het Tweede Vaticaans Concilie geformuleerde inzicht dat de bisschoppen getuigen van de goddelijke en katholieke waarheid zijn. Getuigen van de waarheid is dus een taak die aan ons bisschoppen is opgedragen. Daarvan kunnen wij niet afzien zonder het ambt dat wij hebben ontvangen te verwaarlozen.
Door een nieuwe bekrachtiging van de geloofswaarheid kunnen we aan de mens van onze tijd weer echt vertrouwen geven in zijn kenvermogens en aan de wijsbegeerte een uitdaging bieden opdat zij haar volle waardigheid herkrijgen en ontplooien kan. Nog een ander motief noopte mij deze overwegingen te formuleren. In de encycliek Veritatis Splendor heb ik enkele fundamentele waarheden van de katholieke leer in herinnering gebracht, die in de huidige context het risico lopen vervalst of ontkend te worden. Met het voorliggende schrijven wil ik nu die gedachten verder ontwikkelen en daarbij de aandacht juist op het thema waarheid en op haar grondslag in relatie tot het geloof concentreren. Want men kan niet ontkennen dat onze tijd met zijn snelle en ingrijpende veranderingen vooral de jonge generaties, aan wie de toekomst toebehoort en van wie zij afhangt, blootstelt aan het gevoel dat ze zonder echte referentiepunten zijn. De behoefte aan een fundament waarop het bestaan van ieder afzonderlijk en van de samenleving kan worden gebouwd, wordt vooral dan indringend duidelijk, wanneer men moest vaststellen hoe versnipperd het aanbod is, dat het vergankelijke tot waarde verheft, waarbij de mogelijkheid om te komen tot de ware betekenis van het bestaan wordt weggemoffeld. Zo komt het dat velen hun leven voortslepen tot bijna aan de rand van de afgrond, zonder te weten waar ze eigenlijk heen gaan. En dat hangt ook samen met het feit dat degenen wier roeping het was om de vrucht van hun denken in culturele vormen uit te drukken, de blik van de waarheid hebben afgewend en aan onmiddellijk succes de voorkeur hebben gegeven, boven de inspanning van het geduldige zoeken naar wat de moeite waard is om te leven. De wijsbegeerte, die de grote verantwoordelijkheid heeft om vorm te geven aan het denken en aan de cultuur door steeds te wijzen op het zoeken naar de waarheid, moet met alle kracht haar oorspronkelijke roeping herwinnen. Daarom heb ik niet enkel de behoefte gevoeld, maar het ook als mijn plicht beschouwd mij over dit thema uit te spreken, opdat de mensheid op de drempel van het derde millennium van de christelijke tijdrekening zich duidelijker bewust wordt van de geweldige mogelijkheden die zij heeft ontvangen en zich met nieuwe moed inzet voor de verwezenlijking van het heilsplan waarin haar geschiedenis is ingebed.

Hoofdstuk 1. De openbaring van Gods wijsheid. Jezus die de Vader openbaart. Aan al het denken van de kerk ligt het besef ten grondslag dat zij de draagster is van een boodschap die haar oorsprong in God zelf heeft, verwijzend naar de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 4, versen 1 tot 2. De kennis die zij de mens aanbiedt, komt niet uit haar eigen denken voort, al was het nog zo verheven, maar uit het gelovig luisteren naar Gods woord. Zoals ook staat in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica, hoofdstuk 2, vers 13. Aan het begin van ons leven als gelovigen staat een unieke ontmoeting, die het openbaar worden van een eeuwig verborgen, maar nu onthuld geheim markeert. God heeft in zijn goedheid en wijsheid besloten zichzelf te openbaren en het geheim van zijn wil bekend te maken. Dat de mensen door Christus, het vlees geworden woord, in de Heilige Geest toegang hebben tot de Vader en deelachtig worden aan de goddelijke natuur. Opnieuw verwijzing naar de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 2, vers 7, de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 16, versen 25 tot 26, en de brief aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 1, vers 9. Daarbij gaat het om een volledig onverschuldigd initiatief dat van God uitgaat om de mensheid te bereiken en te redden. Als bron van liefde wil God zich laten kennen. En de kennis die de mens van hem heeft, brengt alle andere ware kennis over de zin van zijn eigen bestaan tot de voltooiing, waartoe zijn verstand kan komen. Met een bijna woordelijke overname van de door de dogmatische constitutie Dei Filius van het Eerste Vaticaans Concilie gepresenteerde leer en met inachtneming van de door het Concilie van Trente voorgelegde principes heeft de constitutie Dei Verbum van Vaticanum II, de tocht van het geloofsinzicht Intelligentia Fidei door de eeuwen voortgezet, terwijl het nadacht over de openbaring in het licht van de Bijbelse leer en van de hele traditie van de kerkvaders. De concilievaders van Vaticanum I hadden de nadruk gelegd op het bovennatuurlijke karakter van Gods openbaring. De rationalistische kritiek, die destijds op grond van wijdverbreide valse stellingen tegen het geloof naar voren werd gebracht, betrof de ontkenning van alle kennis die niet voortkwam uit de natuurlijke vermogens van het verstand. Deze situatie had het concilie verplicht tot de nadrukkelijke vaststelling dat er buiten de kennis van het menselijke verstand, dat krachtens zijn natuur de schepper kan ontdekken, een kennis bestaat die eigen is aan het geloof. Deze kennis is de uitdrukking van een waarheid die stoelt op het feit van de zich openbarende God zelf. Een waarheid die zeker is, omdat God nog bedriegt,
nog bedriegen wil. Het Eerste Vaticaans Concilie leert dus dat de waarheid die verkregen is door wijsgerig denken en de waarheid van de openbaring nog zich met elkaar vermengen, nog elkaar overbodig maken. Er bestaat een tweevoudige orde van kennis. Niet alleen onderscheiden in hun vertrekpunt, maar ook in hun object. Ten aanzien van de bron, omdat we in de ene kennen door het natuurlijke verstand, in de andere door het goddelijk geloof, ten aanzien van het object, omdat er naast die dingen die het natuurlijke verstand kan bereiken, geheimen voorgelegd worden die in God verborgen zijn, en die, als ze niet door God geopenbaard waren, niet bekend zouden kunnen worden. Het geloof dat stoelt op Gods getuigenis en dat de bovennatuurlijke hulp van de genade geniet, is inderdaad van een andere orde dan de wijsgerige kennis. Want deze steunt op de zintuigelijke waarneming, op de ervaring, en beweegt zich alleen in het licht van de reden. De wijsbegeerte en de wetenschappen dwalen rond door het gebied van het natuurlijke verstand, terwijl het geloof, door God verlicht en geleid, in de heilsboodschap de volheid van de genade en waarheid erkent, die God in de geschiedenis definitief door zijn Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard. Het zijn achtereenvolgens verwijzingen allen uit onder meer het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 14 en hoofdstuk 5, versen 31 tot 32, als ook een verwijzing naar de eerste brief van de Heilige Apostel Johannes, hoofdstuk 5, vers 9. De concilievaders van Vaticanum II hebben de blik vast op de openbarende Jezus gericht en daarbij het heilskarakter van Gods openbaring in de geschiedenis aangegeven. Door deze openbaring spreekt dus de onzichtbare God uit de overvloed van zijn liefde de mensen aan als zijn vrienden en gaat met hen om hen uit te nodigen tot de gemeenschap met hem en hen daarin op te nemen. Verwijzingen naar de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 15. De eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 17. Het boek Exodus, hoofdstuk 33, vers 11. Het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, versen 14 tot en met 15. En tot slot de profeet Baruch, hoofdstuk 3, vers 38. We hernemen even. Door deze openbaring spreekt dus de onzichtbare God uit de overvloed van zijn liefde de mensen aan als zijn vrienden en gaat met hen om hen uit te nodigen tot de gemeenschap met hem en hen daarin op te nemen. Deze bedeling van de openbaring geschiedt door daden en woorden die innerlijk met elkaar verbonden zijn, zodat de werken door God in de heilsgeschiedenis verricht, de leer en de werkelijkheden
die door de woorden worden betekend, tonen en bevestigen, en de woorden de werken verkondigen en het geheim dat daarin vervat ligt in het licht stellen. Door deze openbaring verschijnt ons in Christus, die tegelijk de middelaar en de volheid van de gehele openbaring is, de meest innerlijke waarheid. Zo is de openbaring ingebed in tijd en geschiedenis. Ja, de menswording van Jezus Christus geschiedt, zoals staat in de brief aan de Galaten, in de volheid van de tijd. Hoofdstuk 4, vers 4. 2000 jaren na die gebeurtenis zie ik het als mijn plicht nadrukkelijk naar voren te brengen dat in het christendom aan de tijd een fundamentele betekenis toekomt. Want in de tijd treedt het hele werk van de schepping en de verlossing aan het licht. En bovenal wordt zichtbaar dat wij door de menswording van de Zoon van God reeds nu de toekomstige voleinding van de tijd beleven en daarop vooruitlopen. Verwijzing naar de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, vers 2. De waarheid die God aan de mens over zichzelf en over zijn leven heeft gegeven, is daarom ingebed in tijd en geschiedenis. En ze is eens voor altijd in het mysterie van Jezus van Nazareth verkondigd. En dat zegt de Constitutie Dei Verbum welsprekend. Citaat. Na echter vele malen en op velerlei wijze gesproken te hebben door de profeten, heeft God nu op het einde der tijden tot ons gesproken door de Zoon. Want hij heeft zijn Zoon gezonden, het eeuwige woord namelijk dat alle mensen verlicht, opdat deze onder de mensen zou wonen en hun het meest innige van God zou doen kennen. Jezus Christus dus, het vlees geworden woord, als mens tot de mensen gezonden, spreekt Gods eigen woorden en volbrengt het heilswerk dat de Vader hem te doen gegeven heeft. Hij dus die zegt, wie mij ziet, ziet de Vader, vervult de openbaring, brengt haar tot voltooiing en bekrachtigt haar met goddelijk getuigenis door geheel zijn tegenwoordigheid en verschijning. Einde citaat. In dit citaat wordt verwezen naar de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, versen 1 tot 2. Het Heilige Evangelie van Hans Johannes, hoofdstuk 1, versen 1 tot 18. Hoofdstuk 3, vers 34. Hoofdstuk 5, vers 36. En hoofdstuk 17, vers 4. En op het einde uiteindelijk ook nog hoofdstuk 14, vers 9. De geschiedenis wordt zo voor het volk van God een weg die moet worden gegaan, zodat de geopenbaarde waarheid, dankzij het onophoudelijke werken van de Heilige Geest, haar inhoud volledig tot uitdrukking kan brengen. Dat leert opnieuw de Constitutie Dei Verbum, wanneer ze vaststelt, citaat, de kerk streeft in de loop der eeuwen onafgebroken naar de volheid van de goddelijke waarheid, totdat in haar Gods woorden in vervulling gaan. Einde citaat. De geschiedenis wordt aldus tot de plaats waar wij Gods handelen voor de mensheid kunnen vaststellen.
Hij bereikt ons in hetgeen voor ons het vertrouwdste is en gemakkelijk verifieerbaar, omdat het om onze dagelijkse omgeving gaat, zonder welke wij onszelf niet zouden kunnen begrijpen. De menswording van God laat ons de eeuwige en definitieve synthese voltrokken zien worden, die de menselijke geest zich vanuit zichzelf niet eens had kunnen voorstellen. Het eeuwige treedt binnen in de tijd. Het geheel verbergt zich in een fragment. God neemt de gedaante van een mens aan. De in de openbaring van Christus tot uitdrukking gekomen waarheid is al dus niet meer opgesloten in een nauw, begrensd, territoriaal en cultureel gebied, maar opent zich voor iedere man en iedere vrouw die haar als het absoluut ware woord wil aannemen, om het bestaan zin te geven. Nu hebben alle mensen in Christus toegang tot de Vader. Door zijn dood en zijn verrijzenis heeft hij het goddelijk leven geschonken, dat de eerste Adam had afgewezen. Met deze openbaring wordt de mens de laatste waarheid over zijn leven en over het lot der geschiedenis aangeboden. Alleen in het mysterie van het mens geworden woord ligt het mysterie van de mens op, stelt de Constitutie Gaudium et Spes vast. Buiten dit zicht blijft het geheim van de menselijke persoon een onoplosbaar raadsel. Waar anders dan in het licht dat afstraalt van het lijden, de dood en de opstanding van Christus, zou de mens het antwoord kunnen zoeken op zulke dramatische kwesties als die van de pijn, het lijden van onschuldigen en de dood. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de encycliek Fides et Ratio, over de verhouding van geloof en reden, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 14 september 1998. Een volgende keer gaan wij verder met het tweede deeltje van het eerste hoofdstuk, het verstand voor het mysterie. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We lezen het evangelie van vandaag, genomen bij de heilige Lucas, hoofdstuk 4, versen 16 tot en met 30. In die tijd kwam Jezus in Nazareth, waar hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikten hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien, om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde hij hun boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op hem gevestigd. Toen begon hij hen toe te spreken: Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: Is dat dan niet de zoon van Jozef? Hij zei hun: Natuurlijk zult ge mij dit spreekwoord voorhouden. Genees, Heer, genees uzelf. Doe al wat, naar wij hoorden in Kafarnaum gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad. Maar hij gaf er dit antwoord op: Voorwaar, ik zeg u, geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat ik u zeg. In de tijd van Elia immers, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël. Toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voor tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem daar in de afgrond te storten. Maar hij ging bidden tussen hen door en vertrok.

De week die begint met Palmzondag en dan eindigt met de kruisdood van Jezus op Golgotha. En natuurlijk uitmondt in de verrijzenis. Waarom? Omdat het allemaal heel snel kan gaan. Op Palmzondag zal iedereen Jezus verwelkomen als een koning. Hij treedt triomfantelijk Jeruzalem binnen. Maar slechts enkele dagen later zullen ze al het slechte toewensen aan Jezus en zullen ze roepen: kruisig hem, kruisig hem. Bij het begin van het openbaar leven van Jezus zien we eigenlijk al hetzelfde gebeuren. Vandaag leest Jezus gewoon een tekst uit het evangelie, waarbij hij een commentaar geeft, die natuurlijk correct is. Het schriftwoord dat gij gehoord hebt is thans in vervulling gegaan. We lazen het net voor het evangelie in het Alleluia. Ontvangt het goddelijk woord niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God. Jezus nodigt de toehoorders eigenlijk uit om het woord van God te ontvangen voor wat het echt is. Woord van God. Het Oude en het Nieuwe Testament. Maar Jezus gaat nog verder. Hij stelt zichzelf eigenlijk een vraag. Natuurlijk zult ge mij dit spreekwoord voorhouden. Genees, Heer, genees uzelf. Doe al wat naar wij hoorden in Kafarnaum gebeurd is, nu ook hier in uw vaders stad. En dan zal hij zelf een antwoord geven. Voorwaar, ik zeg u, geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. Bij het begin van de lezing staat er nog: allen betuigden hem hun instemming. Ze zijn akkoord met wat Jezus zegt. Maar wanneer Jezus net een stapje verder gaat, dan wordt het moeilijk. Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagogen waren woedend. Het kan soms heel snel gaan. De keuzes die wij moeten maken in ons leven kunnen ook soms snel gaan. En het is aan ons om dat alles op een manier te doen die altijd in vereniging is met de wet van Christus. Zoals we het in de tussenzang mochten zeggen: hoezeer is uw wet mij lief, Heer? En dat is een wet van ware liefde. Liefde tot God in de eerste plaats, liefde tot de naaste. De getuigenis die wij, broeders en zusters, vandaag kunnen geven is een getuigenis van een juiste keuze maken voor God. Altijd alles voor God. Maar de aanhoorders van de synagoge waar Jezus spreekt doen dat niet. Zij maken die keuze niet voor God, maar voor zichzelf. In het begin betuigen ze nog de instemming zoals we het hoorden. Maar op het einde zal dat niet het geval zijn, omdat Jezus een stap te ver gaat voor hen. Maar Jezus gaat heel ver. En het geloof gaat heel ver. Wij geloven niet zomaar in iets oppervlakkigs. Wij geloven in een God die alles heeft geschapen. Vanaf het begin tot het einde. En het einde zien we nog niet, maar we weten wel al wat het zal zijn. Namelijk de hoopvolle vereniging van een ieder die geleefd heeft naar Gods wil. Dat is hetgeen dat Paulus ook verkondigde in de eerste lezing. Nee, ik ben niet gekomen met veel welsprekendheid of geleerdheid, maar ik heb mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Zie daar de ware wetenschap. Jezus Christus en zijn kruis. Laten we, broeders en zusters, vandaag diezelfde wetenschap in ons opnemen. Jezus Christus gaat ver. En het is aan ons om de keuze te maken hem te volgen. Ver te volgen, tot aan het kruis toe. Met de zekerheid, de wetenschap, dat dit alles zal uitmonden in de verrijzenis, zoals ook bij Jezus. In de verrijzenis die de belofte is
van de eeuwigheid.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars van Radio Maria. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. Gevolgd door de psalmen, die u kan terugvinden op bladzijde 907. Bladzijde 907. De korte schriftlezing, die vindt u terug op bladzijde 909. Daarop volgend bladzijde 909. God, kom mij te hulp, Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij regeert in eeuwigheid. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen, uw heil zoals gij hebt beloofd. Dan zal ik te woord kunnen staan die mij honen, omdat ik vertrouw op uw woord. Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat gij bepaald hebt, stel ik mijn hoop. Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden, te allen tijden in eeuwigheid. Dan zal ik voortgaan langs brede wegen, want ik verlang slechts wat gij beveelt. Ik zal verkondigen wat gij verordent. Voor vorsten voel ik mij niet beschaamd. Ik vind mijn genoegen in uw geboden. Ik heb ze van harte lief. Naar uw geboden strek ik mijn handen. En nooit vergeet ik wat gij hebt beschikt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, en Hij sloeg acht op mij. Hij heeft geluisterd naar mijn roepen, mij uit de modderpoel van leed gered. Mijn voeten zette Hij op vaste grond. Hij gaf mijn schreden kracht. Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God. Nu zullen allen die het zien God vrezen en hopen op de Heer. Gelukkig hij die op de Heer zijn hoop stelt, niet op verwaanden en bedriegers let. Hoe talrijk zijn uw wonderdaden, Heer mijn God, hoe groot de zorg die gij aan ons besteedt. Niemand is u gelijk. als ik er heel en al verhalen moest. Het zou te veel zijn om te noemen. Gij hebt geen offer of geschenk gewild. Gij hebt mijn oor geopend. Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom. Want in de boekrol staat van mij geschreven dat ik uw wil volbreng. Mijn God, dat is het wat ik wil. Uw wet staat in mijn hart geschreven. Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt. Ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, gij weet het. Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart. Uw trouw, uw bijstand heb ik steeds verkondigd. Ik maakte geen geheim van uw barmhartigheid, noch van uw trouw waar vele mensen waren. Onthoud mij dan niet uw erbarming, Heer. Laat uw genade en uw trouw mij steeds omringen. Want rampen zonder tal bedreigen mij. Mijn zonden houden mij gevangen zonder uitzicht. Het zijn er meer dan haren op mijn hoofd. De moed is mij ontzonken. Gewaardig u mij te verlossen, Heer. Heer, haast u mij te helpen. Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen, groot is God, die uitzien naar uw heil. Al ben ik ook ellendig en armoedig, de Heer draagt zorg voor mij. Mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Mijn God, blijf dan niet talmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Uit het boek van de profeet Jeremia. Ik sluit met mijn volk een eeuwig verbond. Ik keer mij nooit meer van hen af en blijf hen goed doen. De eerbied voor mij leg ik in hun hart, zodat ze mij nooit meer verlaten. Bij God ligt mijn heil en mijn eer. Mijn sterkte is Hij en mijn toevlucht. En laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, laten wij ook de rozenkrans bidden. Dit doen wij samen met 5 luisteraars. Indien u een volgende keer ook met ons wil meebidden, laat het ons dan zeker weten op ons telefoonnummer 016 41 47 47 of op ons e-mailadres info@radiomaria.be. Wij bidden en overwegen deze middag de glorievolle mysteries. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het eerste glorievolle mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Wij bidden samen met een luisteraar uit Zoutleeuw. En wij bidden voor vrede in de wereld en voor de intenties van onze lieve vrouw.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het tweede glorievolle mysterie. Jezus stijgt op ten hemel. Wij bidden samen met een luisteraar uit Geel. En wij bidden voor priesterroepingen en voor roepingen tot het religieuze leven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Merelbeke. En wij bidden voor de kinderen en voor iedereen die de liefde van de Heer Jezus nog niet kent.
1: Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vierde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Sint-Lodewijk. En wij bidden voor de eenzame en alleenstaande mensen, voor de zieken en de stervenden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vijfde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Wij bidden samen met een luisteraar uit Bornem. En wij bidden voor haar overleden echtgenoot en voor een genezing.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maria, moeder en middelares van genade.
1: Bid voor ons.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Le chapelet de cette douleur de Marie.
2: De rozenkrans van zeven smarten van Maria.
1: De cette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire Marial de Tibéro.
3: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
4: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
1: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
5: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique,
2: beste luisteraars van Radio Maria België, we groeten u vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van Kibeo in Rwanda. We gaan de rozenkrans bidden van de zeven smarten van de maagd Maria. Van 28 november 1981 tot 28 november 1989 verscheen de maagd Maria in Kibeo in Rwanda onder de titel Moeder van het Woord, wat Moeder van God betekent. Na ernstig onderzoek naar deze gebeurtenissen erkende de kerk de authenticiteit van deze verschijningen op 29 juni 2001. Het plechtig sacrament van de apostelen Petrus en Paulus. Maria verblijft niet langer fysiek op aarde, maar ze is nog steeds betrokken bij het dagelijks leven van haar kinderen, zoals blijkt uit haar verschijningen in verschillende landen over de hele wereld. Dit was het geval in Kibeo toen ze de drie jonge meisjes koos als haar boodschappers, terwijl de wereld in een afgrond dreigde te vallen vanwege haar rebellie tegen God. Via deze kinderen zendt Maria ons een krachtige oproep tot bekering van hart en berouw. Ze verzekert ons dat de uiteindelijke overwinning aan God toebehoort door de triomf van het kruis van haar zoon. En ze begeleidt ons op deze reis door haar moederlijke aanwezigheid. In Kibeo heeft de moeder van het woord ons het gebed van de rozenkrans van zeven smarten aanbevolen.
5: À ce qu'on peut appeler le mal du siècle, à savoir la négation du péché.
2: Het is een remedie
5: et donc l'absence de repentir.
2: Speciaal voor deze tijd, deze slechte tijd die we beleven. Volgens de zienster Marie-Claire Mouk op 31 mei 1982, wat ik u vraag is om u te bekeren.
5: Aujourd'hui,
2: als u de rozenkrans overweegt en bidt, zul je de kracht krijgen tot berouw en bekering. Laten wij bidden voor de mensen in de wereld,
5: want
2: ze brengen Jezus terug aan het kruis. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat mij spijt hebben over de zonden die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn, zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Mijn Heer en mijn God, het is mijn leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. Met berouw wil ik leven en sterven. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus.
7: Premier mystère.
6: De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard haar hart zal doorboren.
7: Het
6: woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind zal de vallende opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn en uzelf een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen. Hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar zij zonder zonde was ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen, aan God aan te bieden.
7: Maar om te offrir à Dieu l'office qu'elle avait reçu de la part de Dieu.
6: O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden. In de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren. Wat betekende dat zij haar zoon zou zien lijden? Bidden we, onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig bidden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde, dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te naderen, Koning der Koningen. O Moeder van het Woord die ons lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in onze dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen en dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen.
5: Amen.
7: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Et ne nous laisse pas entrer en tentation.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
4: Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De tweede smart, de vlucht naar Egypte, woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te doden. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.
5: Ter overweging,
6: Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind dat zij zo lief hadden door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij het slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, jij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte aanvaarden als Gods wil, zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen, die in onze harten woont. Want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, omdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
8: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
9: mais délivre-nous du mal.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De derde smart van Maria, de pijn van het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden zij hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden, waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren zij stom verbaasd en zijn moeder zei tot hem: mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen: hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.
7: Ter overweging.
6: Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien en de vermoeidheid van de reis trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus.
7: De vivre loin de Jésus.
6: Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Bidden we. Maagd Maria, onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods Zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te vinden en het geduld dat jij had, opdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
10: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
12: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
11: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
11: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
11: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
11: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
11: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
11: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
11: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem. Evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet tot mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons, en naar de heuvels, bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon. Jezus eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette, terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd, van streek is.
6: bidden we.
13: Moeder
6: van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet, opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen, terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles aanvaarden om ons, wat ons doet lijden, opdat wij grote liefde mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden, help ons. We vertrouwen ons aan u toe. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
14: Mais délivre-nous du mal.
15: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Sainte Marie, Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
15: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
15: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
15: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
15: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Sainte Heilige Maria, Moeder Gods, priez pour nous, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
15: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
15: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De vijfde smart van Maria, de macht Maria aan de voet van Jezus kruis, woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis. Ter overweging. De maagd Maria beklom met Jezus de berg Calvary. In haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl zij stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen, opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld werd.
16: Jésus passa ainsi six heures dans une grande souffrance,
6: Toen Jezus gekruisigd werd, liet de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. En Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden, te meer daar hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij zijn kruis. Moeder van het woord en onze moeder, die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u. Geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters.
8: Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
9: Mais délivre-nous du mal.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Sainte Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sondars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sondars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zesde smart van Maria. De maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Ter overweging. Laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder, die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen offeren, opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw Zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw Zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw Zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen en door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
16: En faisant tout ce que tu nous demandes. Amen.
17: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
18: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
18: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.

0: Père est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zevende smart. De maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was. En in die tuin een nieuw graf, waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer. De overweging.
2: Voor onze meditatie.
1: De maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld, heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want zo dachten zij, het was voorbij met hem, op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilige lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt aan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen, want ik zelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het woord, Gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen, voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe. Onze moeder, waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u. Bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef in Jezus het licht van de wereld.
2: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur.

0: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie,
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
2: Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Mutter van Barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus.
3: O Maria,
1: koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om, voor ons en voor de zondaars van de hele wereld, een ware bekering te verkrijgen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
3: Lors de sa dernière apparition publique à Kibéo,
1: in haar laatste publieke optreden in België sprak de moeder van het woord woorden die ons allemaal aangaan. Mijn kinderen, ik hou van jullie. Ik hou van jullie. Ik hou van jullie. Houden jullie ook van mij? De moeder van het woord bewaart haar liefde en spreekt voor ons met haar zoon Jezus Christus. Zij is een moeder die niet wil dat een van haar kinderen verloren gaat. En ze aarzelt nooit om ons te hulp te komen. Zij is de beste gids die ons leert Jezus te volgen. Dank voor dit gezamenlijk gebed vanuit Kibéo, Rwanda.
3: In
1: naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
4: C'était le chapelet de cette douleur de Marie à partir du sanctuaire marial de Kibéo.
1: En zo waren wij verbonden met Radio Maria Kibéo en hebben wij met hen de rozenkrans van zeven smarten gebeden.

0: Nonkel Pater achterna. U vertelt door Jos de Kok.
1: Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in een trouwens volledig vernieuwde reeks uitzendingen van Nonkel Pater achterna. En zoals jullie in de jingle kunnen horen, klinken er Chinese geluiden. Inderdaad, elke week zullen jullie kunnen luisteren naar een reisverslag van meer dan 100 jaar geleden. Het is het reisverslag van een pater schutist. Maar voor ik het over deze pater wil hebben, zou ik graag met jullie in het kort de geschiedenis overlopen van het ontstaan van de congregatie van Scheut. Maar daarvoor moeten we een goede 200 jaar terug in de tijd. Hun belangrijkste missieland was inderdaad het verre China. Hoe is deze congregatie ontstaan? De in 1823 geboren Antwerpenaar Theophile Verbist werd na zijn priesterwijding op 18 september 1847 benoemd tot subregent van het Klein Seminarie te Mechelen. Hij werd tezelfde tijd directeur benoemd van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Namen, die sinds 1840 in verschillende missiegebieden werkzaam waren. Als nationaal directeur van het werk van de Heilige Kindsheid in België was hij fel aangegrepen door de spiritualiteit van dit werk. In 1860 vatte hij het plan op om met een aantal Belgische seculiere priesters naar China te trekken om er een weeshuis op te richten. Dit initiatief kreeg in 1861 de goedkeuring van kardinaal Sterks en de Belgische bisschoppen en leidde uiteindelijk tot de oprichting van een nieuwe Belgische missiecongregatie. De congregatie van het onbevlekt hart van Maria werd in het leven geroepen, bij ons beter gekend onder de naam Schutisten, verwijzend naar de plaats van hun eerste stichting, namelijk het Scheutveld in Anderlecht, Brussel. Theophile Verbist werd meteen als eerste algemene overste aangesteld door kardinaal Sterks. De congregatie legde zich dus toe op het vormen en uitzenden van priesters die het geloof willen prediken bij de niet-christenen, voornamelijk in China. Begin 1865 belaste de Romeinse congregatie voor de evangelisatie van de volkeren, de missionarissen van Scheut met de missionering van binnen Mongolië in het noorden van China. Na herhaaldelijk aandringen van koning Leopold II aanvaarde de congregatie uiteindelijk ook missionarissen te sturen naar de onafhankelijke Congo-staat. Later zou het hele gebied van Centraal-Afrika een vruchtbare bodem blijken te zijn voor de evangelisatie. Sedert het midden van de 20e eeuw traden kandidaten van niet-Europese origine in de congregatie in. Nu zijn ze verspreid over 25 landen in 4 continenten. Maar we keren nu terug naar China. In 1865 ruilde Pater Verbist met 3 vrienden priesters het vertrouwde Vlaanderen voor het uitgestrekte en ijskoude binnen Mongolië. Hij was vergezeld van de Belgen Alois van Zegveld en Frans Franks en de Nederlander Ferdinand hamer. Ze werden voor eerst door paus Pius IX in een speciale audiëntie ontvangen. Op 5 december 1865 bereikten zij hun voorlopige doel, een katholiek dorpje Siwantse in Mongolië, dat zij overnamen van de Franse Lazaristen. En het kostte de missionarissen behoorlijk wat tijd om zich aan te passen. De taal moest geleerd worden. Men kreeg te maken met extreem koude en lange winters en hete korte zomers, vreemde gewoontes, ander eten en andere kleding. In het voorjaar van 1867 stierf Van Zegveld aan vlektyfus. Ook de stichter van de Schutistenorde stierf 3 jaar na zijn aankomst op 44-jarige leeftijd aan dezelfde besmetting. Zijn stoffelijk overschot werd in 1931 overgebracht naar Scheut en bijgezet in de crypte van de Verbistkapel. Maar nieuwe paters werden echter elk jaar opnieuw vanuit Scheut gestuurd. In 1869 werd Ferdinand Hamer benoemd tot waarnemend provicaris en daarmee dus tot leider van de Schutisten in China. En dan ook door paus Leo XIII tot bisschop benoemd.

Zo, beste vrienden, dat was zo wat heel kort de ontstaansgeschiedenis en het prille begin van deze congregatie. En ik moet er slechts een 30 jaar bij tellen. En zo komen we bij een reisverslag van een paterschutist, pater Jozef de Wolf. Hij werd geboren te Brugge op 21 augustus 1878 uit een apothekersgezin aan de voet van de Sint-Salvatorskathedraal als zoon van apotheker Adolf de Wolf en Leonie van Akker, die 7 kinderen hadden. Na zijn middelbaar trad hij binnen te Scheut en werd priester gewijd in 1903. Jozef de Wolf vertrok als 25-jarige jongeman voor het eerst naar China op 13 september 1903 tot mei 1907. Een tweede reis ving aan in 1907 voor 13 jaar. Een derde reis gebeurde tussen 1920 en 1926. En tenslotte een laatste en vierde reis was van 1927 tot 1930. Hij vertoefde dus 27 jaar in China tussen 1903 en 1933. Hij overleed in 1959 in het klooster te Schilde. Ook zijn broer Jules was schutist in China, maar overleed er reeds op 3 december 1914. Een andere broer was priesterleraar en nog een broer was Karel de Wolf, in Brugge gekend voor zijn boeken in het Brugs dialect, Brugs volk. En beste vrienden, ik stel voor reeds vandaag te starten met de eerste brief. Uiteraard zijn er de vertrouwelijke zaken aan de familie gericht eruit gehaald. Ook bepaalde West-Vlaamse uitspraken heb ik toch een beetje vernederlandst. Het zijn niet enkel West-Vlamingen die naar de radio luisteren. Maar de verhalen bevatten een rijkdom op vele domeinen. Geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienstbeleving in diverse culturen en gewoontes, maar vooral ook getuigenissen van diepe vroomheid, maar met de twee voeten op de grond. Een totale overgave aan de Heer, een loslaten van zichzelf. Maar alles ingebed met vele vleugjes humor, een typisch kenmerk voor deze paters. En ik hoop dat jullie er elke week zullen van genieten.

0: En brief nummer 1 verhaalt het vertrek uit Brugge op de 13e in de herfstmaand van 1903. Dit is 13 september 1903. En ik citeer: "Inderhaaste wil ik jullie mijn eerste nieuws laten geworden, omdat ik voor nu nog alle tijd heb. Wat moet ik jullie zeggen? Tenzij u allen en vooral vader en moeder bedanken voor de goedheid die ge mij jarenlang en in alle omstandigheden betoond hebt en waarvoor ons Heere alleen jullie zal kunnen belonen. Bedanken wij ook ons Heere, omdat hij ons van weerzijds de moed en zelfs de blijmoedigheid gegeven heeft om de opoffering die hij vroeg wel en christelijk te doen. Van troost en bovennatuurlijke redenen wegens onze scheiding hoef ik niet te spreken, vermits jullie christelijke overtuiging jullie beter sterkt dan dat ik of een ander het zou kunnen doen." Van zodra onze treinwagon in gang was buiten Brugge, heb ik mij geheel gezapig aan het lezen gezet en aan mijn brevier nog een rozenhoedje gebeden. En met nog eens door het venster te kijken, was ik in Brussel aangekomen. Alle paters zijn in Scheut toegekomen gisterenavond, goed en gezond, en bij iedereen was de leute boven. Beste vrienden, het vervolg van deze reis over een periode van een goede maand komt uit twee bronnen. Zo vermeldt hij: "Wat we ondervonden is dat het, om te zeggen, onmogelijk is op de trein te schrijven. Trouwens, de wagons en plaatsen zijn er niet toegeschikt. We zullen ons moeten tevreden stellen met hier en daar een kaartje te zenden of zeer klein briefje aaneen te flansen tussen het eten en het klappen. Jullie verstaan genoeg dat we nu alzo geen reizen kunnen beschrijven zoals jullie misschien verlangen. Daarom ben ik van zin alles op te tekenen onderweg op een notaboekje om het dan later mede te delen." En alzo stuurt de pater zeer vele zichtkaarten uit een aantal steden met korte verslagen. Hij komt dan in de brieven later meer in detail terug over deze belevenissen. En zo excuseert hij zich dat zijn verslag kort is door de reisomstandigheden. Wat hij schrijft noemt hij al gekapt stro en onhebbelijke zinsneden. Het is hier al tuiten en babbelen, de ene door de ander. Ieder wacht achter een pennestok enzovoort. Wat kunt ge dan al meer bijeen geschreven krijgen? En de pater eindigt met: "Ik geloof dat we in Moskou anderhalve dag zullen verblijven. Dus dan tijd genoeg om er nog eens over te klappen." Beste luisteraars, ik heb de verslagen uit de korte berichten en uit de lange brieven bij elkaar gebracht, zodat we toch mooi chronologisch de reis kunnen volgen. Pater Jozef de Wolf is dus aangekomen in Brussel, in het missiehuis van Scheut. Het is dinsdag 15 december 1903, de grote dag van het vertrek. Namelijk vanuit Brussel via Keulen om in Berlijn aan te komen, 's morgens vroeg en om er 's avonds weer verder te reizen. En ik lees verder: Het is de dag dat we eindelijk met volle recht zongen. Eindelijk is de dag gekomen dat ik mag ten strijde gaan, strijden in de schaar der vromen onder Christus zegevaan. Om 4:00 in de namiddag kwamen we van de kloostertrappen geladen met een grote valise, deken en reisgewaad. We hebben hier zeer goed gerief gekregen. Gemakkelijk en goed schrijftafelgerief. Een grote valies, reisdeken, riemkes, een paletot met pelerine, dit is een zware frak met schoudermantel en zonder mouwen, een vilten boerenhoed, naar het schijnt zullen we broek en vesten dragen, enzovoort. Er is plaats genoeg in mijn handkoffertje en ik heb niets nog meer nodig. We krijgen hier alles in overvloed. Tabak, sigaren en het pijpenstampertje is ook toegekomen. In de bidplaats, aan de voet van het altaar geknield, zongen we dat het dreunde het Ave Maristella. Gegroet, ster der zee, en we lazen daarna het itinerarium.
1: In nomine Christi.
0: Procedamus in pace in nomine Domini. Buiten de deur werden nog wat handen gedrukt, geroepen en gelachen, en een adieu. We zaten met 3 in 1 rijtuig. Er waren 6 rijtuigen. In Brussel, aan de Noordbaanhof, stond wel een 20 man. Familie of kennissen van de ene of van de andere medebroeder. Het was mooi weer en veel volk rond onze wagon. Een medebroeder vond het wel lang wachten en we ontstaken een sigaar. Na een uur parlazanten, palaveren, vertrokken we uit Brussel. In Leuven hadden we 3 minuten om er eens af te springen, om pater rector en confraters studenten in de theologie te groeten. En daarna stoven we weer vooruit door schone velden en bossen, voorbij Tienen, La Ville Blanche, met al witte huizen in een lief dal gelegen. Het was avond als we in Luik aankwamen. Maar de spoorhallen, het station, van de stad zelf konden we niet zien. Na 10 minuten reden we weer verder en gingen ons avondmaal nemen. En zelfs de menu staat beschreven in zijn brief. En ik citeer. Ossenharst, ribbestuk, met boterhammen en bier en enige taartjes die we in Brussel gekregen hadden. Jammer dat we van die schone streken niets konden zien, tenzij hier en daar een rots die tot tegen onze ruiten kwam. Van de Maas of de Rijn werden we ook niets gewaar, tenzij het gerammel van de wielen op de lange ijzeren bruggen. Maar dat bedierf de sfeer niet. We hadden leute zonder dat. Vooraleer ons vaderland te verlaten, hebben we nog eens ons herte opgehaald en de Vlaamse leeuw met andere Vlaamse liedjes doen dreunen. Zo fel dat het mij docht dat ze het in Brugge moesten horen. Dit was onze laatste groet aan het lieve Belgenland, aan het verre Vlaanderen met zijn platte landerijen. Verre het schoonste en het rijkste van al de landen die we later moesten zien. Beste vrienden, tot zover het eerste verslag van de grote missiereis van pater Jozef de Wolf. Dank voor het luisteren. Uit het

0: Van harte welkom, lieve luisteraars. Het is nu 3 uur. Dit is het uur waarop Jezus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we samen met u het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Vandaag zei de Heer tegen de avond tegen mij: vertrouw je op het uur van de dood helemaal aan mij toe. En ik zal je aan mijn Vader voorstellen als mijn bruid. Nu geef ik je de raad om zelfs je kleinste daden op een bijzondere manier met mijn verdiensten te verenigen. Dan zal mijn Vader in liefde op ze neerzien, alsof het mijn eigen daden waren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Radio Maria. Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

En beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in onze muziekuitzending. Vandaag gaan we de Heer loven. En we gaan de Heer loven door verschillende liederen te laten horen. En we starten met een bekende hymne, How Great is Our God, hoe groot is onze God. Een hymne dat vele jongeren kennen, beste luisteraars, dat al jaren wordt gezongen op lofprijzingavonden en zo verder. How Great is Our God. Deze versie, dit lied, werd eerder geschreven door Chris Tomlin. En deze versie, akoestische versie, is ingezongen door Genevieve Linkowski.

En beste luisteraars, het volgende lied, wel, daar gaat u de melodie misschien wel van herkennen. Het is zo, ja, misschien gaan er sommigen van jullie als het lied begint zeggen van oei, er moet daar een technisch probleem zijn bij Radio Maria. Wel, dat is absoluut niet zo. Maar de melodie dat u zo dadelijk gaat horen, komt uit een lied tot Onze Lieve Vrouw. Wel, dat kan wel goed zijn dat u die volledig herkent. Na de muziek vertellen we daar meer over. We gaan er eerst naar luisteren. Dit lied is Maria Vogliamo Amarti, een versie van Bernardina Bertarelli. Prachtig lied tot Onze Lieve Vrouw. Misschien is het goed dat ik al wat vertaal uit de tekst van dat lied. Maria, u bent dicht bij ons. U verandert elke angst in zekerheid. Maria, we zijn allemaal van jou en willen je lief hebben. Je kroon van rozen, dat willen wij zijn. Een kroon van kinderen, allemaal voor jou. Allemaal van jou. Je aanwezigheid in de wereld keert terug door ons heen als een lofzang zonder einde. Maria, we zijn allemaal van jou en we willen je lief hebben. En dat zingt Bernardina in dit prachtig lied Maria Vogliamo Amarti.

Je hoort het prachtig lied Maria Vogliamo Amarti van Bernardina Bertarelli. En nee, dus geen technisch probleem, geen jingle van Radio Maria dat zomaar ertussen kwam. Maar eigenlijk wel het lied dat, ja, de muziek waarvan wij ons gebaseerd hebben om onze welkomstjingle te maken, beste luisteraars, uit een lied tot onze lieve vrouw. Een prachtig lied die, als u dat wenst, we regelmatig wel zullen afspelen hier op Radio Maria. En dan gaan we verder, beste luisteraars, met een lied. Een lied van Matt Marvan. Hij zingt, laten we Jezus aanbidden. Adorons Jésus.

Azza La Mirada, hef je ogen op. Dat is de titel van de officiële hymne voor het bezoek van paus Leo XIV aan Spanje. En ook al is dat bezoek al voorbij, stel ik voor dat we luisteren naar deze prachtige hymne.

En het lied dat we nu gaan horen, beste luisteraars, is van de groep Cela. Een klassieker kunnen we al bijna zeggen. Ik zal er zijn.

Waar u mij ook leidt, daar zal ik gaan. Dat zingt Christine DiMarco in het mooie loflied Wherever You Lead. Waar u mij ook heen leidt.

En ja, beste luisteraars van Radio Maria, is het alweer tijd om deze uitzending af te sluiten. En dat doen we met een gezongen litanie. Litanie van de Heilige. En dit is eigenlijk een beetje een Congolese versie van een gezongen litanie. Deze wordt gebracht door de Chemin Neuf. En met dit langer gebedslied, litanie op muziek, eindigen we deze aflevering. Tot volgende week.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, de zomervakantie is op zijn eind aan het lopen. Dat betekent dat deze week onze nieuwe programmatie van start gaat voor ons nieuw radiojaar 2026-2027. Morgen hoort u daar in het programma Elke Dag Telt meer over. Dan stellen wij u graag onze nieuwe programmatie voor. Blijf in de tussentijd zeker luisteren naar uw Radio Maria. En tot morgen in het programma Elke Dag Telt.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 5 uur geworden. Wij zijn verbonden met de zusters van Liefde de Korte Mark om samen met u de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. Op deze dag waren wij in Vlaanderen de heilige maagd Maria, moeder en middelares van genade, gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1565. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 910. En de korte schriftlezing die kan u terugvinden op bladzijde 1569.

Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om ons slaven van de wet vrij te maken, zodat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen.

0: Prijzen wij God, de Almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten Maria, de moeder van zijn zoon, zalig prijzen. Vragen wij hem ootmoedig.
1: Heer, verhoor ons op het voorspraak.
2: Gij hebt ons Maria gegeven als moeder van barmhartigheid. Laat allen die in gevaar verkeren haar moederliefde ondervinden.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
2: Gij hebt Jezus samen met Jozef toevertrouwd aan de moederlijke zorg van Maria. Geef dat alle moeders in hun gezinnen de liefde en de heiligheid bevorderen.
1: Heer,
2: Gij hebt Maria gesterkt toen zij onder het kruis stond en met vreugde vervuld bij de verrijzenis van uw zoon. Schenk kracht aan wie lijden en versterk hun hoop.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
2: Gij hebt Maria gemaakt tot een trouwe dienstmaagd, bedacht op uw woord. Maak ons tot dienaars en leerlingen van uw zoon.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
2: Onze gemeenschap gedenkt vandaag onze medezuster, zuster Zita, gestorven in 1976. Gij hebt Maria gekroond tot koningin van de hemel. Neem de overledenen voor altijd op in de vreugde van uw rijk, samen met alle heiligen.

0: O God, gij hebt de heilige maagd Maria gezegend boven alle vrouwen en haar uitverkoren om moeder te worden van de Heer, om hem te dienen en te volgen tot bij het kruis en te midden van de eerste kerkgemeenschap uit te zien naar de komst van de Heilige Geest. We vragen dat zij in alle nood voor ons ten beste spreekt en ons dichter brengt bij uw Zoon, van wie alle gunsten en genade komen. Jezus Christus, onze Heer.
1: Amen. Uit het Romeins Martyrologium. 1 september, de 19e dag na de nieuwe maan. De gedenkdag van de heilige Jozua, zoon van Nun en dienaar van de Heer. Toen Mozes hem de handen had opgelegd, werd hij vervuld van een geest van wijsheid. En na de dood van Mozes voerde hij op wonderbaarlijke wijze het volk Israël door de bedding van de Jordaan naar het beloofde land. Te Reims in het huidige Frankrijk de heilige Sixtus, die wordt beschouwd als de eerste bisschop van deze stad. Te Capua aan de Via Aquaria in Campanië in Italië, de heilige Priscus, martelaar. Te Todi in Umbrië, de heilige Terentianus, bisschop. Te Dax in Aquitanië in het huidige Frankrijk, de heilige Vincentius, die als bisschop en martelaar wordt vereerd. Te Zurzach aan de rivier de Rijn in het gebied van Zurich in het toenmalige Duitsland, de heilige Verena, maagd. Te Le Mans in het toenmalige Gallia Lugdunensis, nu in Frankrijk, de heilige Victorius, bisschop, over wie de heilige Gregorius van Tours spreekt. Bij Aquino in Latium in Italië, de heilige Constantius, bisschop, over wiens profetische gave de heilige paus Gregorius de Grote lovend spreekt. In het gebied van Nîmes in Frankrijk, de heilige Egidius, naar wie de stad is genoemd die later in de Camargue ontstond. Daar stichtte hij volgens de overlevering een klooster en voltooide hij de loop van zijn sterfelijk leven. Bij Sens in het toenmalige Neustrië, nu in Frankrijk, de heilige Lupus, bisschop, die ten overstaan van een plaatselijk vooraanstaande persoon de gedurfde uitspraak deed dat het volk beter af zou zijn wanneer het door een priester zou worden bestuurd, en dat het eerder aan God moest gehoorzamen dan aan vorsten. Als gevolg daarvan kreeg hij ballingschap te verduren.

0: uit het boek Judith. Gezegend bent uw dochter door de Allerhoogste God, meer dan alle vrouwen ter aarde. En geprezen zij God de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft en die het zo heeft beschikt dat u de aanvoerder van onze vijanden het hoofd hebt afgeslagen. Zolang er mensen zijn die Gods macht gedenken, zal de herinnering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Luister welwillend naar ons nederig smeekgebed, o Heer, en schenk de zaligheid van de hemel aan ons die gij wilt steunen met de zo grote bescherming van uw heilige hand. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer stilstaan bij het bezoek dat Paus Leo XIV heeft gebracht naar aanleiding van het feest van Maria Santissima del Lago in Castel Gandolfo. We gaan ook luisteren naar zijn homilie. We gaan luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader heeft uitgesproken tijdens het Angelusgebed van zondag 30 augustus, de 22e zondag door het jaar, aangevuld met ander pauselijk en Vaticaans nieuws. We gaan ook binnen in het Apostolische Paleis. Dat gaan we eerst doen en kijken dan naar de audiënties die verleend zijn in de afgelopen dagen. En daar zijn er al zeker minstens twee die iets te maken hebben met ons eigen land. Zo kijken wij naar donderdag 27 augustus. Dan heeft de paus mevrouw Caroline Vermeulen ontvangen. Zij is de nieuwe ambassadeur van ons land België bij de Heilige Stoel. En dat dus ter gelegenheid van de overhandiging van de geloofsbrieven. Nu, die geloofsbrieven die heeft niet zoveel te maken met het geloof van de ambassadeur, maar wel dat dus een bewijsstuk is dat wordt overhandigd van het ambassadeur aan het staatshoofd van het land waar deze ambassadeur de belangen van ons land zal behartigen, in dit geval bij de Heilige Stoel. Dus in naam van de Belgische regering krijgt mevrouw Vermeulen de opdracht om onze belangen, onze relaties met de Heilige Stoel te onderhouden en gestalte te geven. Die brief die haar officieel daartoe benoemt, die wordt dan overhandigd in een ceremonie en dat is zo voor iedere ambassadeur. Misschien enkele details die ook door het Vaticaan trouwens bekendgemaakt zijn. Ze is geboren op 13 oktober 1973. Ze is gehuwd en heeft twee kinderen. Ze behaalde een master in hedendaagse geschiedenis aan de Université catholique de Louvain in Louvain-la-Neuve en aan de Faculté universitaire Saint-Louis in Brussel van 1991 tot 1995. Evenals een master in Europese studies aan het Collège d'Europe in Brugge in 1996. In 1997 trad ze toe tot de diplomatieke dienst en bekleedde volgende functies. Ze was attaché van de ambassade in Japan in 1998, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in 1999. Attaché bij de permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie van 1999 tot 2002. Eerste secretaris bij de ambassade in de Russische Federatie van 2002 tot 2004. Zij is ook secretaresse van Hare Majesteit Koningin Paola geweest in het Koninklijk Paleis in Brussel, van 2004 tot 2011. Ze was directeur van het bureau in de Republiek China, in Taiwan, van 2011 tot 2015, plaatsvervangend hoofd van de missie in de ambassade in de Volksrepubliek China, van 2015 tot 2019, directeur Europese Buitenlandse Betrekkingen, directoraat-generaal Europese Zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken van 19 tot 22 en ambassadeur in Oostenrijk, Slowakije en Slovenië, permanent vertegenwoordiger bij de internationale organisaties in Wenen van de periode van 2022 tot 2026. Dat ze al heel wat diplomatieke wateren doorzwommen heeft, dat is duidelijk. We wensen de nieuwe ambassadeur natuurlijk veel zegen bij haar nieuwe functie bij de Heilige Stoel. Een tweede audiëntie heeft ook te maken met ons land, namelijk Monseigneur Luc van Looy werd door de paus ontvangen. Emeritus bisschop van Gent uit ons land. De paus verleende eveneens een audiëntie aan de apostolische nuncius in Oeganda, Monseigneur Thomas Grisha. Ook de bisschop van Coimbra uit Portugal, Monseigneur Virgilio do Nascimento Antunes, die ook voorzitter is van de Portugese bisschoppenconferentie, werd eveneens in audiëntie ontvangen door de paus, samen met de leden van het presidium. De paus ontving Monseigneur Marcello Daniel Colombo, de aartsbisschop van Mendoza in Argentinië, ook voorzitter van de Argentijnse bisschoppenconferentie, en dat samen met Monseigneur Raúl Pizarro Travers, de hulpbisschop van San Isidro en secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie. Diezelfde dag nog ontving de paus ook de deelnemers aan de bijeenkomst die werd georganiseerd door de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika. Dat handelt over verslavingsproblematiek in Latijns-Amerika. Op vrijdag 28 augustus ontving de paus de heer Ignacio Sanchez Galán, de voorzitter van Iberdrola samen met zijn echtgenote, en dokter Pedro Azagra, algemeen directeur, ook samen met zijn echtgenote. Ook werd mevrouw Tarandip Kaursando, de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, bij de Heilige Stoel ontvangen, ter gelegenheid ook van de overhandiging van haar geloofsbrieven. De paus ontving kardinaal Felipe Neri Antonio Sebastiao do Rosario Ferrao, de aartsbisschop van Goa en Damao in India. Hij is ook voorzitter van de Indiase bisschoppenconferentie, samen met Monseigneur Peter Macado, de aartsbisschop van Bangalore, vicevoorzitter, Monseigneur Vincent Eind, de aartsbisschop van Ranchi, secretaris-generaal, en eerwaarde heer Steven Alatara, de vice-secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie. Een andere voorzitter van een bisschoppenconferentie, namelijk die uit Frankrijk, kardinaal Jean-Marc Aveline, de aartsbisschop van Marseille, werd ontvangen, samen met Monsieur Vincent Jordi, de aartsbisschop van Tours, de vicevoorzitter, en Monsieur Benoît Bertrand, de bisschop van Pontoise, die dienst doet als vicevoorzitter van de bisschoppenconferentie van Frankrijk. Een delegatie van de vereniging van Sint Vincentius a Paulo uit de Verenigde Staten van Amerika werd eveneens door de paus ontvangen, als ook de leden van het Institut International des Sciences Administratives. Zaterdag 29 augustus dan ontving de paus de voorzitter van de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel, Monsieur Giordano Piccinotti.

Augustus dan ontving de paus ook nog monsieur Peter Kohlgraaf, de bisschop van Mainz uit de Bondsrepubliek Duitsland, samen met monsieur Josi Georg Potaka, de hulpbisschop. De leden van de stuur- en toezichtscommissie van de stichting Casa Sollievo della Sofferenza, opera San Pio da Pietrelcina, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Zoals u misschien vernomen hebt in de media, is zeer recent koning Harald de Vijfde van Noorwegen overleden. Naar aanleiding daarvan stuurde de paus een bericht met zijn condolences aan de nieuwe koning, Hakon de Achtste. De paus schreef het volgende. Aan zijn majesteit koning Hakon de Achtste, koning van Noorwegen, Koninklijk Paleis Oslo. Ik was bedroefd toen ik hoorde van het overlijden van uw vader, koning Harald de Vijfde. En ik betuig mijn medeleven aan uw majesteit, de leden van de koninklijke familie en het hele volk. In het bewustzijn van zijn vele jaren van toegewijde dienst aan het Rijk, die, naar ik hoop, vrucht zullen blijven dragen, verzeker ik u van mijn gebeden voor de eeuwige rust van de overleden koning, over het Noorse volk en een ieder die om zijn verlies rouwt, roep ik van harte de zegen van troost en vrede van de Almachtige God af. Getekend Paus Leo de XIV. Op zaterdag 29 augustus vond er een bijzonder iets plaats. De paus is namelijk per wagen vanuit het Vaticaan vertrokken om de heilige mis te celebreren in de kerk van Maria Santissima del Lago in Castel Gandolfo. En dat is een bijzonder gebeuren, een traditie die nog niet zo heel oud is, maar die echt geworteld is in het parochiale leven van Castel Gandolfo. Het is zo dat hij ook heeft deelgenomen aan een bijzondere processie, dus na de heilige mis werd het beeldje dat door de heilige paus Paulus VI werd geschonken en in de kleine kerk die door hem is ingewijd, die ook deel uitmaakt van de pauselijke parochie van San Tommaso da Villanova, werd het beeldje zo naar de oever van het Albano-meer gedragen, waarna het aan boord gaat van een boot. En de paus die is daar ook meegegaan met die processie, ook aan boord gegaan van die boot en zo over het water van het meer een eindje gevaren tot aan de voet van Castel Gandolfo. Zo is hij eigenlijk de eerste paus in de geschiedenis van de kerk die per boot deelneemt aan zulke processie ter ere van Onze Lieve Vrouw van het Meer in Castel Gandolfo, waarbij hij zo de wateren bevaart die al 400 jaar het decor vormen van de zomerresidentie van de pausen en dat in dit bijzonder jaar waar 400 jaar verjaardag wordt gevierd, dat een paus zeg maar zich gevestigd heeft tijdens de zomer of voor andere gelegenheden in Castel Gandolfo. Zoals de traditie voorschrijft, werden de paus, het beeld van Onze Lieve Vrouw van het Meer, vergezeld door zowat 10 civiele boten, waaronder ook 2 kano's. Evenals door verschillende vaartuigen van de wethandhavingsinstanties. Meestal, zo legde pater Adriano Ghibellini uit, volgen sommige gelovigen de processie ook al zwemmend, maar dit jaar was dat om veiligheidsredenen niet mogelijk. Dit feest van Onze Lieve Vrouw van het Meer ligt de inwoners van Castel Gandolfo na aan het hart, hoewel die geschiedenis dus relatief recent is. Het begon tijdens het Mariajaar van 1954, op initiatief van de toenmalige pastoor Don Dino Sella, met als doel om iedereen die rond het meer werkte bij dit feest te betrekken. De kerk werd 23 jaar later gebouwd. En het was dus de heilige paus Paulus VI die de kerk wijdde. En die kerk, Maria Santissima del Lago, werd in 1979 ook nog bezocht door de heilige paus Johannes Paulus II. En zowel Paulus VI
als Johannes Paulus II

0: hebben wel deelgenomen aan de processie, maar geen van hen heeft het traject afgelegd over het water, wat de paus, paus Leo XIV, wel heeft gedaan. Er werd ook uitgelegd dat die uitnodiging om deel te nemen aan deze processie eigenlijk kwam uit dankbaarheid voor Castel Gandolfo. Ja, het plaatsje is werkelijk... Het stond al op de kaart, zeker als zomerverblijf van de pausen, maar paus Leo XIV heeft het werkelijk nog sterker op de kaart gezet door toch regelmatig gebruik te maken van de plaats om zich terug te trekken. Iedere dinsdag gaat hij daar naartoe om een dagje er tussenuit te gaan, even uit te rusten van zijn, zoals u vaak kan horen in Radio Vaticaan, zeer drukke agenda. En hij heeft er natuurlijk ook meer dan 3 weken verbleven tijdens zijn zomervakantie. Bovendien werd reeds verschillende keren het Angelus van daaruit gebeden en uitgezonden, wereldwijd. En heeft de paus ook verschillende keren de heilige mis opgedragen in de pauselijke parochie. U ziet, er is toch echt wel een band tussen paus Leo XIV en het plaatsje Castel Gandolfo. Uit dankbaarheid daarvoor wilden ze hem uitnodigen en hij is er ook op ingegaan. De paus heeft er de heilige mis opgedragen. We gaan luisteren naar de homilie die de heilige vader toen heeft uitgesproken. Zo zei de heilige vader het volgende: dierbare broeders en zusters, het doet mij een genoegen om samen met u dit bijzondere feest van onze lieve vrouw del Lago te mogen vieren. Ja, u kan zich voorstellen dat het voor de lokale kerk een hele belevenis was om de heilige vader te zien deelnemen aan zo'n feest dat ja, heel diep geworteld is in het hart van de lokale bevolking. En dat dus, zoals je al kon horen, sinds 1954 een belangrijke rol speelt daar in de parochie en in de gemeenschap voor alle mensen die rond dat prachtige meer van Albano wonen. We horen de homilie gegeven door paus Leo XIV.
1: Cari fratelli e sorelle, sono lieto di celebrare con voi la fiesta della Madonna del Lago, come già hanno fatto in passato alcuni miei predecessori.
0: Zoals enkele van mijn voorgangers dat in het verleden ook al hebben gedaan. Dit vieren van dit feest, de heilige paus Paulus VI, die de bouw van deze aan Maria gewijde kerk heeft bepleit en gesteund, haar heeft ingewijd, en de heilige paus Johannes Paulus II, die hier haar gedachtenis wilde vieren en haar boodschap wilde vernieuwen. De woorddienst biedt ons teksten die goed aansluiten bij deze traditionele viering. In de eerste lezing spreekt de profeet Jeremia over zijn onweerstaanbare behoefte om gehoor te geven aan de roeping die hij heeft ontvangen. U hebt mij verleid, Heer, zegt hij, en ik heb mij laten verleiden. In mijn hart was er als het ware een brandend vuur. Ik probeerde het in bedwang te houden, maar dat lukte mij niet. God heeft hem geopenbaard dat hij hem al vanaf de moederschoot kende en had uitverkoren, en dat hij zijn volk met eeuwige liefde lief heeft. Hij heeft hem gesproken over zijn heilsplan en hij kon niet langer zwijgen. Hij voelt een onbedwingbare drang om zijn boodschap aan iedereen te brengen. Ook al weet hij dat dit betekent dat hij dingen zal moeten zeggen en doen die velen niet zullen bevallen. Dat hij te maken zal krijgen met lijden en onbegrip, totdat hij elke dag tot spot wordt. Maar de liefde drijft hem ertoe om zonder compromissen te handelen, ten behoeve van zijn volk, tot het einde toe. En dat is ook wat Jezus ons in het evangelie leert. Kort ervoor had hij 5000 mannen te eten gegeven met 5 broden en 2 vissen. En daarna nog eens 4000 met 7 broden en een paar visjes. En nu Afgezien van het succes dat hij met die daden heeft behaald, legt hij aan de discipelen de messiaanse betekenis uit van wat hij heeft volbracht. Hij onthult hun dat hij naar Jeruzalem moet gaan en veel zal moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en gedood zal worden en op de derde dag zal opstaan. Jezus legt uit hoe hij, na de vele verrichte wonderen, zijn glorie definitief zal openbaren, door vrijwillig zijn leven op te offeren en zichzelf aan het kruis aan te bieden als gebroken brood. En hij benadrukt dat een ieder die zijn missie wil verder zetten, hetzelfde moet doen. Als iemand mij wil volgen, zegt hij, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Zo openbaart Jezus dat alleen de liefde redt. De liefde die God ons heeft getoond door mens te worden, voor ons te sterven en op te staan uit de dood. En als antwoord daarop, de liefde waarmee ook wij ons nederig aan Hem en aan onze broeders en zusters aanbieden. In de trouwe volharding van de dagelijkse naaste liefde, evenals in de meest buitengewone daden, soms tot aan het martelaarschap toe, zoals dat helaas ook vandaag de dag nog gebeurt bij veel christenen in verschillende delen van de wereld. De heilige Augustinus zei dat de vreugde van de oogster de bedoeling van de zaaier laat zien. En we willen ons deze woorden eigen maken. Met Gods hulp willen wij overal ter wereld de zaden van zijn oneindige liefde zaaien, zonder moeten worden, zonder grenzen, opdat vandaag en altijd iemand zich kan verheugen door de vruchten ervan te plukken. Helaas begrijpt niet iedereen de schoonheid, de goedheid en de concreetheid van deze droom van de Schepper. Sterker nog, velen denken dat het een utopie is. De anderen wang toekeren, zeggen ze, dat is iets voor losers. Geven ondanks afwijzing is iets voor naïvelingen. Onbeperkt vergeven, dat is iets voor zwakkelingen. Maar dat is geen verrassing. Zelfs voor Petrus was het moeilijk om deze nieuwe en andere manier van redeneren te aanvaarden. Maar Jezus blijft categorisch. Enkel de weg van de liefde is de weg van het leven. Laten wij onszelf dus niets wijs maken. Haat en geweld brengen niets goeds, maar enkel vernietiging en dood. Altijd, zelfs wanneer ze een reactie zijn op onrecht dat ons is aangedaan. We zien het elke dag, van het kleine in ons gezinsleven tot het grote wereldtoneel. Alles bevestigt wat Jezus ons heeft geleerd. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het vinden. Dierbare broeders en zusters, we hebben zo'n grote behoefte aan leven, aan hoop, aan sereniteit en vrede in onszelf, in onze steden, tussen volkeren en naties. Laten wij daarom, wat de wonde ook mag zijn, wat de belediging ook mag zijn, niet toestaan dat het kwaad onze menselijkheid ontsiert en ons hart corrumpeert. Laten we ons niet aanpassen aan de mentaliteit van de wereld. Laten wij blijven liefhebben, geven en vergeven en onszelf aanbieden als een levend, heilig en voor God welgevallig offer. Om in onszelf en in anderen de oneindige waardigheid van het beeld Gods dat wij in onze ziel dragen te bewaren en te laten groeien. En laten wij ons niet ontmoedigen als het moeilijk is. Onze kracht ligt in de Heer en met zijn hulp is alles mogelijk. Dat herinnert ons ook de ritus van de processie op het meer dat wij straks zullen houden. Deze roept een ander wonder van Jezus in herinnering dat plaatsvond kort voor de gebeurtenissen die we zojuist hebben beluisterd, toen de meester op het meer van Tiberias de angstige discipelen bereikte door over het water te lopen en hen naar de oever leidde door de storm te stillen. Juist toen zij het meest bevreesd waren, overgeleverd aan de tegenwind, spoorde hij hen aan om te geloven, te bidden, om vrede te vinden en samen met hem verder te varen naar het gewenste doel. Met dit geloof nemen wij vanavond deel aan de Eucharistie. Op het altaar offeren wij onszelf op, samen met het brood en de wijn. En de Heer verenigt onze offers met het zijne. Hij wijdt ze en schenkt ze ons terug, omgevormd door tot zijn lichaam en zijn bloed, opdat we ze mogen delen als voedsel voor onderweg. Daarna zullen wij, net als de discipelen, samen de oever verlaten met het beeld van Maria, ons voorbeeld, onze gids, om langs de oevers van het meer de zegen die wij hebben ontvangen uit te dragen. Het zijn eenvoudige gebaren waarmee wij ons vertrouwen in God en onze kinderlijke devotie tot zijn allerheiligste moeder hernieuwen. En ze zijn des te meer veelzeggend, omdat ze mogelijk worden gemaakt, zoals de heilige paus Paulus VI graag in herinnering bracht, door de zorg waarmee de kleine gemeenschap die hier woont, deze plaats van vrede het hele jaar door bewaakt. Zodat op plechtige momenten het hele volk van God zich hier kan verzamelen, net zoals Maria, die in haar schoot en in het huis van Nazareth de mens geworden Zoon van God heeft opgenomen, opdat zijn heil iedereen zou bereiken. Zo wordt deze plaats van Maria-verering ook een teken van hoe de kerk zich dag na dag inspant om van ons allen één lichaam te maken, in gebed, in gevoelens, in onze voornemens, in de geordende en eensgezinde ontwikkeling van ons samen zijn, en een symbool van de liefde waarmee de Heer door middel van zijn allerheiligste moeder zich tot ons heeft willen naderen als één van ons, totdat hij zich vermengde met de grote menigte van onze mensheid. Laten wij ons dan vanavond dicht bij Jezus en Maria, bij de Zoon en de Moeder scharen, om verenigd, niet enkel op het meer, maar in alle nachten van de wereld, een geruststellende weerspiegeling te zijn van Gods aanwezigheid en een onweerstaanbare weerklank van zijn liefde, die uitnodigt tot liefhebben. De prachtige homilie van paus Leo de 14e, daar in die kerk die dus, ja, dankzij de heilige paus Paulus de 6e ook tot stand is gekomen en waar dus het feest werd gevierd van Maria Santissima del Lago in Castel Gandolfo. Voor ons is het tijd geworden, dierbare luisteraars, om samen met de heilige vader het Angelus te bidden en ons opnieuw te richten tot onze lieve vrouw. Laten we dat heel in het bijzonder doen voor vrede in de wereld, voor de intenties van de Heilige Vader. Daarna komen we heel graag bij u terug en gaan we verder met het programma Radio Vaticaan. Bidden wij samen.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae,
2: et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: ora pro nobis sancta Dei Genetrix,
2: ut digne feciamur provisionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
2: Amen.
3: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
2: Es hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
4: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen gaan wij verder luisteren naar de Heilige Vader, meer bepaald tijdens de meditatie die hij heeft gegeven tijdens het Angelus op zondag 30 augustus. Maar eerst willen we u graag nieuws meedelen van het dicasterie voor de dienst van de naastenliefde. Paus Leo XIV heeft namelijk grote financiële steun toegekend aan Caritas Nepal. Nu de hulpoperaties verder duren en het dodental in de getroffen regio's, u weet, zij werden getroffen door een vreselijke overstroming, met het uur toeneemt. Inmiddels zijn er meer dan 630 doden geteld en zowat 3000 mensen worden nog steeds vermist. Nadat de paus in een telegram zijn diepe medeleven had betuigd met de verwoestende overstromingen in Nepal, de gevolgen daarvan op woensdag 26 augustus, heeft hij in samenwerking met de Apostolische Nunciatuur in Nepal concrete financiële steun verstrekt om te voorzien in de meest dringende behoeften van de door de ramp getroffen bevolking. De bijdrage zal Caritas Nepal, dat onder leiding van het apostolisch vicariaat opereert, helpen bij de activiteiten die reeds vanaf de eerste uren na de overstroming begonnen zijn, namelijk het verlenen van onmiddellijke hulp in de vorm van voedsel, basisbenodigdheden en onderdak voor degenen die alles zijn kwijtgeraakt. De prefect van het dicasterie, dat is Monseigneur Luis Marin de San Martin, legde uit dat dit de eerste hulp is die de Heilige Vader, net als bij andere gebeurtenissen, wilde geven om in de onmiddellijke behoeften van de bevolking te voorzien. Hij noemde het een snel en concreet teken, vooral aan de meest kwetsbaren, om de nabijheid en de tederheid van de Heilige Vader over te brengen, en als een troostend gebaar van de kerk die hen begeleidt en ondersteunt. Uiteraard wordt dit nog verder uitgebouwd en ook verder gezet. We hebben die vreselijke beelden uit Nepal gezien. We kunnen de mensen zeer zeker nabij zijn in onze gebeden en daar waar het mogelijk is ook natuurlijk concrete hulp verlenen. Op deze wijze heeft de Heilige Vader daar zeker aan willen bijdragen. Hij verwees daar ook naar, trouwens, naar de nood voor gebed en hulp voor Nepal tijdens het Angelus. We gaan luisteren naar de meditatie van de Heilige Vader tijdens datzelfde Angelus van zondag 30 augustus.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
6: O
0: Vandaag vertelt het evangelie ons over Jezus die aan zijn discipelen het mysterie van zijn naderende Pasen onthult. De Messias, zo zegt hij, zal naar Jeruzalem moeten gaan en veel moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoogpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag verrijzen. Wat hij zegt, staat ver af van hun verwachtingen van een triomferende en machtige Messias, met wiens hulp zij hun vijanden zouden verslaan en vertrappen. In de tijd die ze met hem hadden doorgebracht, hadden ze zich al vaker verbaasd over veel van zijn daden en woorden. Deze laatste boodschap gaat echter werkelijk alle verwachtingen te boven. Met name Petrus spreekt zijn afkeuring uit en berispt Jezus door tegen hem te zeggen: God verhoede het, Heer, dit zal u nooit overkomen. Kort daarvoor had hij in hem de Christus, de Zoon van de levende God, erkend. Nu echter, verrast en misschien teleurgesteld door wat hij hoort, in tegenstelling tot de prachtige geloofsbelijdenis die hij kort daarvoor had afgelegd, berispt hij hem. Het lijkt alsof hij tegen hem zegt: ja, ja, ik geloof dat u de Messias bent, maar zo redt men de wereld niet. Er is een uitbarsting van ijver, zeker ingegeven door oprechte liefde, en toch zet het ons aan het denken. Ook voor ons is het namelijk niet altijd gemakkelijk om Gods wegen te begrijpen en te aanvaarden. Vooral wanneer deze ver afstaan van de onze. Dan bestaat de verleiding om tegen elke logica van het geloof in te denken dat de Heer zich vergist. Of erger nog, dat Hij niet naar ons luistert of zich niet om ons bekommert. Geconfronteerd met deze onzekerheid, leert Petrus ons, ondanks zijn impulsiviteit, twee belangrijke dingen. Het eerste is dat we zelfs op zulke momenten de dialoog met de Heer nooit mogen doen ophouden, maar hem juist vol vertrouwen moeten laten weten dat we het moeilijk hebben om te begrijpen wat Hij van ons vraagt. Het tweede is echter dat we Gods handelen nooit mogen beoordelen, maar veeleer nederig en in gebed moeten luisteren naar wat Hij ons door zijn handelen openbaart, ook wanneer dat niet aan onze eigen verwachtingen beantwoordt. En ook hierin komt de grootsheid van de eerste van de apostelen tot uiting. Jezus antwoordt hem: ga achter mij, Satan. En legt aan hem en de andere discipelen uit dat zij, om in zijn voetsporen te treden, zichzelf moeten verloochenen, hun kruis moeten opnemen en hem moeten volgen. En Petrus zal dat doen. Nadat hij naar hem heeft geluisterd, zal hij de uitdaging aannemen en zijn hele leven lang, tot aan het martelaarschap, trouw blijven aan de woorden van Christus, die hij als zijn verlosser heeft erkend. Laten wij de Heer dan vragen dat ook wij, in ons geloofsleven en in ons gebed, dezelfde oprechtheid als Petrus mogen hebben, door hem nederig te zeggen wat we werkelijk voelen, zelfs wanneer ons hart in de war is, en tegelijkertijd zijnzelfde volgzaamheid te koesteren door te aanvaarden wat Hij van ons vraagt, ook als dat onze verwachtingen te boven gaat. Mogen Maria ons daarbij helpen, zij die gehoorzaam was aan Gods plannen tot onder het kruis van haar Zoon Jezus. Mooie meditatie op de lezing uit het evangelie van de 22e zondag door het jaar. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan voor vandaag. Wij hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. We gaan dan langzamerhand de maand september in en dat zal de maand zijn waar Paus Leo XIV opnieuw een apostolische reis zal ondernemen. Deze keer naar Frankrijk op het einde van de maand en dat volgen wij zeker ook op de voet. U zal dat ook merken aan de programmatie in die dagen zullen we er vaak zijn om al die toespraken die de Heilige Vader daar zal geven ook tot bij u te brengen. We gaan luisteren naar de Vaticaanse hymne en de twee benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de synode van de Syro-Malabarese aartsbisdommen eerwaarde de heer Thomas Animotil, lid van de geestelijkheid van datzelfde aartsbisdom, gekozen tot hulpbisschop van Kottayam. De heilige vader had hiervoor vooraf zijn instemming verleend en hen de titulaire zetel van Troïna toegewezen. De paus heeft monsieur Georgios Altuvas benoemd tot bisschop van Syros, met Milos, Santorini en het apostolisch administrator ad nutum sancte sedis van Candia, waarbij hij hem heeft overgeplaatst vanuit het aartsbisdom van Corfu, Zakynthos en Kefalonia en vanuit het apostolisch vicariaat van Thessaloniki en hem ad personam de titel van aartsbisschop heeft geschonken. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, in het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd
4: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en

0: Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
3: Heilige aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We lezen het evangelie van vandaag, genomen bij de heilige Lucas, hoofdstuk 4, versen 16 tot en met 30. In die tijd kwam Jezus in Nazareth, waar hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikten hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: "De geest des Heren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien, om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer." Daarop rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op hem gevestigd. Toen begon hij hen toe te spreken: "Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan." Allen betuigden hem hun instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: "Is dat dan niet de zoon van Jozef?" Hij zei hun: "Natuurlijk zult ge mij dit spreekwoord voorhouden: genees, Heer, genees uzelf. Doe al wat, naar wij hoorden in Kafarnaum gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad." Maar hij gaf er dit antwoord op: "Voorwaar, ik zeg u, geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat ik u zeg. In de tijd van Elia immers, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël. Toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naaman." Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voor tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem daar in de afgrond te storten. Maar hij ging bidden tussen hen door en vertrok.

0: En we mogen nu luisteren naar de homilie die we hebben gehouden deze ochtend tijdens de Eucharistie als overweging bij het evangelie van vandaag.
1: Bij het lezen van het evangelie van vandaag zouden we eigenlijk moeten terugdenken aan de Goede Week. De Goede Week die begint met Palmzondag en dan eindigt met de kruisdood van Jezus op Golgotha. En natuurlijk uitmondt in de verrijzenis. Waarom? Omdat het allemaal heel snel kan gaan. Op Palmzondag zal iedereen Jezus verwelkomen als een koning. Hij treedt triomfantelijk Jeruzalem binnen. Maar slechts enkele dagen later zullen ze al het slechte toewensen aan Jezus en zullen ze roepen: kruisig hem, kruisig hem. Bij het begin van het openbaar leven van Jezus zien we eigenlijk al hetzelfde gebeuren. Vandaag leest Jezus gewoon een tekst uit het evangelie, waarbij hij een commentaar geeft die natuurlijk correct is. Het schriftwoord dat gij gehoord hebt is thans in vervulling gegaan. We lazen het net voor het evangelie in het Alleluia. Ontvangt het goddelijk woord niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God. Jezus nodigt de toehoorders eigenlijk uit om het woord van God te ontvangen voor wat het echt is. Woord van God. Het Oude en het Nieuwe Testament. Maar Jezus gaat nog verder. Hij stelt zichzelf eigenlijk een vraag. Natuurlijk zult ge mij dit spreekwoord voorhouden. Genees, Heer, genees uzelf. Doe al wat naar wij hoorden in Kafarnaum gebeurd is, nu ook hier in uw vaders stad. En dan zal hij zelf een antwoord geven. Voorwaar, ik zeg u, geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. Bij het begin van de lezing staat er nog: allen betuigden hem hun instemming. Ze zijn akkoord met wat Jezus zegt. Maar wanneer Jezus net een stapje verder gaat, dan wordt het moeilijk. Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagogen waren woedend. Het kan soms heel snel gaan. De keuzes die wij moeten maken in ons leven kunnen ook soms snel gaan. En het is aan ons om dat alles op een manier te doen die altijd in vereniging is met de wet van Christus. Zoals we het in de tussenzang mochten zeggen: hoezeer is uw wet mij lief, Heer? En dat is een wet van ware liefde. Liefde tot God in de eerste plaats, liefde tot de naaste. De getuigenis die wij, broeders en zusters, vandaag kunnen geven is een getuigenis van een juiste keuze maken voor God. Altijd alles voor God. Maar de aanhoorders van de synagoge waar Jezus spreekt doen dat niet. Zij maken die keuze niet voor God, maar voor zichzelf. In het begin betuigen ze nog de instemming, zoals we het hoorden. Maar op het einde zal dat niet het geval zijn, omdat Jezus een stap te ver gaat voor hen. Maar Jezus gaat heel ver. En het geloof gaat heel ver. Wij geloven niet zomaar in iets oppervlakkigs. Wij geloven in een God die alles heeft geschapen, vanaf het begin tot het einde. En het einde zien we nog niet, maar we weten wel al wat het zal zijn, namelijk de hoopvolle vereniging van een ieder die geleefd heeft naar Gods wil. Dat is hetgeen dat Paulus ook verkondigde in de eerste lezing. Nee, ik ben niet gekomen met veel welsprekendheid of geleerdheid, maar ik heb mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Zie daar de ware wetenschap. Jezus Christus en zijn kruis. Laten we, broeders en zusters, vandaag diezelfde wetenschap in ons opnemen. Jezus Christus gaat ver En het is aan ons om de keuze te maken hem te volgen. Ver te volgen, tot aan het kruis toe. Met de zekerheid, de wetenschap, dat dit alles zal uitmonden in de verrijzenis, zoals ook bij Jezus. In de verrijzenis die de belofte is van de eeuwigheid.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

Uit de Handelingen van de Apostelen, het derde hoofdstuk. Eens gingen Petrus en Johannes op de gebedstijd, het negende uur, naar de tempel. Nu was er een man, al vanaf de moederschoot verlamd, die elke dag daarheen werd gedragen en bij de tempelingang, die de Schone heet, werd neergezet om een aalmoes te vragen aan de mensen die de tempel ingingen. Toen hij Petrus en Johannes zag die juist de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus keek hem doordringend aan, evenals Johannes, en zei: "Kijk ons eens aan." Hij hield het oog op hen gericht, in de veronderstelling iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: "Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazoreer, kom overeind en loop." Hij pakte hem bij zijn rechterhand en hielp hem overeind. Meteen kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Met een sprong ging hij staan en liep hij en ging met hen de tempel binnen, lopend en springend en God prijzend. Al het volk zag hem lopen en God prijzen. Ze herkenden hem als de man die altijd bij de schone poort van de tempel zat voor een aalmoes, en ze werden verschrikt en verrukt door wat er met hem was gebeurd. Woord van de Heer.

Dierbare broers en zussen, met deze bekende woorden uit de handelingen van de apostelen, met het verhaal van Petrus en Johannes die naar de tempel gaan om naar het gebed te komen en die onderweg een blinde bedelaar genezen. Met dit verhaal willen we het feest vieren van degene die zijn naam aan onze gemeenschap wereldwijd heeft geschonken, onze patroonheilige, de heilige Egidius, op zijn vigiliefeest. Egidius wordt vader en beschermer van de armen genoemd. En zijn oord, Saint-Gilles, werd een toevluchtsoord voor zoveel mensen in nood. Tot in jaren en eeuwen na zijn dood op zoveel plekken die zijn naam dragen. Ook vandaag zien we hoe er vele mensen in nood een toevlucht zoeken bij de deuren, bij het gebed, bij de vriendschap en de initiatieven van Sant'Egidio. En misschien zien we duidelijkst die wereld van vluchtelingen, van mensen die niet weten waar en hoe ze verder een leven kunnen leiden, die naar ons komt en aan onze deur klopt. En aan wie wij zeggen, kijk ons aan. De mensen van Sant'Egidio willen inderdaad niet virtueel leven, in virtuele relaties met de anderen, maar in concrete relaties. De mensen aankijken, naar hun verhaal luisteren. En wanneer je iemand aankijkt, zelfs wanneer die een heel andere geschiedenis heeft dan de jouwe, komt het gemeenschappelijke naar boven. Dat we allen mensen zijn. En dat we allen uiteindelijk iemand anders aan onze zijde nodig hebben om toekomst te vinden en om gered te worden. Ja, ook wij antwoorden vandaag op vele vragen zoals Petrus en Paulus, zilver en goud

te gaan, die zoveel verrijkender zijn en zoveel toekomstgerichter dan de virtuele. En ook wij en ook de jongere generaties worden op weg gezet in onze tijd, 2 aan 2. Niemand wordt alleen uitgestuurd, want alleen overheerst vaak de angst, de onzekerheid, de berusting. Wanneer wij niet alleen zijn, dan beseffen we dat we een vriend aan onze zijde hebben, dat we geliefd zijn, en ontdekken we een nieuwe kracht die verder gaat dan onze angsten en die ons leert om stappen verder te zetten. Ja, ook wij willen ons inspannen om die nieuwe dag voor de jongeren in Europa te bespoedigen door verder te gaan dan onze angsten van vandaag. Door verder te kijken en door de kracht van het evangelie mee te delen aan wie wij ontmoeten. Bidden wij de Heer vanavond op het feest van de heilige Egidius voor de vele armen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Dat we hen zouden aankijken, dat we ons nooit zouden gewennen aan hun nood, maar dat we door de concrete vriendschap en het gesprek nieuwe wegen zouden vinden om een toekomst te bedenken voor iedereen, opdat elke mens, niet tegenstaande zijn beperking, kan lopen, kan springen en God kan loven en blij en vreugdevol zich een deel weten van de schepping van God.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, die uw dienaar Egidius gemaakt hebt tot een barmhartige voorspreker voor de vergiffenis van de zonde en de genezing van de ziekte van alle mensen. Schenk ook ons de vergeving van onze zonde, de bevrijding uit de gevaren en de vrede in de eeuwige zaligheid die wij zozeer verlangen door Christus onze Heer.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan vandaag voor de kerk van Sint Martinus in Moorselede, want in een vorige aflevering mochten we niet alleen de kerk bezoeken, de geschiedenis van de Zwarte Madonna van Loreto beter leren kennen, maar zeer zeker ook het leven van pater Constant Lievens, die zijn hele leven heeft gegeven in de missies in India. Wij gaan van hieruit opnieuw de fiets opnemen en gaan de Brulstraat inrijden, richting de Slijpstraat. Nog een goede 6 kilometer fietsen en we komen aan onze eigenlijke eindbestemming. Laten wij samen de fiets opnemen richting de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Tadizele.

We zijn wel onderweg, maar we houden even hier halt. Niet zo heel ver van Dadizele vindt men namelijk verschillende bunkers terug die getuigen van de Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de Duitsers namelijk de strategisch belangrijke hoogten rond Ypres in handen en bouwden verdedigingsstellingen in de diepte uit met betonnen schuilplaatsen, loopgraven en bunkers. Sinds 1916 verrezen er als belangrijk onderdeel van de Duitse verdediging tal van bunkers in Moorsleden. De mitrailleurbunkers en de betonnen schuilplaatsen maakten deel uit van de Flandernstellungen. Die dienden om Roeselare, dat ook echt een knooppunt was van het Duitse vierde leger, te beschermen tegen een aanval van geallieerde troepen. De Flanderen 1 en Flanderen 2-stellung liepen op grondgebied Moorsleden. De Flanderen 1-stellung speelde een grote rol in het bevrijdingsoffensief van 1918. Hier liep de bloedige aanval van de Belgen vast van 29 september tot 14 oktober, de dag dat Roeselare bevrijd werd. Reeds kort na de oorlog werden er reeds enkele bunkers vernietigd toen het land opnieuw werd geëffend. Het puin werd meestal gerecycleerd voor het aanleggen van wegen. En de overgebleven bunkers werden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vaak gebruikt als schuilkelder voor de lokale bevolking. De Duitse bunkers, die er vandaag nog zijn, bevinden zich dus meestal bovengronds. Deze worden het vaakst aangetroffen bij boerderijen, waar ze tijdens de oorlog moeilijker te ontdekken waren. Er bestaan echter ook nog een ondergrondse bunker op de Drogenbroodhoek. Er zijn dus verschillende van die bunkers terug te vinden, zo ook de Duitse bunker Sinnerfarm, een bunker die gebouwd is in 1917 bij de hoeve De Mietenaren, waarvan de bewoners vluchten tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Krombeke. Het is een Einheitsunterstand, of gestandardiseerde bunker. Het is pas in november 1917 dat er voor het eerst zo'n bunker uitgetekend wordt, waarmee alle andere types in principe afgeschaft werden. Dit type had het voordeel van eenvoudige bouw, verregaande standaardisering van de bekisting en de betonijzers. Ze konden gebruikt worden als commando-mitrailleur, manschap of observatiepost. De bunker heeft binnenin twee kamers van 2 op 3 meter en is 1,8 meter hoog. De plafonds worden gevormd door een bekisting van golfplaten. Er is plaats voor een kachel en de bunker is voorzien van verluchting en verlichting. Ongeveer 20 man kon in zo'n bunker schuilhouden. Verschillende van deze bunkers zijn dus terug te vinden ook op de route die wij vandaag aandoen. We gaan nog een klein stukje verder fietsen tot op het einde van de Waterstraat. We gaan dan rechtsaf de Ledighemstraat in en rijden zo tot aan de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. Het eerste wat we echter gaan bezoeken is het prachtige rosarium dat zich

0: aangekomen op onze eindbestemming. De basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele, in Dadizele natuurlijk. En vlakbij de basiliek vindt men het rosarium. En daar bevind ik mij nu. Aan de rechterzijde van de ingang is dat terug te vinden. Het is een gebedspark dat onder impuls van pastoor De Weer werd gerealiseerd op de plaats waar zich vroeger de boomgaard van het kasteel bevond. Door monsieur de Smet werd dit op 1 mei 1956 ingezegend. En de rondgang die we hier vinden brengt ons langs de 15 mysteries van de Rozenkrans, uitgebeeld door Gustave de La Fontaine in 12 kapellen met bas-relief en 2 beelden, de geesteling en de doornenkroning, en ook het kruisbeeld in de openluchtkapel. Ook het altaar in de openluchtkapel is van zijn hand. Bij de toegang tot de kapel staat een groot Mariabeeld dat gemaakt is door Edouard Mallet of Malfait. Je vindt er diverse kunstwerken van Godfried Teunink, de Emmausgangers, 3 zuilen met de mysteries van de Rozenkrans, een altaar met lezenaar en 5 schilderijen die het mysteries van het licht verbeelden. Pastoor Monstret die verving de crypte onder de openluchtkapel door een stille gebedsruimte. En in een gang achter deze kapel bevinden zich schilderijen van pater Wilfried Joie. Rechts bij de ingang van het rosarium vind je in 9 kaders de voorstelling van de 3 legenden van Dadizele. Dus we gaan even binnen wandelen in het gebedspark. En dan zien we eerst een soort van rondplein, zeg maar, waar dus die 3 legenden uitgebeeld zijn. Enkele van de verhalen die hier in de gebedstuin, in dit gebedspark, het rosarium, wordt uitgebeeld en verteld. We lopen dus verder met de basiliek aan onze linkerzijde en komen aan 3 beelden die de Emmausgangers uitbeelden. Wandelen wij verder. Dan komen we het rosarium eigenlijk binnen, hè, want dit is het voorportaal. En dan kom je op een soort van groot binnenplein met in het midden een openluchtkapel. En langs de buitenzijde vindt men dus de mysteries van de Rozenkrans terug. En zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om per mysterie 1 wees gegroet te bidden. Laten wij beginnen met een Onze Vader. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Het eerste blijde mysterie, de boodschap van de engel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. En terwijl we deze gebedsweg afleggen, denken we aan de intenties van de Zusters van Liefde, de Korte Mark, natuurlijk ook hier in Dadizele. We denken aan de mensen die we hebben mogen ontmoeten op onze weg. We denken aan u allen, dierbare medepelgrims, aan uw zorgen en uw noden. En vertrouwen ze toe aan Maria in het tweede blijde mysterie, het bezoek van Maria aan Elisabeth. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We vragen aan de Heilige Maagd Maria om vrede in de wereld, vrede in onze harten, vrede daar waar verdeeldheid is, dat daar eenheid mag komen. Het derde blijde mysterie, de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En voor dit vierde blijde mysterie willen wij bidden voor alle priesters. We bidden voor moed, kracht, standvastigheid, voor roepingen, voor heilige priesters die ons kunnen leiden naar het eeuwige leven. Het vierde blijde mysterie, de opdracht van Jezus in de tempel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Voor dit vijfde blijde mysterie willen we bidden voor alle mannelijke en vrouwelijke religieuzen. In het bijzonder voor de zusters van liefde, de Korte Mark en Dadizelen. We bidden voor alle religieuzen en voor roepingen tot het religieuze leven. Het vijfde blijde mysterie, de terugvinding van Jezus in de tempel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We komen, als we verder wandelen, aan het eerste droevige mysterie. De doodstrijd van onze Heer Jezus Christus. We bidden voor iedereen die geplaagd wordt door confrontatie met moeilijkheden, voor moed en kracht om te delen in de kracht die Jezus heeft gekregen om zijn lijden op te nemen. Voor iedereen die een kruis te dragen heeft. Voor ons allen. De doodstrijd van onze Heer Jezus Christus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Het tweede droevige mysterie. Onze Heer Jezus Christus wordt gearresteerd en gegezeld. En terwijl we aan het bidden zijn, komen we hier al een zuster van liefde tegen. Dag zuster. Oh, maar je moet geen schrik hebben van de microfoon. We zijn in gebed verenigd, alleszins. Ja, zeker. Dag zuster. Ja, u ziet het, beste luisteraars. We zijn zeker niet alleen onderweg. De geesteling van onze Heer Jezus Christus wordt uitgebeeld, zoals we daarnet al hebben verteld, door een groot beeld. Jezus is vastgebonden aan wat men noemt de heilige pilaar. Hè? De pilaar waaraan Jezus Christus zijn geesteling heeft gedragen. De wonden van Jezus, hij is door zulke pijn en lijden gegaan. En wij worden genezen door zijn striemen, door zijn wonden. We bidden voor een ieder die lijdt. Op welke manier dan ook. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Het volgende beeld is de doornenkroning van onze Heer Jezus Christus. Het is het koninkrijk van God dat bespot wordt. Men lacht met het koningschap van de Heer. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En tegelijkertijd, dat kon u natuurlijk niet horen en ook niet zien, maar er was een dame met een rollator, moeilijk te been, die eigenlijk zachtjes onze bedeweg aan het volgen was. En dit moment, waarop bleek dat de zuster ook de dame in kwestie kende, was er een korte begroeting tussen de twee, maar volgde spontaan een gesprek met Colette, die dus samen met ons een stukje van de bedeweg is gevolgd. Er volgde een mooie ontmoeting en een boeiend gesprek.
1: Je zult verenigd zijn met God.
0: Wat zei je, mevrouw?
1: Het zijn er niet zoveel meer mensen die verenigd zijn met God.
0: Dat klopt. En tegelijkertijd geloven we ook bij Radio Maria dat we door deze momenten te delen, door elkaar te ontmoeten hier op deze plaats, dat we kunnen helpen om andere mensen ook het geloof te laten delen, te laten ervaren. Hè? Want u zelf, u bent met een rollator onderweg.
1: Ja.
0: U bent moeilijk te been. En toch gaat u deze gebedsweg.
1: Ja, het is een stil gebedsronde.
0: Ja.
1: Waar ik zo van geniet. En hier vind ik mijn vertrouwen terug.
0: Ja. En dat is soms moeilijk natuurlijk in het leven, hè? Ik had daar net uw naam al opgevangen, dat was Colette.
1: Ja, ja,
0: ik had de zuster van liefde die u ook kent natuurlijk en die,
1: ja,
0: die u ook heeft aangesproken. Komt u hier vaak?
1: Ja, ik kom hier heel vaak. Ik zoek de stilte op en hier vind ik dat nog.
0: Ja. Vindt u het anders moeilijk om stilte te vinden?
1: Ja. En de wereld is bijna geen stilte meer.
0: Mm-hmm. Ja. En als u hier komt, dan vindt u die, ondanks het feit dat ik wel luidop aan het bidden was.
1: Nee, maar dat is, voor mij is dat geen bezwaar. Luidop bidden, dat maakt je ook stil.
0: Ja. Oh, ik vind het prachtig dat u dat zegt, want de mensen kunnen het natuurlijk niet zien, maar terwijl we de mysteries was u eigenlijk een beetje al aan het meegaan zo, in uw gebed. Daar ben ik ook heel, heel dankbaar voor. Als u mensen zou kunnen aanspreken over het belang van het geloof, wat zou u hen zeggen?
1: Dat ze vriendelijk zijn onder elkaar, dat ze die stilte momenten met elkaar zouden delen.
0: Enerzijds de stilte, maar anderzijds toch delen met elkaar.
1: Ja, delen met elkaar.
0: Heeft u het geloof van jongs af aan gekregen?
1: Ja, ik heb dat van jongs af aan gekregen. Maar mijn eerste communie, Bergtreukommunie. En hier nu ook. Mijn ouders zijn altijd gestorven, maar ik zet mijn geloof verder.
0: Ik vind het prachtig, want het is sowieso niet gemakkelijk. Ja, we horen en we zien ook dat u
1: ja, een leeft.
0: Ja,
1: ja. Ja, ik leef terug en in deze luidruchte vlugge wereld is dat wel moeilijk.
0: Ja, inderdaad, ja. Dus mevrouw loopt met een rollator. U bent moeilijk te been. Hoe ervaart u het zelf in deze maatschappij? Voelt u zich gezien in deze maatschappij?
1: Nee, ik voel me niet gezien, maar hier tussen en de stilte plaats voel ik me wel gezien.
0: Ja, dat is prachtig. Door Maria en door God zelf natuurlijk. Hè? Bent u altijd mariaal geweest?
1: Ja, hoe bedoelt u mariaal?
0: Heeft Maria altijd een plaats gehad in uw leven?
1: Bij mijn moeder veel meer dan ik. Maar ik geloof meer in Jezus, God.
0: Mm-hmm. Maar toch komt u naar de tuin, hè, die, ja, het rosarium hier, dat ook uitgesproken mariaal is natuurlijk, vlakbij de basiliek ook, van Dadizelen. Waarom is het voor u belangrijk de stilte op te zoeken? Wat ervaart u dan?
1: Dan voel ik dat mijn traag leven een beetje begrepen wordt en dan hou ik kracht om verder te doen.
0: Wel, ik ben zo blij dat ik u heb mogen leren kennen hier, Colette, in deze mooie tuin van Onze Lieve Vrouw, vlakbij de basiliek van Dadizelen. En ondanks uw traag leven toch een stukje hebt kunnen delen met ons. Misschien moeten wij, die wel op een of andere manier snel door het leven kunnen gaan, moeten gaan, wel misschien ook een beetje vertragen.
1: Ja, zeker. Leren vertragen. Dan ga je veel gelukkiger zijn. En niet roes.
0: Dus u zegt, ik ben gelukkig.
1: Ja, ik ben wel gelukkig.
0: In deze plaats inderdaad, kan u zijn wie u bent. En als u of nu traag of snel bent, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Onze Lieve Vrouw ontvangt hier iedereen. Colette, ik dank u voor dit korte ontmoetingsmoment. We gaan onze gebedsweg misschien verder zetten. Hè?
1: Dank u.
0: Ik wens u een fijne dag, hoor.
1: Dag.
0: Tot ziens. Na het gesprek met Colette, hoe kon het ook anders in de droevige mysteries bij

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ja, het is toch om stil van te worden, zulke ontmoetingen. U hoorde, mevrouw kon moeilijk spreken, maar de woorden die ze heeft gesproken heeft toch een diepe impact, ontroerend zelfs, op deze gebedsweg die wij samen gaan. Het vijfde droevige mysterie, daar zijn we nu aangekomen. De kruisdood van onze Heer Jezus Christus. En dat is in de openluchtkapel zelf. Laten we even de trappen opwandelen. En daar zien we dus een openluchtkapel met de gekruisigde Jezus, heel groot, op het altaar. En dan de heilige Johannes en onze lieve vrouw natuurlijk onder het kruis. Wel, wij bidden voor alle intenties die u wilt toevertrouwen aan de Heer op dit moment. En we willen de Heer danken voor onze hemelse moeder, voor de heilige maagd Maria die trouw gebleven is tot aan het kruis. Vraag aan onze lieve vrouw om diezelfde trouw. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik word er zowaar een beetje emotioneel van. We gaan terug de trappen afdalen van de openluchtkapel. En we zetten zo onze gebedsweg verder. Wandelen naar het volgende kapelletje. Want na de droevige mysteries, het blijft niet bij de kruisdood. Onze Heer overwint de dood, hij overwint alle zonden. Hij overwint alles wat ons tegenhoudt om werkelijk te kiezen voor het leven. Ook voor het eeuwige leven. En opent voor ons de poorten van de hemel. En dus bidden wij het eerste glorierijke mysterie. De verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Bidden wij voor alle mensen die het nodig hebben om na een val terug op te staan. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo zien we, wanneer we geraakt worden, zeker de emotie kan ook een plaats hebben in het gebed, maar de Heer roept ons altijd op om terug blij te zijn en vreugdevol. De hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Hij zegt hier, zalig zij die niet hebben gezien en toch hebben geloofd. Ja, de Heer noemt ons zalig. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zo komen we aan het derde glorierijke mysterie. De Heer vaart wel ten hemel, maar hij laat ons niet in de steek, hij laat ons niet alleen. Hij zendt ons de Heilige Geest, de Helper en de Vertrooster. Laten wij de Heilige Geest aanroepen om hulp te krijgen in alles wat nodig is om een leven te leiden dat trouw is aan de beloften van Jezus Christus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En terwijl we dit gebed deden, kwam er een, geen witte duif, maar een zwarte merel op de hoek van de kapel zitten. En twee zelfs. het vierde glorierijke mysterie. De heilige maagd Maria wordt in hemel opgenomen. Onze lieve vrouw gaat ons met lichaam en ziel vooraf. Om onze voorspreekster te zijn. Bij Jezus. Laten wij dan ook al ons vertrouwen leggen in Maria. En bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En ondertussen kwam ik ook de zuster opnieuw tegen, die we daarnet zijn tegengekomen. Maar die niet zo happig was om voor de microfoon iets te zeggen. Ze was zelf ook natuurlijk in gebed. En zo komen we aan het laatste, vijfde, glorierijke mysterie. De kroning van onze lieve vrouw. Koningin van het heelal. Koningin van de engelen. Koningin van de apostelen. Koningin van alle hemelingen. Koningin van de martelaren, koningin van de maagden. Koningin van ons hart, koningin van de vrede. Bid voor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw van Dadizele, bid voor ons. Ja, een prachtige plaats, dit rosarium. Voor ons is het zeker tijd geworden. We hebben ons goed kunnen voorbereiden om binnen te treden in de basiliek. En alles wat ons bezwaart gaan we neerleggen bij Maria. Op het einde van onze bedevaart, onze pelgrimstocht vandaag, waar we zoveel dingen hebben mogen ontvangen. Laten wij samen binnengaan in de basiliek van Dadizele. MUZIEK

0: onze woorden waren nog niet koud. Of het kleine klokje hier in de openluchtkapel nodigde ons uit om naar binnen te gaan. We gaan dat dus ook doen. En zijn onze lieve vrouw dankbaar voor deze kleine momenten die we mogen ontvangen. Uit dankbaarheid voor alles zullen wij naderen tot onze lieve vrouw van Dadizelen. En u kon het al horen, de basiliek riep ons op om naar binnen te gaan. Onze lieve vrouw verwacht ons. En dit bedevaartsoord is toch wel heel bijzonder. Dadizelen waar Maria thuis is, zo wordt het omschreven. Het is onmogelijk om te zeggen exact wanneer het bedevaartsoord van onze lieve vrouw in Dadizelen is ontstaan. Een eerste spoor van deze plaats is te vinden in de 9e eeuw, toen Dadizelen afhing van de Sint-Pietersabdij van Elnon. Het staat ook vast dat Dadizelen reeds in de 12e eeuw een kapel had. De parochie hing toen af van het bisdom Doornik. En het eerste mirakel buiten en na de drie legenden dateert van 1353. De oorspronkelijke kapel werd in de 15e eeuw vervangen door een nieuwe kerk. In gevolge brandstichting door de Schotten, bondgenoten van de Geuzen in de Beeldenstorm, zowat rond 1581, zijn al de kerkelijke archieven jammerlijk vernield. Uitgezonderd een groot perkament waarin tal van mirakelen door tussenkomst van onze lieve vrouw vermeld staan. Uit dit archiefmateriaal kan besloten worden dat de verering van de heilige maagd Maria, moeder van God, in Dadizelen tenminste 700 jaar en eigenlijk vermoedelijk 1000 jaar oud is en dat Dadizelen wellicht de oudste bedevaartsplaats is in de Lage Landen. En u kon het daarnet ook al meemaken, naast de huidige basiliek bevindt zich dat rosarium, Latijnse woord voor rozenkranstuin, met een wandelpad dat de bedevaarders leidt langs de mysteries van de rozenkrans. Laten we dus nog even die legendes goed op een rijtje zetten. Daarnet, bij het begin van ons rosariumweg, konden we er al mee kennis maken. Het verhaal van die witte en zwarte ossen. Een rijk en vroom man in Dadizelen beschikte in zijn veestapel over twee prachtige zwarte ossen, die plots verdwenen waren. Hoe de landbouwer en zijn knechten ook zochten naar de zwarte ossen, zij vonden ze niet. Een kluizenaar, die hiervan gehoord had, besloot tot Maria te bidden. Plots verscheen Maria en zei tot hem in een visioen: ga naar de meester van de boerderij en zeg hem dat hij nooit zijn zwarte ossen zal terugvinden. Zeg hem naar het Elzenbos te gaan en aan de rand ervan zal hij twee sneeuwwitte ossen vinden. Vraag hem op die plaats een kapel te bouwen ter mijner ere. In een tweede legende wordt verteld hoe Maria zelf de kapel wijdt met een teken van wonderlijke rode draad. De notabelen van Dadizelen waren op weg naar de bisschop van Doornik met de vraag om de kapel in te wijden. Onderweg ontmoetten zij een vrome vrouw die hen zei dat hun tocht niet nodig was, omdat onze lieve vrouw de kapel reeds had ingewijd. Ze zei hen: als ge terugkeert, zal u een rode zijden draad vinden rond de kapel. De plaats binnen deze draad is gewijd. Toen ze terugkeerden, zagen zij inderdaad een rode zijden draad, die nog begin, nog einde kende. Hij had bovendien een bijzondere genezingskracht. Zieken namen er een stukje van mee, maar de draad werd nooit korter. Helaas raakte die rode draad verloren in de loop van de tijden. Maar de rode draad wordt dus vandaag de dag nog steeds door pelgrims meegenomen als blijvende herinnering aan hun bezoek bij Maria.
1: En dan de derde legende, zoals u al kon horen, Jan Onraad, de analfabeet, zonder kennis van muziek, zingt de middernachtmis. Kerstmis stond voor de deur en de nachtmis moest gezongen worden. Maar de koster van Dadizelen was ziek. Jan Onraad krijgt de nacht daarvoor een visioen, waarin Maria hem zegt dat hij de koster moet vervangen. Maar Jan was een analfabeet en kende geen nootmuziek. Jan vroeg daarom aan Maria om hem te helpen. En zij antwoordde: "Vrees niet, ge zult onder uw oorkussen een boek vinden, waarmee ge zult kunnen lezen en zingen." Maria lichtte ook de pastoor in en die trok naar Jan om concreet af te spreken. En Jan slaagde erin op het orgel te spelen en de kerstliederen te zingen. En dit tot grote vreugde van de pastoor en de bezoekers van de kerk. Prachtige legenden, een goede opfrissing alvorens wij binnengaan in de basiliek. Het was trouwens monseigneur Jan-Baptiste Malou, die bisschop was van 1809 tot 1864, bisschop van Brugge, die de aanzet gaf om de oude kerk in Dadizelen af te breken en te vervangen door een basiliek voor het gehele bisdom. Dit ter gelegenheid van de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria in 1854. Hij belastte de Engelse architect Edward Welby Pugin met de bouw van de basiliek. En op 8 september 1857 werd de eerste steen gelegd. Helaas maakte de bisschop de voltooiing niet mee, maar de bouw werd verder gezet door zijn opvolger. Hoe imposant de kerk ons ook mag voorkomen, ze is en blijft slechts een schaduwbeeld van wat de Engelse bouwmeester Pugin voor Dadizelen had gedroomd. Maar in 1882 werd de kerk tot de rang van basiliek, Basilica Minor, verheven. Het beeld dat we zo meteen zullen bewonderen van Onze Lieve Vrouw stamt uit de middeleeuwen. Het miraculeuze Mariabeeld werd op 20 april 1902 plechtig gekroond. En het toont een ingetogen, lieve moeder begaan met haar kind. En dagelijks komen bedevaarders naar Dadizelen om een kaarsje te branden en een stille tijd bij Maria te blijven. De echte hoogtepunten zijn de meimaand en de noveen. Tijdens de meimaand komen vele groepen bedevaarders, maar ook eenzame fietsers, wandelaars, gezinnen, naar Onze Lieve Vrouw van Dadizelen met hun vreugde en verdriet. De noveen start op 8 september, feest van Maria geboorte en datum van de eerste steenlegging. En heel wat mensen houden er ook aan om in het landelijke Dadizelen, al biddend en bezinnend, de kleine omgang te maken van 1 kilometer, bestaande uit de 7 kapellen die de 7 smarten van Onze Lieve Vrouw uitbeelden. Er is ook een grote omgang van 4 kilometer met 14 kapellen die de taferelen uit de kruisweg bevatten en waarbij de laatste in de crypte van de basiliek te vinden is. Tal van redenen dus om even naar hier te komen. Laten wij samen binnengaan in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizelen en leggen wij onze intenties neer bij Onze Lieve Vrouw.

dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Pelgrim in Eigen Land. Wij gaan een volgende keer samen de basiliek van Dadizele binnen. En daar komt zuster Johanna ons tegemoet. We gaan met haar in gesprek over haar dienstbaarheid in de basiliek. En dalen af in de crypte waar een heuse ridder begraven ligt. Dat is voor een volgende keer. Dan nemen we u opnieuw zeer graag mee. Van harte dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet, gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorstin, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug uw wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw zoon.

Beste luisteraars, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We zijn aan de laatste uitzending gekomen van het boek Het Wonder van Guadalupe. En vandaag lezen we het addendum, de toespraak van Johannes Paulus II. Tijdens een bezoek aan Mexico en Curaçao tussen 6 en 14 mei 1990. En het is uit de Osservatore Romano. 1. De boodschap van de verlossing brengen. Terwijl ik opnieuw mijn voet zet op de gezegende bodem van Mexico, waarop de maagd van Guadalupe haar troon als koningin van Amerika gebouwd heeft, komt in mij onvermijdelijk de herinnering op mijn eerste bezoek aan deze geliefde natie. God de Heer van de geschiedenis en van ons lot heeft gewild dat mijn pontificaat dat van een pelgrimpaus van de evangelisatie zou zijn, die de wegen van de wereld dooreilt om de boodschap van de verlossing overal te brengen. En de Heer wilde ook dat mijn in de loop der jaren tot stand gekomen pelgrimstocht met een apostolische reis naar Mexico begon, na een kort oponthoud in de stad Santo Domingo, om zo de sporen van de eerste verkondigers van het evangelie te volgen, die voor ongeveer 500 jaar op de bodem van Amerika aankwamen. Ik kan zeggen dat elke eerste pastoraal bezoek aan Mexico en de opeenvolgende staties in deze hoofdstad en aansluitend in Puebla, Guadalajara, Oaxaca en Monterrey werkelijk op mijn pontificaat invloed hebben gehad en mijn roeping tot pelgrimpaus en missionaris heeft laten verstaan. Ik begroet op de eerste plaats de heer president van deze republiek, die mij zo even in naam van de regering en volk van deze lieve natie ontvangen heeft. Ik voel me daarom ook tot hartelijke dank verplicht voor de lieve woorden die hij tot mij gericht heeft en ook voor de uitnodiging tot een bezoek aan dit edele land, voor de persoonlijke aanwezigheid van de heer president op het vliegveld om mij te begroeten. Zo groet ik ook de aanwezige eerbiedwaardige vertegenwoordigers van de plaatselijke regering en het leger. Ik groet met broederlijke omarming mijn aanwezige broeders in het bisschopsambt, bijzonder kardinaal Ernesto Correpio Ahumada, aartsbisschop van deze stad, en aartsbisschop Adolfo Suarez Rivera van Monterrey, als ook de voorzitter van de Mexicaanse bisschoppenconferentie en alle bisschoppen van Mexico samen met hun priesters, kloosterlingen, mannen en vrouwen en christelijke leken aan wie ik mij als herder van de wereldkerk wijd. Ik wil dat de liefdevolle groet van de paus op dezelfde wijze de mensen bereikt die langs de radio en de tv met ons verbonden zijn, van Yucatan tot Neder-Californië. Het vervult mij met grote eer en dit grootmoedige land te zijn dat zich door de adel van zijn geest en door zijn cultuur heeft doen onderscheiden en dat zoveel bewijzen van beproefd geloof en liefde tot God heeft dat door de kinderlijke verering van de Heilige Maagd zijn trouw aan de kerk bewezen heeft. De naam Mexico herinnert ons aan een roemrijke beschaving die een niet te miskennen onderdeel van uw historische identiteit uitmaakt. Op onze dagen beleven we beslissende ogenblikken voor de toekomst van dit geliefde land en dit werelddeel. Daarom is het noodzakelijk dat de christen, de katholiek, zich beter bewust wordt van zijn verantwoordelijkheid tegenover God en zijn burgerplichten met hernieuwde begeestering bij de opbouw van een meer rechtvaardige, broederlijke en gastvrije maatschappij inzet. Bij de poging oude tegenstellingen te overwinnen moet een groeiende solidariteit onder alle Mexicanen bevorderd worden, die hen ertoe brengt om met een ruime blik een vastbesloten handelen voor het algemeen welzijn te beginnen. Precies op dit punt komt de belangrijke rol om spirituele waarden te dragen die van binnenuit de persoon omvormen en hem tot bevorderaar van een grote sociale rechtvaardigheid, betere eerbied voor de menselijke waarden en zijn rechten in broederlijke samenleving maken, waarin bereidheid tot dialoog en verstandhouding het winnen van de poging tot breuk en conflicten. De kerk wil haar opdracht met verschuldigd respect tegenover het pluralisme vervullen. Ze bekrachtigt daarom haar roeping tot dienst en ter harte gaan van de mens als staatsburger en als kind van God. De christelijke principes zelf, die het leven van de Mexicaanse natie hebben gedefinieerd, moeten een gegronde hoop en een nieuwe dynamiek opwekken, welke dit grote land ertoe brengen zijn plaats in te nemen in de rij der grote naties.
Ik zou vooral willen onderstrepen dat ik als heraut van het geloof en de vrede, als pelgrim van de liefde en de hoop, met de wens kom om de krachten van de kerkelijke gemeenschap te versterken, omdat ze overrijke vruchten van deze liefde tot Christus zouden opleveren en ten dienste zouden staan van broeders en zusters. Na een tijdspanne van meer dan 11 jaar kan ik hier herhalen wat ik in Rome aan het begin van mijn eerste apostolische reis naar Mexico gezegd heb. De paus komt en wil zich voor het wonderbare beeld van de maagd van Guadalupe neerwerpen om haar moederlijke hulp en haar bescherming voor de pauselijke dienst af te smeken. Om tot haar met dat door nieuwe verplichtingen gegroeide kracht te herhalen, totus tuus sum ego, ik ben gans de uwe. En om in haar handen de toekomst van de verkondiging van het evangelie in Latijns-Amerika te leggen. Precies omwille van het feit dat er 500 jaar geleden is dat de evangelisering van Amerika begon, heb ik aan alle plaatselijke kerken van dit continent van de hoop de oproep tot nieuwe evangelisering gericht. Aan het thema van de nieuwe evangelisatie zal trouwens de 4e algemene vergadering van het Latijns-Amerikaans episcopaat gewijd zijn in Santo Domingo, welke ik zal openen zoals ik in 1979 de 3e algemene vergadering Puebla de Los Angeles heb geopend. In 1492 begon de verkondiging van het evangelie in de nieuwe wereld en ongeveer 30 jaar later kwam het geloof naar Mexico. Het geloof bracht zeer snel de eerste vruchten van heiligheid naar voren. En deze namiddag zal ik tijdens de mis in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe de vreugde hebben de kinderen van Tlaxcala, Cristobal Antonio en Juan, pater José María de Yermo y Pares en Juan Diego de Indiaan zalig te verklaren. Deze laatste aan wie Onze Lieve Vrouw van Tepeyac haar vertrouwelijke mededelingen deed en daarmee tot de eerste verkondigster van het evangelie in Latijns-Amerika werd. In Veracruz betraden de missionarissen die uit Spanje kwamen de Mexicaanse bodem. Daarom zal ik mijn eerste schreden naar deze stad richten die de naam van het kruis van onze Heer draagt, om dan de andere plaatsen van dit grote land te bezoeken. Zoals uw bisschoppen het reeds hebben gezegd, zelfs als ik niet persoonlijk in alle bisdommen en streken van uw land kan zijn, toch geldt mijn bezoek het ganse Mexicaanse volk, dat het nodig heeft in zijn geloof gesterkt, in zijn hoop bevestigd en in zijn liefde tot het evangelie opnieuw opgewekt te worden. Allen en ieder zegen ik nu reeds. In het bijzonder de armen, de zieken die aan de rand van de maatschappij leven, alle die aan het lichaam en ziel lijden. Zij moeten weten dat de kerk en de paus hun zeer nabij is, dat zij ze lief hebben en hen in hun lijden en moeilijkheden begeleiden. In deze evangelische geest van vriendschap en broederlijkheid zou ik dit bezoek willen beginnen.

De christenen tot apostolaat oproepen. Lieve zonen en dochters van Mexico. Ik ben teruggekomen naar uw land om voor u en met u allen ons gemeenschappelijk geloof aan Christus, de enige verlosser van de wereld, te uiten. Ik zou dat willen verkondigen op alle plaatsen van mijn pelgrimstocht door uw land. Vooral zou ik het hier willen doen op deze heilige plaats in Tepeyac, zegt paus Johannes Paulus II. Christus, de verlosser van de wereld, is generaties lang in de geschiedenis tegenwoordig door zijn allerheiligste moeder, welke hem in Bethlehem ter wereld bracht en hem bijstond onder het kruis op Golgotha. Christus is door de maagd Maria in het lot van alle menselijke generaties in de geschiedenis van Mexico, van heel Amerika binnengetreden. Op de plaats waar wij ons hier bevinden, de eerbiedwaardige basiliek van Guadalupe, heeft zij de reddende daad met een onovertroffen overredingskracht aan een getuige meegedeeld. Ik ben bijzonder gelukkig mijn tweede pastoraal bezoek aan Mexico te kunnen beginnen op deze plaats, waarnaar zich alle blikken en harten van de kinderen van het Mexicaans vaderland, waar ze ook zijn, wenden. Daarom zou ik vanuit dit heiligdom mijn liefelijke groet willen richten aan alle inwoners van Mexico, van Tijuana en Rio Bravo tot het half-eiland Yucatan. Ik zou willen dat de hartelijke groet van de paus zou doordringen tot in elk hoekje, tot in de harten van alle Mexicanen, om hen liefde, vreugde en moed te brengen, om alle moeilijkheden te overwinnen en verder te werken aan de opbouw van een maatschappij waarin rechtvaardigheid, waarheid en broederlijkheid regeren en van dit geliefde volk een grote familie zal maken. Ik dank hartelijk voor de liefdevolle welkomstwoorden die kardinaal Ernesto Correpio Ahumada, aartsbisschop van Mexico-stad, ook in naam van onze broeders in het bisschopsambt van de hele Mexicaanse kerk, tot mij heeft gericht. Mijn vreugde is des te groter omdat de Heer mij nu, bij het begin van die tweede pastoraal bezoek, als opvolger van apostel Petrus en als opperherder van de wereldkerk in uw land, de genade verleent enkele geliefde zonen van uw natie zalig te verklaren. Beter nog tot de eer der altaren te verheffen. Ik heb dit in de naam en met de mij overgedragen kracht van onze Heer Jezus Christus gedaan, welk ons met het bloed van zijn heilige wonden heeft verlost en daardoor de herder van onze zielen is geworden. Juan Diego, de vertrouweling van onze lieve vrouw van Tepeyac, de drie martelaarskinderen van Tlaxcala, Cristobal, Antonio en Juan, en priester en stichter José María de Yermo y Párez, hun namen zijn reeds in de hemel opgetekend, zijn vanaf nu opgenomen in het boek der zaligen en in de geschiedenis van het geloof der kerk van Christus, welke in Mexico leeft en pelgrimeert. Deze vijf zaligen zijn op onuitwisbare wijze in het grote epos van de Mexicaanse evangelisering opgetekend. De eerste vier bij de aanvang van de verkondiging van Gods woord in dit land, de vijfde in de geschiedenis van zijn trouw aan Christus in de verwarde jaren van de vorige eeuw. Alle hebben zij in geloof en in liefde tot de Heilige Maagd geleefd en betuigd. Met haar tegenwoordigheid en bescherming voedt zij het geloof en sterkt ze de kerkgemeenschap. De zaligverklaring van Juan Diego en de martelaarskinderen van Tlaxcala herinnert ons aan het begin van een geloofsverkondiging in deze streken, op een ogenblik waarop wij ons voorbereiden op de 500ste verjaring van de evangelisering van Amerika die we tegemoet gaan. Het evangelie van Jezus Christus doordrong Mexico met het apostolisch vuur van de eerste verkondigers. Zij verkondigden de gekruisigde en verrezen Heer, Jezus, Heer en Messias, en met de kracht van de Heilige Geest, welke de woorden van de missionarissen en de harten van de toehoorders ontvlamden, trokken zij vele mensen aan. Elke ijverige evangelieactie, evangelisatie, stemde overeen met de zendingsopdracht van Jezus aan zijn apostelen en met de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. We hebben in de eerste lezing van deze Eucharistie gehoord hoe Petrus in naam van de overige apostelen het kerygma van het gekruisigde en verrezen Christus verkondigde. Elk woord trof de toehoorders midden in het hart en ze vroegen aan Petrus en de overige apostelen: wat moeten wij doen, broeder? Het antwoord van de eerste apostel verklaart duidelijk de dynamiek van elke bekeringsproces van de intrede in de kerk.
De verkondiging van het evangelie voert tot het aannemen van het geloof door de catechumenen uit kracht van het woord dat de harten in beroering brengt. Na de geloofsbelijdenis volgt de bekering en het doopsel in de naam van Jezus ter vergeving van de zonden en ter uitstorting van de Heilige Geest. Door het doopsel worden de gelovigen opgenomen in de kerkgemeenschap om in de gemeenschap van de gelovigen de hoop en de liefde te beleven. Inderdaad, zij nu die zijn woord aannamen, lieten zich dopen. Dat zegt ons de Heilige Schrift. En op deze dag sloten zich ongeveer 3000 mensen aan, volgens de Handelingen. Dat was het begin van de geloofsprediking en van de uitbreiding van de kerk over heel de aarde. Men kan deze woorden niet uitspreken zonder spontaan te denken aan de voortzetting van deze evangelisering en de uitstorting van de Heilige Geest hier in Mexico. Alle begenadigden en hun medearbeiders werden onze zaligen. De eerste vruchten van de evangelisering en de roemrijke getuigen van het geloof van bij de aanvang. Hier voltrok zich het profetisch woord van de heilige Petrus op Pinksteren, want u en uw kinderen en al diegenen die veraf wonen, welke de Heer onze God bij zich zal roepen, geldt die belofte. Handelingen, tweede hoofdstuk. Naar tijd en ruimte waren deze landen en de mannen en vrouwen die ze bevolkten veraf gelegen. Toch krachtens de apostolische opdracht kwam hier tenslotte een groep van 12 missionarissen aan die de overlevering met duidelijke verwijzing naar de aanvang van de apostolische prediking, de 12 apostelen, heeft genoemd. Met het kruis in de hand verkondigden zij Christus, de Verlosser en Heer. Ze predikten de bekering en vele mensen ontvingen het vernieuwende water van het heilig doopsel en de uitstorting van de Heilige Geest. Zo werden deze volkeren, zoals destijds op Pinksterdag, aan de kerk toegevoegd en de kerk werd rijker door de waarden van hun cultuur. De missionarissen zelf vonden bij de inboorlingen de beste medewerkers voor het missiewerk. Als helper bij de catechese, als vertaler en vriend die hun het contact met de inboorlingen en een beter laten begrijpen van de boodschap van Jezus mogelijk maakten. Als voorbeeld van deze vrienden hebben we Juan Diego, waarvan men zegt dat hij in Tlatelolco aan de catechese heeft deelgenomen. Ook de martelaarskinderen van Tlaxcala zijn het, welke op hun jeugdige leeftijd met geestdrift de Franciscaanse en Dominicaanse missionarissen volgden, bereid waren om met hen bij het verkondigen van de goede boodschap van het evangelie behulpzaam te zijn. En bij de aanvang van de geloofsverkondiging in Mexico neemt de zalige Juan Diego een leidinggevende en zelfstandige plaats in. Zijn inlandse naam zou, zoals de overlevering zegt, Cuauhtlatohuac, de sprekende adelaar, zijn geweest. Teken van gemeenschap en eenheid. Zijn innemende persoonlijkheid is onafscheidelijk verbonden met het gebeuren in Guadalupe, met de wonderbare en moederlijke verschijning van de Heilige Maagd en Moeder Gods. Dit betreft zowel de figuurlijke en de literaire herinneringen als ook de eeuwenoude verering die de Kerk van Mexico voor deze door Maria geliefde Indiaan heeft betoond. Evenals bij de vroegere Bijbelse persoonlijkheden, die een collectieve voorstelling van het hele volk waren, kunnen we zeggen dat Juan Diego de verpersoonlijking van alle inboorlingen is, welke dankzij de moederlijke hulp van Maria het evangelie van Jezus aannamen. Maria is namelijk nooit gescheiden geweest van de openbaring van haar zoon en van de stichting van de kerk, zoals haar aanwezigheid de apostelen op Pinksterdag aantoont. De berichten die ons over Juan Diego ter inzage liggen, noemen zijn christelijke deugden, zijn kinderlijk geloof, dat door de catechese gevoed werd en bereid was om de geheimen te aanvaarden, zijn hoop en vertrouwen op God en de Heilige Maagd, zijn liefde, zijn morele gevolgtrekkingen, zijn zelfverloochening, zijn armoede, volgens de geest van het evangelie. Hij leidde hier bij Tepeyac het leven van een inwijkeling en was een voorbeeld van bescheidenheid. De Heilige Maagd zocht hem uit onder de bescheidenste voor deze welwillende en liefdevolle openbaring van de verschijning van Guadalupe.
Een blijvende herinnering daaraan is haar moederlijk aangezicht en haar gezegende afbeelding, welk ons als onschatbaar geschenk gebleven is. Op deze wijze wou zij onder ons blijven als teken van de gemeenschap en de eenheid van allen die op deze aarde leven en moeten samenleven. De erkenning van de verering die sedert eeuwen de leek Juan Diego gegolden heeft, is van bijzondere betekenis. Zij is een sterke oproep tot alle gelovige leken van deze natie om al hun verantwoordelijkheid bij de overlevering van de boodschap van het evangelie in de Mexicaanse gemeenschap op zich te nemen. Vanuit deze bevoordeligde plaats Guadalupe, het hart van het nog immer gelovige Mexico, zou ik alle Mexicaanse leken willen oproepen om zich actiever in te zetten bij de nieuwe evangelisering van de maatschappij.

De gelovige leken nemen deel aan het profetische, priesterlijke en koninklijke zending van Christus. Zij bewerkstelligen deze roeping echter in de normale omstandigheden van het dagelijks leven. Hun natuurlijk onmiddellijk actieterrein omvat de gebieden van de menselijke samenleving en alles wat tot de cultuur behoort in de breedste en volste zin. Zo heb ik in de apostolische schrijven Christi Fidelis Laici geschreven: om de tijdelijke ordening in de betekenis van de dienst aan de mensen christelijk te inspireren, kunnen de leken er niet onderuit zich in de politiek in te schakelen, dit wil zeggen in veelzijdige en verschillende initiatieven op wetenschappelijk, sociaal, wetgevend, bestuurlijk en cultureel gebied die de organische en systematische groei in het algemeen dienen. Katholieke mannen en vrouwen van Mexico, uw christelijke roeping is van nature uit een roeping tot het apostolaat. U mag daarom niet onverschillig blijven tegenover het lijden van uw broeders en zusters, tegenover de armoede, de corruptie, de schendingen van de waarheid en de mensenrechten. Gij moet het zout der aarde en het licht van de wereld zijn. Daarom herhaalt de Heer heden ten dagen tegenover u: zo moet uw licht voor de mensen schijnen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader in de hemel prijzen. Volgens Matthäus. Van nu af aan schijnt u ook voor uw Juan Diego, die door de kerk tot de eer van de altaren verheven is. Hem kunnen we als beschermer en advocaat van de inboorlingen aanroepen. Met grote vreugde heb ik ook de drie martelaarskinderen van Tlaxcala, Cristobal, Antonio en Juan, tot gelukzaligen uitgeroepen. Op een jeugdige leeftijd werden zij door het woord en door de getuigenis van missionarissen aangetrokken en werden ze hun medewerkers als catechisten van de andere inboorlingen. Zij zijn een prachtig en leerrijk voorbeeld voor het feit dat de verkondiging van het evangelie een opgave van het ganse volk van God is. Niemand wordt daarvan uitgesloten, zelfs de kinderen niet. Samen met de kerk van Tlaxcala en van Mexico verheug ik mij erop aan gans Latijns-Amerika en de wereldkerk dit voorbeeld van kinderlijke vroomheid en apostolische en missionarische zielengrootheid, welke door de genade van het martelaarschap werd bekroond, te kunnen voorstellen. In het apostolisch schrijven Christi Fidelis Laici heb ik heel bijzonder de nadruk gelegd op het feit dat de onschuld van kinderen er ons voortdurend aan herinnert dat de missionarische vruchtbaarheid van de kerk niet in de menselijke middelen en verdiensten, maar in de absolute vrije gave van God haar levenswortel heeft. Mogen het voorbeeld van deze zalig verklaarde kinderen onder de jongens en meisjes van Latijns-Amerika en de ganse wereld een onmetelijke schaar van kleine apostelen van Christus opwekken, die onze maatschappij, die zoveel nood heeft aan liefde, geestelijk verrijken. De genade van de Heilige Geest straalt vandaag ook onder een andere gestalte die de karaktertrekken van de goede herder draagt, Pater José María de Yermo y Parres. In hem zijn in alle duidelijkheid de kenmerken van echte priester van Christus getekend. Want het priesterschap was het middelpunt van zijn leven en de priesterlijke heiligheid zijn doel. Zijn grote overgave aan het gebed en de dienst van de zielzorg, als ook zijn bijzondere inzet voor het apostolaat onder de priesters door geestelijke oefeningen, versterken de interesse voor zijn persoon. Bijzonder op dit moment, waarop ook de komende bisschopssynode met de opleiding van toekomstige priesters ons zal bezighouden. Als apostel van de naaste liefde, zoals zijn tijdgenoten hem noemden, verenigde Pater José María de liefde tot God met de liefde tot de naaste. Een synthese van volkomenheid in de geest van het evangelie, waarbij hij een grote verering tot het heilig hart van Jezus en zijn bijzondere liefde tegenover de armen ontplooide. Zijn gloeiende ijver voor de eer van God deed hem ook wensen dat iedereen echte missionaris zou zijn. Allen missionaris, allen apostel van het heilig hart van Jezus, bijzonder zijn geestelijke dochters van de door hem gestichte congregatie van de dienaressen van het heilig hart van Jezus en de armen aan wie hij twee doelen van liefde achterliet, Christus en de armen. En deze twee doelen van de liefde golden de toegenegenheid van zijn hart en zij moesten altijd de hoogste roem van zijn dochters zijn. Lieve broeders en zusters,
Op deze vierde zondag na Pasen viert de kerk Christus, de goede herder. Hij heeft voor onze zonden geleden en zijn leven voor ons, zijn schapen, gegeven. Hij heeft ons tegelijkertijd een voorbeeld gegeven, opdat wij zijn sporen zouden volgen. De goede herder kent zijn schapen en zijn schapen kennen hem. Lezen we bij Johannes. Juan Diego, de martelaarskinderen van Tlaxcala, Cristobal, Antonio en Juan, en José María de Yermo y Pares volgden met standvastigheid de sporen van Christus, de goede herder. Hun zaligverklaringen op deze zondag, waarop de kerk ook de wereldgebedsdag voor de geestelijke roeping houdt, is tevens een dringende oproep aan allen, volgens eigen roeping, naar het werk in de wijngaard van de Heer te gaan. De vijf nieuwe zaligen weerspiegelt zich de veelvuldigheid van de roepingen en in hen vinden wij een voorbeeld hoe de ganse kerk zich een weg moet maken om het evangelie te verkondigen en getuigenis voor Christus af te leggen. De gelovige leken, zowel de kinderen en de jeugdigen als de volwassenen, de priesters en de kloosterlingen, mannen als vrouwen, alle moeten ze de roep van de Heer Jezus horen en volgen: gaat ook gij binnen in mijn wijngaard. In onze eucharistieviering van vandaag spreekt Christus nogmaals tot ons. Amen, zeg ik u. Ik ben de deur naar de schapen. De deur verleent onze toegang tot het huis. De deur die Christus is, voert ons in het huis van de Vader, waarin veel woningen zijn. Lezen we allemaal bij Johannes. De goede herder waarschuwt ons echter ook met strenge en categorische woorden dat we ons moeten hoeden voor dezen die niet de deur naar de schapen zijn. Hij noemt die dieven en rovers. Het zijn degenen die niet het welzijn van de schapen zoeken, maar hun eigen voordeel voor valsheid en door valsheid en bedrog. En daarom leert de Heer ons wat het duidelijk bewijs voor de onbaatzuchtigheid en de dienst is. Bereid te zijn zijn leven voor de anderen te geven. Lees je bij Johannes. Deze leer geven ons ook de zonen van Mexico, welke we vandaag tot de eer der altaren verheven hebben. Zij volgden Christus na en maakten hun leven, zoals hij, tot een getuigenis van liefde. De dood heeft hen niet overwonnen. Zij openden hun wagenwijd de deuren naar het eeuwige leven. Vanuit deze bedevaartplaats van de maagd Maria van Guadalupe willen we haar, de moeder van God, de patrones van Mexico en gans Latijns-Amerika, ervoor danken dat in deze vijf nieuwe zaligen de woorden van de goede herder vervuld worden. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en het in volheid hebben. Johannes 10e hoofdstuk. En tot daar de lectuur uit het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars van Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar, waar wij samen het genoegen hebben gehad om de volledige Bijbel te lezen op 1 jaar tijd. Wij zijn vandaag dag 365, de allerlaatste dag van ons leesjaar. Wij lezen de allerlaatste verzen uit de Heilige Schrift, namelijk Apocalyps, hoofdstukken 21 en 22, de brief aan de Hebreeën, hoofdstukken 11 tot en met 13, en Spreuken, hoofdstuk 31, verzen 30 en 31. Hiervoor gebruiken wij, zoals altijd, de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle voorbije uitzendingen van dit programma, dus vanaf vandaag alle uitzendingen van dit programma, ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, het is niet te geloven, maar wij zijn aan onze laatste leesdag gekomen. Wij zijn dag 365. Een jaar lang hebben wij samen elke dag uit de Heilige Schrift gelezen. En nu hebben wij dus de volledige Bijbel gelezen. Ik gok dat nog niet heel veel mensen dat al gedaan hadden. Dus vanaf nu kunnen jullie officieel zeggen, of toch vanaf het einde van deze uitzending kunnen jullie officieel zeggen dat jullie de volledige Bijbel hebben gelezen. Maar we mogen niet voorbarig zijn. Eerst moeten we vandaag nog enkele passages lezen. Dus wij gaan samen bidden, vooraleer wij de allerlaatste verzen uit de Heilige Schrift lezen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en uw liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en uw wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 21. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen, en de zee bestond niet meer. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: Dit is de tent van God bij de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en hij, God met hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan. Geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij. En hij die op de troon zetelt, zei: Zie, ik maak alles nieuw. Ik hoorde zeggen: Schrijf deze woorden op, ze zijn betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij: Ze zijn vervuld. Ik ben de Alpha en de Omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Wie overwint, zal dit allemaal krijgen. En ik zal zijn God zijn, en hij mijn zoon. Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoerenlopers, de tovenaars, de afgodendienaren en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Het nieuwe Jeruzalem. Toen kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die gevuld waren met de zeven laatste plagen, naar mij toe en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, tonen. Hij bracht mij in de geest op een grote, hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde, stralend van Gods heerlijkheid. Zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis. De stad was omringd door een grote, hoge muur met 12 poorten, en aan de poorten stonden 12 engelen. Op de poorten waren namen gegrift, de namen van de 12 stammen van Israël. Er waren 3 poorten op het oosten, 3 op het noorden, 3 op het zuiden en 3 op het westen. De stadsmuur had 12 grondstenen met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Hij die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad en haar poorten en haar muur op te meten. De stad was gebouwd als een vierkant, even lang als breed. Hij mat haar op met zijn meetstok, 12.000 stadien. Lengte, breedte en hoogte waren gelijk. De muur van de stad was 144 el hoog, gemeten naar onze maat, die de engel ook gebruikte. De muur was gebouwd van jaspis, de stad zelf was van zuiver goud, dat blonk als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren vervaardigd van alle soorten edelgesteente. De eerste van jaspis, de tweede van safier, de derde van chalcedon, de vierde van smaragd, de vijfde van onyx, de zesde van carniool, de zevende van chrysoliet, de achtste van beryl, de negende van topaas, de tiende van chrysopraas, de elfde van hyacint en de twaalfde van amethyst. De 12 poorten waren 12 parels. Elke poort bestond uit 1 enkele parel. De straten van de stad waren van zuiver goud, doorzichtig als glas. Maar een tempel zag ik er niet, want God, de Heer, de Albeheerser, is haar tempel, evenals het Lam. De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar lamp is het Lam. De volken wandelen bij haar licht, en de koningen van de aarde brengen haar hun rijkdom. Haar poorten zullen overdag nooit worden gesloten. Er zal geen nacht meer zijn.
en zij zullen daar de pracht en de schatten en de kostbaarheden van de volken brengen. Niets onreins zal er binnenkomen. En niemand die zich schuldig maakt aan de gruwelijke leugen, maar alleen zij van wie de namen geschreven staan in het boek des levens van het Lam. Hoofdstuk 22. Toen toonde de engel mij een rivier met water dat leven geeft, helder als kristal, die ontsprong aan de troon van God en van het Lam. Midden op het plein van de stad en omgeven door de rivier stond de levensboom, die 12 maal vrucht draagt, elke maand eens. En zijn loof brengt de volken genezing. Er zal geen banvloek meer zijn. De troon van God en van het Lam zal daar staan. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam op hun voorhoofd dragen. Er zal geen nacht meer zijn, en zij hebben geen licht meer nodig van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen tot in alle eeuwigheid. De engel. Hij zei tot mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waar. God de Heer, die de profeten inspireert, heeft zijn engel gezonden om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. Christus, zie, ik kom spoedig. Gelukkig degene die de profetische woorden van dit boek trouw bewaart. De ziener en de engel. Ik, Johannes, hoorde en zag dit allemaal. Toen ik het gehoord en gezien had, viel ik neer voor de voeten van de engel die het mij had getoond, om hem te aanbidden. Maar hij zei, dat nooit. Ik ben slechts een dienstknecht, zoals u en uw broeders de profeten. En zij die de woorden van dit boek trouw bewaren. Aanbid alleen God. Hij zei nog, verzegel de profetieën van dit boek niet, want de tijd is nabij. Laat de zondaar nog

Buiten blijven de honden, de tovenaars, de hoerenlopers, de moordenaars, de afgodendienaren. Ieder die de leugen lief heeft en ernaar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster. De gemeente, de geest en de bruid zeggen: kom, laat wie het hoort zeggen, kom, wie dorst heeft komen, wie wil nemen het water dat leven geeft, voor niets. De ziener, ik verklaar aan ieder die de profetieën van dit boek hoort, als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven staan. En als iemand iets afneemt van de woorden van deze profetie, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn. Hij die dit alles waarborgt, zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van de Heer Jezus zij met allen. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11. Een wolk van getuigen. Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet zien. Om hun geloof werden de ouden met ere vermeld. Door het geloof erkennen wij dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord. En wel zo dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare. Door het geloof bracht Abel God een beter offer dan Kaïn. Zo wordt van hem vermeld dat hij een rechtvaardige was. Want God aanvaarde zijn gaven. Door het geloof blijft hij spreken, ook na zijn dood. Door het geloof werd Henoch opgenomen, zodat hij de dood niet heeft gezien. Hij was er niet meer, want God had hem opgenomen. Van hem wordt vermeld dat hij voor zijn opneming welgevallen vond bij God. En zonder het geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Wie bij God wil komen, moet geloven dat hij bestaat en dat hij allen beloont die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door God gewaarschuwd voor wat nog niet te zien was, met grote zorg een ark gebouwd om zijn familie te redden. Door zijn geloof heeft hij de wereld veroordeeld en zelf de gerechtigheid van het geloof verworven. Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roepstem van God en ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen. Hij vertrok zonder te weten waarheen. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land dat hem beloofd was. Hij woonde er in tenten, evenals Isaac en Jacob, die dezelfde belofte erfden. Want hij zag uit naar de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwer is. Door het geloof heeft ook Sara, die onvruchtbaar was, de kracht ontvangen om ondanks haar hoge leeftijd nog moeder te worden, omdat ze hem die de belofte had gedaan betrouwbaar achtte. Daarom is ook uit één man, die totaal was afgeleefd, een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee. In geloof zijn zij allen gestorven, zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en voorbijgangers op aarde genoemd. Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen dat zij op zoek zijn naar een vaderland. Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst, dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren. Maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet om hun God genoemd te worden, want hij heeft voor hen een stad gebouwd. Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaac ten offer gebracht. Hij stond op het punt om zijn enige zoon te offeren, en dat terwijl hij de beloften had ontvangen en tegen hem gezegd was:

Zij die van Isaac afstammen, zullen gelden als uw nageslacht. Want hij was ervan overtuigd dat God zelfs de macht heeft om doden tot leven te wekken. Daarom heeft hij zijn zoon ook teruggekregen, bij wijze van voorafbeelding. Door het geloof sprak Isaac over Jacob en Esau een zegen uit, die ook op de toekomst betrekking had. Door het geloof zegende Jacob bij zijn sterven de beide zonen van Jozef. En leunend op de knop van zijn staf aanbad hij God. Door het geloof heeft Jozef op het eind van zijn leven al gesproken over de uittocht van de Israëlieten en bevolen om dan zijn gebeente mee te nemen. Door het geloof werd Mozes meteen na zijn geboorte 3 maanden lang verborgen gehouden door zijn ouders, omdat zij zagen wat een mooi kind hij was. Zij waren niet bang voor de verordening van de koning. Door het geloof heeft Mozes zelf, toen hij groot geworden was, geweigerd om door te gaan voor een zoon van de dochter van de farao. Hij wilde liever mishandeld worden met het volk van God dan voor korte tijd profiteren van de zonde. Voor hem was de smaad van de Messias kostbaarder dan al de schatten van Egypte, want hij hield het oog gericht op de komende beloning. Door het geloof verliet hij Egypte zonder de woede van de koning te vrezen, want hij zette door, al ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het paasfeest gevierd en de deurposten met bloed bestreken, opdat de verderver de eerstgeborenen van Israël niet zou aanraken. Door het geloof trokken zij door de Rode Zee als over droog land. Toen de Egyptenaren het probeerden, verdronken ze. Door het geloof zijn de muren van Jericho ingestort, nadat zij er 7 dagen lang omheen getrokken waren. Door het geloof is de hoer Rahab ontkomen aan het lot van de ongelovigen, omdat zij de spionnen vriendelijk had ontvangen. En wat moet ik nog meer noemen? De tijd ontbreekt me om te verhalen van Gideon, Barak, Samson en Jefta, van David en Samuel en de profeten. Door het geloof hebben zij koninkrijken omvergeworpen, gerechtigheid beoefend, beloften in vervulling zien gaan. Zij hebben leeuwen de muil gesloten, de gloed van vuur gedoofd, ze zijn ontsnapt aan het scherp van het zwaard. Hun zwakheid werd kracht. Ze werden machtig in de oorlog en dreven vijandelijke legers op de vlucht. Vrouwen kregen hun doden terug door opstanding uit de dood. Anderen werden doodgemarteld en wezen hun vrijlating af om een betere opstanding te verwerven. Weer anderen werden beproefd doordat ze bespot werden en geslagen en ook nog werden geboeid en gevangen gezet. Zij werden gestenigd, doormidden gezaagd, terechtgesteld met het zwaard. Zij zwierven rond in schapenvachten en geitenvellen, ten prooi aan ontbering, vervolging, mishandeling. Zij waren te goed voor deze wereld. Ze hielden zich op in woestijnen en in de bergen, in spelonken en in de krochten van de aarde. Ook deze mensen werden allen vermeld vanwege hun geloof. Toch heeft geen van hen de belofte in vervulling zien gaan, aangezien God voor ons nog iets beters had voorzien, wilde hij niet dat zij hun volleinding zouden bereiken zonder ons. Hoofdstuk 12. Standhouden in de beproeving. Door zo'n wolk van getuigen omgeven, moeten wij elke zondelast die ons hindert van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof. Omwille van de vreugde die voor hem in het verschiet lag, heeft hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld. Nu zit hij aan de rechterkant van Gods troon. Denk aan hem die zoveel tegenstand van zondaars te verduren had. Dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven.
U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Bent u het schriftwoord al vergeten dat u als kinderen aanspreekt en u bemoedigt? Kind, minacht de terechtwijzing van de Heere niet. Laat je door zijn straf niet ontmoedigen, want de Heer wijst hen terecht die hij lief heeft. Hij straft ieder die hij als zijn kind erkent. U moet het verdragen. Het draagt bij tot uw opvoeding. God behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft. Als u vrij blijft van de tuchtiging, die niemand bespaard blijft, dan bent u bastaards, geen echte kinderen. Bovendien hadden we ook aan onze lijfelijke vaders harde opvoeders. Maar we hadden ontzag voor hen. Moeten we ons dan niet des te meer onderwerpen aan de Vader van de hemelse geesten, die ons laat leven? Zij hebben ons hart opgevoed voor dit korte leven, volgens hun eigen ideeën. Maar Hij voedt ons op voor ons bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Tucht is nooit prettig. Op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap. Maar op de lange termijn levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen de vrucht op van vrede en gerechtigheid. Daarom, hef de slappe handen op, strek de wankele knieën, laat uw voeten rechte wegen gaan. Het kreupele lichaamsdeel mag niet ontwricht worden, maar moet genezen. Het leven van de gemeente. Streef naar vrede met alle mensen en naar een heilig leven, want zonder dat zal niemand de Heer zien. Pas op dat niemand de genade van God verspeelt. Laat geen bitter, schadelijk onkruid opkomen dat uw hele gemeente vergiftigt. Laat niemand ontuchtig zijn of goddeloos, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. U weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde bemachtigen, werd afgewezen. Hij vond geen weg tot omkeer, hoewel hij onder tranen daarnaar zocht. Want u bent niet genaderd tot een tastbare laaiend vuur, met duisternis, donderwolken en stormwind, waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak, en de toehoorders smeekten dat zij niet langer tot hen zou spreken, want ze konden het bevel niet verdragen. Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden. En wat ze zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes uitriep: ik sidder van angst. Nee, u bent genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, tot duizenden engelen, de feestelijke vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, tot de geesten van de rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed nog krachtiger roept dan het bloed van Abel. Weiger niet naar zijn stem te luisteren. Zij die weigerden te luisteren naar de godspraak die op de aarde klonk, slaagden er niet in te ontsnappen. Hoe zouden wij dan kunnen ontsnappen, als wij ons zouden afwenden van hem die uit de hemel spreekt? Toen heeft zijn stem de aarde laten bevelen. Nu geldt zijn belofte. Nog eenmaal zal ik de aarde laten beven. En niet alleen de aarde, maar ook de hemel. De uitdrukking nog eenmaal wijst op een verandering van de geschapen dingen. Die worden aan het wankelen gebracht. Wat niet wankelt, zal blijven. Ons is een koninkrijk gegeven dat niet wankelt. Laten wij daarom God danken en hem aanbidden, zoals hij het verlangt, met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Hoofdstuk 13. De broederlijke liefde moet blijven.
en vergeet de gastvrijheid niet. Door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald. Denk aan hen die gevangen zijn, alsof u met hen in de gevangenis zat. En aan hen die mishandeld worden als aan mensen die zelf ook een lichaam hebben. Het huwelijk moet door iedereen in ere worden gehouden. En het echtelijk bed moet onbezoedeld blijven. Gods oordeel zal komen over ontuchtigen en echtbrekers. Leef niet alleen voor geld. Wees tevreden met wat u hebt. God zelf heeft gezegd, ik laat u niet alleen. Ik zal u nooit in de steek laten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen? Blijf aan uw leiders denken, die het woord van God verkondigd hebben. Haal u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neem een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën. Wij steunen terecht op Gods genade, niet op spijswetten. Zij die het daarin zochten, hebben er niets aan gehad. Wij hebben een altaar waarvan zij die dienst doen in de tent niet mogen eten. Zoals u weet, verbrandt men buiten de legerplaats de lichamen van de dieren, waarvan het bloed door de hoge priester in het heiligdom wordt gebracht. Daarom heeft ook Jezus buiten de stadspoort geleden, om het volk te heiligen door zijn eigen bloed. Laten wij ons dan bij hem voegen, buiten de legerplaats, en delen in zijn smaad. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de stad van de toekomst. En door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen. De hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen. Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te helpen. Want dat zijn de offers die God welgevallig zijn. Gehoorzaam uw leiders en doe wat zij verlangen. Zij zijn dag en nacht voor u in de weer, want zij moeten daarvoor verantwoording afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met voldoening kunnen vervullen en niet hoeven te klagen, want dat zou voor u niet voordelig zijn. Bid voor ons. Wij vertrouwen erop dat ons geweten zuiver is, omdat we ons in alle opzichten goed trachten te gedragen. Maar ik vraag uw gebed, vooral in de hoop dat ik dan des te eerder aan u zal worden teruggegeven. Lofprijzing. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen. Mogen Hij in ons uitwerken wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Begeleidend schrijven. Ik bid u, broeders en zusters, neem mijn woord van aansporing goed op, want ik heb u maar kort geschreven. Weet dat onze broeder Timotheus is vrijgelaten. Als hij spoedig komt, zal hij mij vergezellen als ik u bezoek. Groet al uw leiders en alle heiligen. De broeders uit Italië laten u groeten. De genade zij met u allen. Spreuken hoofdstuk 31, versen 30 en 31. Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig. Maar een vrouw die de Heer vreest, moet worden geroemd. Bejubel haar om de vrucht van haar handen en roem haar in de poorten om haar werken.

Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 365 en we hebben zo net samen gelezen Apocalyps hoofdstukken 21 en 22, de laatste hoofdstukken uit het boek Apocalyps, de brief aan de Hebreeën, hoofdstukken 11 tot en met 13, de laatste hoofdstukken uit deze brief, en Spreuken hoofdstuk 31, versen 30 en 31. U raadt het, de laatste versen uit het boek Spreuken, waar wij zo lang samen uitgelezen hebben. Ook om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat. Deze is afkomstig van Petrus de Eerbiedwaardige. Jezus is het licht dat elke mens verlicht, gehuld in de wolk van zijn mens zijn. Maar vandaag liet hij dit licht stralen. Vandaag heeft het zijn mens zijn, verheerlijkt en vergoddelijkt, getoond aan zijn leerlingen. En door zijn leerlingen werd het aan de wereld geopenbaard. En gij, heilige stad van het godsvolk, gij zult eeuwig genieten van het aanschouwen van deze zon, wanneer gij, zoals in de openbaring gezegd wordt, uit de hemel neerdaalt, door God bereid om u te tooien als een bruid voor haar man. Volgens Apocalyps hoofdstuk 21 vers 2. Die zon zal voor u nooit meer ondergaan, maar eeuwigdurend een eindeloze morgen doen gloren. Die zon zal door geen wolk meer worden overschaduwd, maar onvermoeibaar stralend u met blijvend licht verblijden. Die zon zal uw ogen niet meer verblinden, maar u de kracht schenken haar te aanschouwen en u met haar goddelijke luister bekoren. Die zon wordt nooit verduisterd, omdat geen enkele pijn die u treft haar glans verstoort. Want de dood zal niet meer zijn, geen rouw, geen geween, geen smart. Apocalyps hoofdstuk 21 vers 4. Niets dat vermag de heerlijkheid te doen tanen, u door God geschonken. Want zoals tot Johannes wordt tot u vanuit de hemel gesproken, al het oude is voorbij. Dat is het licht waarvan de profeet Jesaja spreekt. Bij dag zal de zon uw licht niet meer zijn, de glans van de maan u 's nachts niet verlichten. De Heer zelf zal uw licht zijn voor eeuwig, en uw God wordt uw luister. Jesaja hoofdstuk 60 vers 19. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van ons leesjaar. Het is ongelooflijk, we hebben samen de volledige Bijbel gelezen en dat op één jaar tijd. Enorm bedankt aan iedereen die heeft geluisterd en heeft meegelezen. Aan iedereen die elke dag dit programma gevolgd heeft. Ook aan iedereen die af en toe eens een uitzending heeft ingehaald. Aan iedereen die redelijk vaak een uitzending heeft ingehaald. Ook zeker en vast aan jullie allen die op eigen tempo dit programma gevolgd hebben en die er dus langer over gedaan hebben dan één jaar. Ook jullie hartelijk bedankt om te luisteren en mee te lezen. En niet alleen bedankt, maar ook proficiat. Jullie hebben de volledige Heilige Schrift gelezen. En zouden jullie dit nog eens willen doen, of bepaalde passages nog eens willen beluisteren, dan kan dat absoluut, want al deze uitzendingen blijven ook op onze website staan. www.radiomaria.be. Daar kan u ze onder het programma Bijbel in één jaar altijd blijven vinden. Beste luisteraars, zo moeten wij afscheid nemen. Hartelijk bedankt om deze uitdaging aan te gaan en om deze uitdaging ook te volbrengen. En tot een volgende keer in een ander programma.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood
1: en vergeef ons onze schulden,
0: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
1: En breng ons niet in beproeving,
0: maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd,
1: en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
1: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
0: En breng ons niet in beproeving,
1: maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
3: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Nehemia, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 20. Het gebeurde in de maand Nisan, tijdens het 20e regeringsjaar van koning Artaxasta. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en reikte hem de koning aan. Nooit had ik mij bedroefd getoond in zijn tegenwoordigheid. Maar nu zei de koning tegen mij: "Waarom kijk je zo treurig? Ziek ben je niet. Dus moet er iets zijn dat je treurig stemt." Ik schrok hevig en zei tegen de koning: "Laat de koning eeuwig leven. Waarom zou ik er niet treurig uitzien, nu de stad, de plaats waar mijn voorvaderen begraven liggen, een woestenij is geworden en haar poorten door het vuur verteerd zijn?" Daarop vroeg de koning: "Wat is je wens?" Ik bad tot de God van de hemel en zei tegen de koning: "Als het de koning behaagt en als uw dienaar genade gevonden heeft in uw ogen, laat mij dan naar Juda gaan, naar de stad waar mijn vaderen begraven liggen, om haar weer op te bouwen." De koningin zat naast de koning. De koning vroeg: "Hoe lang duurt de reis en wanneer kom je terug?" Ik noemde hem een termijn. De koning stemde daarmee in en gaf mij verlof om te vertrekken. Toen zei ik tegen de koning: "Als het de koning behaagt, laat hij mij dan brieven meegeven voor de stadhouders aan de overkant van de rivier, zodat ze mij op mijn reis naar Juda doortocht verlenen. En ook een brief voor Asaf, de koninklijke houtvester, dat hij mij boomstammen zal leveren om er balken van te maken voor de poorten van de tempelburcht, voor de stadsmuur en voor een huis voor mezelf." Omdat mijn God mij genadig was, voldeed de koning aan mijn verzoek. Toen ik bij de stadhouders aan de overkant van de rivier kwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had mij een escorte van legeroversten en ruiters meegegeven. Toen Sambalat, de Goroniet en Tobia, de Ammonitische magistraat, hoorden dat er iemand gekomen was om de belangen van de Israëlieten te behartigen, waren ze daar uiterst ontevreden over. Ik kwam in Jeruzalem aan en toen ik er 3 dagen was, trok ik er 's nachts met nog een paar man op uit. Ik had niemand verteld van de plannen die God mij ingegeven had met betrekking tot Jeruzalem. Wij hadden geen ander rijdier dan dat waarop ik reed. In de nacht verliet ik dus de stad door de dalpoort en trok van de Drakenbron naar de Mestpoort en inspecteerde de muur van Jeruzalem. Die lag grotendeels in puin en de poorten waren verteerd door het vuur. Ik reed verder naar de Bronpoort en naar de vijver van de koning. Omdat ik er met mijn rijdier niet langs kon, trok ik in de nacht door het dal en inspecteerde de muur. Daarna keerde ik terug en ging door de dalpoort de stad weer binnen. De magistraten wisten niet waar ik geweest was en wat ik gedaan had, want ik had de Judeërs nog niets verteld, nog de priesters, nog de notabelen, nog de magistraten, nog de anderen die het werk zouden moeten uitvoeren. Nu zei ik tegen hen: "Jullie zien in wat voor een ellendige toestand wij verkeren. Jeruzalem is verwoest en de stadspoorten zijn door vuur verteerd. Kom, Laat ons de muur van Jeruzalem weer opbouwen, zodat wij die schande niet langer hoeven te dragen. En ik vertelde hun hoe God mij genadig was en wat de koning mij had gezegd. Daarop zeiden ze: laten wij meteen een begin maken met de opbouw. En vol goede moed gingen zij aan het werk. Toen Sambalat, de Goroniet, Tobia, de Ammonitische magistraat, en Gesem, de Arabier, hiervan hoorden, lachten ze ons uit. En spottend zeiden ze tegen ons: wat doen jullie daar? Willen jullie opstand plegen tegen de koning? Maar ik antwoordde hun: de God van de hemel zal ons plan laten slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen de wederopbouw van Jeruzalem. Maar u hebt er rechtens geen deel, nog iets dat er uw gedachtenis in stand houdt.

0: hierbij.
1: Nehemia, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 38. Toen maakten Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, een begin met de herbouw van de schaapspoort. Zij heiligden haar en brachten er de deuren in aan. En ze heiligden haar tot aan de Mea-toren en de Gananel-toren. Het volgende muurpand werd hersteld door de burgers van Jericho. Het daaropvolgende door Zakkur, de zoon van Imri. De vispoort werd herbouwd door de burgers van Sena. Zij brachten er de balklaag in aan en hingen de deuren erin met de slagbomen en de grendels. Verderop bouwde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Hakkos. En daarnaast Mesulam, de zoon van Berekja, de zoon van Mesezabel. Vervolgens Sadok, de zoon van Baana. Naast hen werkten de inwoners van Tekoa, maar de notabelen van die stad zetten hun schouders niet onder het werk van hun heer. Jojada, de zoon van Paseach, en Mesulam, de zoon van Besodja, herstelden de oude poort. Zij brachten er de balklaag in aan en hingen de deuren erin met de slagbomen en de grendels. Naast hen werkten Melatja de Gibeoniet en Jadon de Meronotiet, de burgers van Gibeon en Mispa, domeinen van de stadhouder aan de overkant van de rivier. Naast hen werkte Uziel, de zoon van Garhaja, een goudsmid. Vervolgens Ganania, een balsembereider. Zij herstelden Jeruzalem tot aan de brede muur. Daarnaast werkte Refaja, de zoon van Goer, hoofd van het halve district Jeruzalem. Naast hem werkte Jedaja, de zoon van Garumaf, vlakbij zijn eigen huis. Verderop werkte Gattus, de zoon van Gasabnea. Malkia, de zoon van Garim en Gassoep, de zoon van de stadhouder van Moab, herstelden een andere sector met de bakoventoren. Naast hen werkte Salom, de zoon van Haloches, hoofd van de andere helft van het district Jeruzalem, hijzelf en zijn dochters. Ganun en de bewoners van Zanoach herstelden de dalpoort. Ze bouwden haar weer op, hingen de deuren erin met de slagbomen en de grendels en herstelden de muur over een lengte van 1000 el tot aan de mestpoort. Malkia, de zoon van Rekab, hoofd van het district Bet Hakerem, herstelde de mestpoort. Hij bouwde haar weer op en hing de deuren erin met de slagbomen en de grendels. Salom, de zoon van Kolchoze, hoofd van het district Mispa, herstelde de bronpoort. Hij bouwde haar weer op, overkapte haar en hing er de deuren in met de slagbomen en de grendels. Hij herstelde de muur van de Siloach-vijver in de koninklijke tuin tot aan de trap die vanaf de Davidstad omlaag loopt. Verderop werkte Nehemia, de zoon van Asboek, hoofd van het halve district Bet-Zur, tot bij de graven van David en tot aan de kunstmatige vijver en het huis van de helden. Daarnaast werkten Leviten, Rechum, de zoon van Bani, en naast hem, voor zijn district, Gassabia, hoofd van het halve district Keila. Hun broeders, Bawai, de zoon van Genadat, hoofd van de andere helft van het district Keila, en naast hem Ezer, de zoon van Jezua, hoofd van Mispa, bouwden het volgende gedeelte, tot aan de hoek, waar de weg omhoog loopt naar het wapendepot. Vervolgens herstelde Baruch, de zoon van Zabai, het gedeelte vanaf de hoek tot bij de ingang van het herf van Eliasib, de hoge priester. Naast hem herstelde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Hakkos, het gedeelte vanaf de ingang van het erf van Eliasib tot waar het erf ophoudt. Verderop werkten de priesters, de mannen die in het Jordaandal wonen. dan Benjamin en Gassoep, tegenover hun huis. Voorts Azaria, de zoon van Maasea, de zoon van Ananja, bij zijn eigen huis. Daarnaast herstelde Binui, de zoon van Genadad, het gedeelte vanaf het huis van Azaria tot aan de hoek en de draai. Palal, de zoon van Uzai, werkte aan het muurpand tegenover de hoek, met de hoge uitspringende toren van het koninklijk paleis, vanwaar men uitziet op het binnenplein van de wacht. Daarnaast werkte Pedaja, de zoon van Paros. Naast hem werkten de tempelknechten die op de ofel woonden, tot aan de waterpoort aan de oostkant en tot de uitspringende toren. Verderop herstelden de inwoners van Tekoa een tweede gedeelte, bij de grote uitspringende toren tot aan de ofelmuur. Voorbij de paardenpoort werkten de priesters, ieder in de buurt van zijn huis. Daarnaast, ook in de buurt van zijn huis, Sadok, de zoon van Immer. Naast hem Semaja, de zoon van Sekanja, de wachter van de oostpoort. Daarnaast herstelden Ganania, de zoon van Selemja en Ganun, de zesde zoon van Salaf, een ander gedeelte. Vervolgens in de buurt van zijn kamer Mesulam, de zoon van Berekja. Daarnaast werkte Malkia, een goudsmid, tot aan het verblijf van de tempelknechten en de kooplieden tegenover de wachtpoort bij de bovenbouw op de hoek. En tussen de bovenbouw op de hoek en de schaapspoort werkten de goudsmeden en de kooplieden. Toen Sambalat hoorde dat wij bezig waren om de muur te herstellen, werd hij kwaad. En in zijn grote woede bespotte hij de Judeërs. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en het leger van Samaria zei hij: "Wat zijn die stakkers van Judeërs toch aan het doen? Zijn zij echt aan het bouwen? Denken ze al aan offeren? Zullen ze het ooit afkrijgen? Zullen zij die verkoolde stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken?" Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei: "Laat ze maar bouwen. Als er een vos opklimt, breekt die sterke muur van hen in stukken. Hoor toch, onze God, hoe wij een mikpunt van spot zijn geworden. Laat hun spot op hun eigen hoofd neerkomen. Stuur ze in ballingschap en laat hen ten prooi vallen aan plundering. Bedek hun schuld niet en vlak hun zonde niet uit voor uw aangezicht, want ze hebben de bouwers beledigd." En wij herbouwden de muur. De muur werd over de gehele omtrek hersteld, tot de halve hoogte, want het volk werkte vastberaden door.

Nehemia, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 17. Toen Sambalat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muur van Jeruzalem vorderde en dat de bressen geleidelijk aan gedicht werden, waren ze razend. Zij sloten een bondgenootschap om samen Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Wij baden tot onze God en stelden een wacht in om hen dag en nacht in het oog te houden. En Juda zei: de kracht van de dragers verzwakt. De puinhoop is te groot en wij zijn niet in staat om de muren weer op te bouwen. Onze vijanden zeiden: zonder dat zij iets weten of iets merken, moeten we ze overvallen, ze doden en een einde maken aan het werk. En de Judeërs die bij hen woonden, zeiden het wel 10 keer tegen ons: kom terug, want zij keren zich tegen ons. Daarom legerde ik het volk bij de lager gelegen delen van de stad, op de onbeschermde plaatsen achter de muur, ingedeeld naar geslachten en gewapend met zwaarden, speren en bogen. Ik bekeek het en richtte vervolgens het woord tot de notabelen, de magistraten en het overige volk. Wees niet bang voor hen. Denk aan onze grote, ontzagwekkende Heer en vecht voor uw broeders, uw zonen en dochters, uw vrouwen en uw bezit. Toen onze vijanden hoorden dat wij op de hoogte waren en dat God hun plan verijdeld had, kon ieder zijn werk aan de muur hervatten. Vanaf die dag werd de arbeid verricht met slechts de helft van mijn mannen. De andere helft hield de wacht, gepantserd en gewapend met speren, schilden en bogen, en stelde zich met hun leiders op achter heel het huis Juda dat aan de muur bouwde. De dragers droegen met de ene hand het materiaal en hielden in de andere hand een speer. De bouwers hadden bij het werk een zwaard omgebonden. De bazuinblazer stond in mijn buurt. Ik zei tegen de notabelen, de magistraten en het overige volk: het werk is omvangrijk en ligt erg verspreid. Wij zijn over heel de muur verdeeld, op grote afstand van elkaar. Als u dus het signaal van de bazuin hoort, moet u zich bij ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Terwijl de helft met speren de wacht hield, verrichten wij dus het werk, vanaf het krieken van de dag tot het eerste licht van de sterren. In die tijd zei ik tegen het volk dat ieder met zijn werkvolk in Jeruzalem moest overnachten. 'S nachts hielden ze voor ons de wacht en overdag werkten ze. Nog ik, nog mijn broers, mijn gevolg of de mannen van de wacht, niemand van ons was ooit uit de kleren en iedereen was steeds met de speer gewapend.

hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 19. Maar onder de vrouwen rezen ernstige klachten tegen medejudeërs. Sommigen zeiden: we hebben veel zonen en dochters. We hebben graan nodig om in leven te blijven. Anderen zeiden: we moeten onze velden, onze wijngaarden en huizen verpanden om graan te kunnen kopen tegen de honger. Weer anderen zeiden: we hebben geld moeten lenen om de koninklijke belasting op onze velden en wijngaarden te kunnen betalen. Is ons vlees en bloed niet evenveel waard als dat van onze broeders? Zijn onze zonen soms minder dan hun zonen? Waarom moeten wij dan onze zonen en dochters als slaven verkopen? Verschillende van onze dochters hebben wij al als slavinnen verkocht. Maar wij kunnen er niets tegen doen, zolang anderen in het bezit zijn van onze velden en wijngaarden. Toen ik deze klachten hoorde, was ik uiterst verontwaardigd. Ik ging bij mezelf te raden en bracht vervolgens een beschuldiging uit tegen de notabelen en de magistraten. Ik zei tegen hen: u maakt zich tegenover uw broeders schuldig aan woeker. Ik riep een grote vergadering bijeen en sprak deze als volgt toe: zover het ons mogelijk was, hebben wij onze Joodse broeders, die verkocht waren aan de heidenen, teruggekocht. Maar u verkoopt uw broeders, zodat wij ze weer moeten terugkopen. Ze zwegen en wisten niet wat te antwoorden. Ik vervolgde: wat u doet is niet juist. Moet u God niet vrezen bij alles wat u doet? Anders haalt u zich de vernedering van de heidenen, onze vijanden, op uw hals. Ook ik, mijn broers en mijn gevolg, lenen geld en graan aan hen. Laten wij hun die schuld kwijtschelden. Geef hun vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijftuinen en hun huizen terug. En scheld hun het percent kwijt op het geld, het koren, de most en de olie die u hun geleend hebt. En zij antwoorden: wij zullen alles teruggeven. Wij zullen niets meer van hen eisen. Wij zullen doen wat u gezegd hebt. Ik riep de priesters en liet hen zweren dat zij hun belofte zouden nakomen. Ik schudde toen mijn mantel uit en zei: zo zal God iedereen uit zijn huis en zijn bezit schudden die zijn belofte niet nakomt, zodat hij uitgeschud en berooid achterblijft. De hele vergadering riep: zo zij het, en zij prezen de Heer. Het volk deed wat besloten was. Vanaf de dag dat ik aangesteld werd als stadhouder over het land Juda, van het 20ste tot het 32ste regeringsjaar van koning Artaxasta, 12 jaar lang, hebben ik en mijn broeders de toelage niet willen aannemen waar een stadhouder recht op heeft. De vroegere stadhouders, mijn voorgangers, hadden het volk een schatting opgelegd en brood, wijn en 40 zilveren sikkels van hen geëist. Ook hun dienaren legden het volk lasten op, maar ik deed dat niet, omdat ik God vreesde. Ik heb zelfs persoonlijk deelgenomen aan de bouw van de muur, ofschoon ik geen grond bezat. Al mijn dienaren hielpen gezamenlijk bij het werk. Steeds had ik Judeërs aan tafel, 150 magistraten en degenen die uit de omwonende volken naar ons toegekomen waren. Dagelijks werden een os en 6 van de beste schapen bereid. Ook gevogelte werd er op mijn kosten bereid en om de 10 dagen een grote hoeveelheid wijn. Ondanks dat heb ik geen aanspraak gemaakt op de toelage van een landvoogd, want het lot van het volk was al zwaar genoeg. O God,
reken mij ten goede aan wat ik voor het welzijn van dit volk gedaan heb.

Nehemia, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 19. Sanballat, Tobia, Gesem de Arabier en onze andere vijanden hoorden dat ik de muur weer opgebouwd had en dat er geen bres meer overgebleven was. Op dat ogenblik had ik de deuren nog niet in de poorten geplaatst. Daarom stuurden Sanballat en Gesem mij de volgende boodschap. Kom, laten wij een ontmoeting hebben in Kefirim in de Onovlakte. Maar zij waren mij kwaadgezind. Ik stuurde daarom boden naar hen met de boodschap: ik heb een groot werk onderhanden en daarom kan ik niet komen. Het werk zou blijven liggen als ik het in de steek liet om naar u toe te komen. 4 keer stuurden ze mij dezelfde boodschap, maar ik gaf hun steeds hetzelfde antwoord. De 5e keer dat Sanballat op deze wijze een boodschap stuurde, had zijn dienaar een open brief in de hand. Daarin stond: onder de volken heeft men vernomen, en Gesem bevestigt het, dat u met de Judeërs een opstand voorbereidt en dat u daarom de muur opbouwt. Het heeft er alle schijn van dat u koning wilt worden. Zelfs profeten laat u optreden om in uw belang in Jeruzalem af te kondigen dat er een koning is in Juda. Dit alles zal de koning ter oren komen. Laten wij daarom samen overleg plegen. Ik stuurde hem de volgende boodschap terug. Van wat u gezegd hebt is niets waar. U hebt dit alles maar verzonnen. Ze wilden ons namelijk schrik aanjagen, in de hoop dat wij het werk wel in de steek zouden laten en dat het nooit af zou komen. Geef mij sterkte. Op een dag ging ik naar het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabel. Hij zat opgesloten. Hij zei: laten we naar het huis van God gaan in de tempel. En laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Vannacht komen ze om u te doden. Ik antwoordde: zou een man als ik op de vlucht gaan? Kan een man als ik de tempel binnengaan en er levend uitkomen? Ik ga niet met u mee. Ik dacht een ogenblik na en met u mee.

de overige profeten die mij schrik wilden aanjagen. De muur was hersteld op 25 Elul. Men had er 52 dagen aan gewerkt. Toen onze vijanden dit hoorden en alle omwonende volken dit zagen, voelden zij zich diep vernederd. Zij erkenden dat dit werk door onze God gewild was. Maar ook toen nog waren er notabelen in Juda die brieven stuurden naar Tobia en ook brieven van hem ontvingen. Velen in Juda waren door een eed met hem verbonden, omdat hij de schoonzoon was van Sekanja, de zoon van Arach, en zijn zoon Jochanan gehuwd was met een dochter van Mesulam, de zoon van Berekja. In gesprekken met mij gaven zij hoog over hem op en alles wat ik zei, briefden ze aan hem door. En Tobia stuurde mij brieven om mij bang te maken.

Nehemia, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 72. Toen de muur hersteld was en ik de deuren geplaatst had en er poortwachters, zangers en levieten waren aangesteld, droeg ik het bestuur van Jeruzalem over aan Hanani, mijn broer, en aan Hanania, de bevelhebber van de burcht, want dat was een uitermate betrouwbaar en godvrezend man. Ik zei hun,

dat de poorten van Jeruzalem niet open mochten voordat de hitte van de zon voelbaar werd. En dat zij gesloten en vergrendeld moesten worden voordat de wacht ingerukt was. Ik zei hun dat ze ook burgers van Jeruzalem als wachten moesten uitzetten in de buurt van hun huis. De stad was erg groot en uitgestrekt, maar de bevolking was weinig talrijk en er waren nog geen huizen gebouwd. Op ingeving van God riep ik alle magistraten en het volk bijeen om ze per familie in te schrijven. Ik vond het geslachtsregister van de ballingen die als eersten waren teruggekeerd. Dit zijn de ballingen die door Nebukadnessar, de koning van Babel uit de provincie Juda, in ballingschap waren weggevoerd, maar die teruggekeerd zijn naar Jeruzalem en Juda, ieder naar zijn plaats van afkomst. Ze zijn teruggekeerd onder leiding van Zerubbabel, Jezua, Nehemia, Azaria, Rahamia, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nechum en Baana. Het aantal Israëlieten was als volgt. 2172 afstammelingen van Paros. 372 afstammelingen van Sefatja. 652 afstammelingen van Arach. 2818 afstammelingen van Pachat Moab uit de families van Jezua en Joab. 1254 afstammelingen van Elam. 845 afstammelingen van Zatu. 760 afstammelingen van Zakai. 648 afstammelingen van Binui. 628 afstammelingen van Bebai. 2322 afstammelingen van Asgad. 667 afstammelingen van Adonikam. 2067 afstammelingen van Bigwai. 655 afstammelingen van Adin. 98 afstammelingen van Ater uit de familie van Giskia. 328 afstammelingen van Gasum. 324 afstammelingen van Besai. 112 afstammelingen van Garif. 95 afstammelingen van Gibeon. 188 burgers uit Bethlehem en Netofa. 128 burgers uit Anatot. 42 burgers uit Bet-Asmawet. 743 burgers uit Kiriat-Jearim, Kefira en Beerot. 621 burgers uit Rama en Geba. 121 burgers uit Mikmas. 123 burgers uit Bethel en Ai. 52 burgers uit het andere Nebo. 1254 burgers uit het andere Elam. 320 afstammelingen van Garim. 345 burgers uit Jericho. 721 burgers uit Lot, Gadit en Ono. 3930 burgers uit Senaa. De priesters. 973 afstammelingen van Jedaja uit de familie van Jezua. 1052 afstammelingen van Immer. 1247 afstammelingen van Paschur. En 1017 afstammelingen van Garim. De Levieten. 74 afstammelingen van Jezua uit de families van Kadmiel en de zonen van Hodewa. De zangers. 148 afstammelingen van Asaf. De poortwachters. 138 afstammelingen van Salum, Ater, Talmon, Akub, Gatita en Sobai. De tempelknechten. Afstammelingen van Sicha, Gasufa, Tabaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Gagaba, Salmai, Hanan, Gidel, Gachar, Reaya, Resin, Nekoda, Gazam, Uza, Paseach, Besai, Meunim,
Nefusim, Bakbuk, Chagufa, Charchur, Baslit, Megida, Charsa, Barkos, Sisera, Temach, Nesiach en Gatifa. Afstammelingen van de knechten van Salomo, afstammelingen van Sotai, Soferet, Perida, Jahala, Darkon, Gidel, Sefatja, Gatil, Pokeret, Hassabaim en Amon. In totaal waren er 392 tempelknechten en knechten van Salomo. Ballingen uit Telmelach, Telgarsa, Kerub, Adon en Immer, die niet konden aantonen dat ze van Israëlitische families afstamden. 642 afstammelingen van Delaya, Tobia en Nekoda. Ook de priesters uit het geslacht van Gobaja, Hakos en Barzilai, die een dochter van Barzilai uit Gilead gehuwd had en zijn naam had aangenomen, zochten in het register naar het bewijs van hun priesterlijke afstamming, maar konden die niet vinden en werden uitgesloten van het priesterlijke ambt. De landvoogd verbood hun van de heilige spijzen te eten, zolang er geen priester was die de Urim en de Tumim kon raadplegen. De hele gemeenschap telde 42.360 man. Daarbij kwamen nog 7.337 slaven en slavinnen en 245 zangers en zangeressen. Zij hadden 435 kamelen en 6.720 ezels. Een aantal familiehoofden deed schenkingen voor de wederopbouw. De landvoogd gaf voor het fonds 1000 gouden drachmen, 50 plengschalen en 530 priestergewaden. De familiehoofden brachten voor het bouwfonds 20.000 gouden drachmen bijeen, 2.100 zilveren minen. De rest van het volk bracht 20.000 gouden drachmen bijeen, 2000 zilveren minen en 67 priestergewaden. De priesters, de levieten, de poortwachters en de zangers, een gedeelte van het volk en de tempelknechten vestigden zich in hun eigen steden. De anderen van Israël vestigden zich ook in hun steden. En de zevende maand was aangebroken.

Nehemia, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 18. Alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden, stroomden samen op het plein voor de waterpoort en verzochten Ezra, de schriftgeleerde, om het boek te gaan halen van de leer van Mozes, die de Heer aan Israël opgelegd heeft. En Ezra, de priester, bracht de leer bij de vergadering van mannen en vrouwen en iedereen die de voorlezing kon volgen. Het was de eerste dag van de zevende maand. Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra eruit voor op het plein voor de waterpoort, verstaanbaar voor de mannen en vrouwen en iedereen die het kon volgen. Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het boek van de leer. Ezra, de schriftgeleerde, ging op een houten verhoging staan die voor die gelegenheid gemaakt was. Aan zijn rechterhand stonden Matitja, Sema, Anaja, Uria, Gilkia en Maasea. Aan zijn linkerhand Pedaja, Misael, Malkia, Gasum, Gasbadana, Zekaria en Mesulam. Tegenover heel het volk opende Ezra het boek. Hij stak immers boven iedereen uit. Op dat ogenblik ging iedereen staan. En Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde: Amen, amen. Zij staken hun handen omhoog, zij bogen het hoofd en zij vielen neer voor de Heer met het gezicht op de grond. En Jezua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Ganan, Pelaya en de Levieten verklaarden het volk daar ter plaatse de leer. Zij lazen voor uit het boek van Gods leer, legden het uit en verklaarden de betekenis zodat iedereen de lezing begreep. Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd, Ezra de priester en schriftgeleerde en de Levieten die de uitleg gaven tegen heel het volk: deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Wees dus niet treurig en ween niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de leer hoorde. En ze zeiden hun: kom, ga eten en drink er zoete drank bij. En deel met wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, maar laat de vreugde die de Heer u schenkt uw kracht zijn. De Levieten stelden het volk gerust en ze zeiden: wees nu stil. Dit is een heilige dag. Wees dus niet bedroefd. En het volk ging eten en drinken en deelde de maaltijd met anderen. Ze vierden uitbundig feest, want ze hadden begrepen wat hun bekend was gemaakt. De volgende dag kwamen de familiehoofden van het volk, de priesters en levieten bij Ezra, de schriftgeleerde, samen om zich te verdiepen in de woorden van de leer. En zij ontdekten dat er in de leer, die de Heer via Mozes gegeven heeft, geschreven staat dat de kinderen van Israël tijdens het feest van de zevende maand in loofhutten moeten wonen. En dat men overal in de steden en in Jeruzalem moet afkondigen: trek de bergen in, haal takken van olijf, oleaster, myrt, palm en loofboom en vier het loofhuttenfeest zoals dat voorgeschreven is. Het volk trok erop uit en haalde takken en ieder bouwde zijn loofhut op zijn dak, in zijn binnenhof, in de voorhoven van het huis van God, op het plein voor de waterpoort en op het plein voor de Ephraimpoort. En heel de gemeenschap van de teruggekeerde ballingen vierde het loofhuttenfeest en woonde in hutten. Sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op die dag hadden de Israëlieten dit niet meer gevierd. Er heerste een uitbundige vreugde. Dagelijks, van de eerste tot de laatste dag, werd er voorgelezen uit het boek van Gods leer. Het feest duurde 7 dagen lang.
En op de achtste dag vierde men, volgens voorschrift, het slotfeest.

Nehemia. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 37. Op de 24e dag van dezelfde maand kwamen de Israëlieten opnieuw bijeen om in zak en as te vasten. Zij verbraken alle banden met de vreemdelingen, stonden op en beleden hun zonden en de misdaden van hun voorvaderen. Daar, ter plaatse, besteden zij een vierde van de dag aan de lezing van het boek van de leer van de Heer hun God en een vierde aan de belijdenis van hun schuld, waarbij zij zich voor de Heer hun God neerbogen. Op de verhoging van de Levieten ging Jezua staan met Bani, Kadmiel, Sebanja, Buni, Serebja, Bani en Kenani. En hardop riepen zij de Heer hun God aan. En de Levieten Jezua, Kadmiel, Bani, Chasabnea, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja riepen: Kom, prijs de Heer uw God tot in de eeuwigheid. Laat zijn glorierijke naam, die alle lof en roem te boven gaat, geprezen zijn. U alleen bent de Heer. U hebt de hemel geschapen en de hemel der hemelen, met heel het leger van de sterren, de aarde met alles wat zich erop bevindt, de zeeën met alles wat erin is. U geeft leven aan alles. En heel het leger van de sterren is aan u onderworpen. U bent de Heer, onze God. U hebt Abraham uitverkoren en hem weggeleid uit Ur in Kasdim. En u hebt zijn naam veranderd in Abraham. U bevond zijn hart trouw aan u en u sloot een verbond met hem om het land van de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Jebusieten en Girgassieten aan zijn nakomelingen te geven. U hield uw woord, want u bent rechtschapen. U zag de ellende van onze voorvaderen in Egypte en hoorde hun noodkreten bij de Rietzee. En u zond wonderen en tekenen naar de farao, naar al zijn dienaren en al het volk in zijn land. Want u zag hoe die hen mishandelden en u verwierf roem die nog altijd stand houdt. Voor hun ogen spleet u de zee in tweeën, en droog voets zijn ze midden door de zee getrokken, maar hun achtervolgers wierp u in de kolken, als een steen in het bruisende water. Overdag ging u hun voor in een wolkkolom, 's nachts in een vuurzuil, om de weg te verlichten die zij moesten volgen. U daalde van de berg Sinai af en sprak uit de hemel tot hen. U gaf hun juiste voorschriften, betrouwbare verordeningen en voortreffelijke wetten en geboden. Uw heilige Sabbat openbaarde u hun. Geboden, wetten en verordeningen gaf u hun via Mozes, uw dienaar. Brood liet u uit de hemel neerkomen om hun honger te stillen. En water liet u aan de rots ontspringen om hun dorst te lessen. U beval hun om het land in bezit te nemen dat u hun onder ede beloofd had. Maar onze voorvaderen verzetten zich. Zij waren hardnekkig en wilden niet naar uw geboden luisteren. Zij weigerden te luisteren en dachten niet meer aan de wonderen die u voor hen verricht had. Hardnekkig als ze waren, stelden ze een leider aan en wilden ze terug naar de slavernij van Egypte. Maar u, God van vergeving, genadig, barmhartig, langmoedig en grootmoedig, liet hen niet aan hun lot over. Zelfs toen ze een gouden kalf hadden gegoten en riepen: Dit is uw God die u uit Egypte heeft geleid. En zij zich schuldig maakten aan zware godslasteringen, liet u hen in uw grote mededogen toch niet in de woestijn aan hun lot over. De wolkkolom week overdag niet van hen, maar bleef hun voorgaan.
en de vuurzuil verdween niet, maar bleef 's nachts hun weg verlichten. U gaf hun uw goede geest om hen te onderwijzen. Het manna weigerde u hun mond niet, en water gaf u hun tegen de dorst. 40 jaar lang zorgde u in de woestijn voor hun onderhoud. Zij kwamen niets tekort. Hun kleren zijn niet versleten, hun voeten niet gezwollen. Koninkrijken en volken schonk u hun en wees u hun toe als randgebied. Zij namen het land van Sichon in bezit, het land van de koning van Gesbon en het land van Och, de koning van Bassan. Hun zonen maakten u zo talrijk als de sterren aan de hemel. En u voerde hen het land binnen dat u hun vaderen bevolen had in bezit te nemen. Hun zonen namen het land in bezit en u liet de Kanaanieten, de bewoners van het land, zich aan hen onderwerpen. U leverde de koningen en de volken aan hen uit om ermee te doen wat ze wilden. En zij veroverden versterkte steden en vruchtbare grond. Zij namen huizen in bezit, voorzien van alle goeds, met gehouwen putten, wijngaarden en olijftuinen en talloze vruchtbomen. Zij aten en verzadigden zich en ze werden vet. Ze zwelgden in uw grote goedheid. Toen zijn ze opstandig geworden, maakten oproer tegen u, keerden uw leer de rug toe, doden uw profeten, die hen vermaanden zich tot u te bekeren, en maakten zich schuldig aan grove godslasteringen. Toen leverde u hen over aan hun vijanden, en die onderdrukten hen. In hun ellende riepen zij u aan, en u hoorde dat vanuit de hemel, en gaf hun in uw grote barmhartigheid redders, die hen bevrijden uit de macht van hun vijanden. Maar nauwelijks werden ze met rust gelaten, of ze bedreven weer hetzelfde kwaad tegen u. Weer leverde u hen uit in de macht van hun vijanden, en weer onderdrukten die hen. Opnieuw riepen zij u aan, en opnieuw verhoorde u hen vanuit de hemel. En in uw medelijden verloste u hen talloze malen. U vermaande hen zich weer te voegen naar uw leer. Maar zij waren te opstandig en luisterden niet naar uw geboden. En zij zondigden tegen uw wetten die de mens het leven geven. Zij waren opstandig en hardnekkig en weigerden te luisteren. Jarenlang toonde u uw toegevendheid aan hen en waarschuwde u hen door uw geest bij monden van uw profeten. Maar zij hebben niet geluisterd. Daarom leverde u hen uit aan de macht van de omwonende volken. Maar in uw grote barmhartigheid vernietigde u hen niet en liet u hen niet in de steek, want u bent een genadige en barmhartige God. Daarom, o God, onze grote en machtige en ontzagwekkende God, die uw verbond en uw barmhartigheid trouw blijft, onderschat toch niet de beproevingen die wij, onze koningen en prinsen, onze priesters en profeten, onze voorvaderen en heel uw volk ondervonden, vanaf de dagen van de koningen van Assur tot op de dag van vandaag. U liet dit alles terecht gebeuren. U bleef steeds trouw, maar wij braken ons woord. Onze koningen, prinsen, priesters en voorvaderen onderhielden uw leer niet. Zij sloegen geen acht op uw geboden en op de voorschriften die u hun gaf. Ofschoon u hun het koningschap verleende en hun grote welvaart schonk,
En ofschoon u hun een uitgestrekt en vruchtbaar land gaf, hebben zij u niet willen dienen en zich niet bekeerd van hun wandaden. Zie, vandaag zijn wij niet meer dan slaven in het land dat u onze voorvaderen schonk om er de heerlijke vruchten van te genieten, zijn wij slaven. De opbrengst komt slechts de koningen ten goede die u over ons aanstelde vanwege onze zonden. Zij beschikken naar eigen goeddunken over onze persoon en over ons vee. Wij leven in grote ellende.

Nehemia, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 40. Derhalve gaan wij een plechtige verbintenis aan en stellen die op schrift. De akte wordt getekend door onze leiders, levieten en priesters. Op de akte staan de namen van Nehemia, de landvoogd, de zoon van Gakalia en Sitkia, Seraja, Azaria, Jermea, Paschur, Amaria, Malkia, Gatus, Sebanja, Maluk, Garim, Meremot, Obadja, Daniel, Geneton, Baruch, Mesulam, Abia, Miamin, Baazia, Bilgai en Semaja, dit zijn de priesters. Vervolgens de levieten, Jezua, de zoon van Azanja, Binui, uit het geslacht van Kadmiel, hun broeders Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, Micha, Rechob, Hasabia, Zakkur, Serebia, Sebanja, Hodia, Bani en Beninu. Verder de hoofden van het volk, Paros, Pachat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Aschat, Bebai, Adonia, Bigwai, Adin, Ater, Giskia, Azur, Hodia, Gassum, Besai, Garif, Anatot, Nobai, Machpias, Mesulam, Gezir, Mesezabel, Sadok, Yadua, Pelatja, Hanan, Anaya, Hosea, Hanania, Hasub, Haloches, Bilcha, Sobek, Rechum, Hasabna, Maasea, Achia, Hanan, Anan, Maluk, Garim en Baana. De rest van het volk, priesters, levieten, poortwachters, zangers, tempelknechten en allen die de banden met de omwonende volken verbroken hebben in gehoorzaamheid aan de leer van God, met vrouwen, zonen en dochters, allen die de gave des onderscheids bezitten, sluiten zich aan bij hun hooggeëerde broeders en verplichten zich onder gelofte en ede te leven naar de leer van God, die hij via Mozes zijn dienaar gegeven heeft. Nauwgezet zullen alle geboden van de Heer, onze Heer, en zijn voorschriften en wetten worden onderhouden. Wij zullen onze dochters niet uithuwelijken aan de omwonende volken, en wij zullen hun dochters niet nemen voor onze zonen. En als de omwonende volken koopwaar of graan te koop aanbieden op de Sabbat of op een feestdag, dan zullen wij niets van hen kopen. Elk zevende jaar zullen wij het land braak laten liggen en afzien van alle schuldvorderingen. Verder nemen wij de verplichting op ons om jaarlijks een derde sikkel te offeren voor de eredienst in het huis van onze God. Voor de toonbroden, het dagelijkse spijs- en brandoffer, voor de sabbatdagen, de nieuwe maanfeesten en de hoogtijdagen, voor de heilige gaven en zondeoffers, voor de verzoening voor Israël, voor heel de eredienst in het huis van onze God. Ook hebben wij, priesters, levieten en volk, door loting bepaald wie er moet zorgen voor het hout, dat jaarlijks op geregelde tijden geleverd moet worden als een bijdrage voor het huis van onze God, het huis van onze vaderen, om het vuur te onderhouden op het altaar van de Heer onze God, zoals dat in de wet geschreven staat. Voorts zullen wij de eerste vruchten van onze bodem, de eerstelingen van alle vruchtbomen, jaarlijks naar het huis van de Heer brengen. Onze eerstgeboren zonen en alle eerstgeboren dieren, runderen en schapen, zullen wij, zoals in de wet geschreven staat, naar het huis van God brengen. Naar de priesters die dienst doen in het huis van onze God. Het eerste deel van ons deeg, een meeloffer, en van alle boomvruchten van most en olie, zullen wij als bijdrage voor de priesters naar de voorraadkamers van het huis van onze God brengen, en de tienden van onze akkers zullen wij afdragen aan de levieten,
En zij, de levieten, kunnen overal in onze landbouwgemeenten de tienden heffen. Maar de levieten moeten, wanneer zij de tienden heffen, vergezeld worden door een priester, een afstammeling van Aaron. Van die tienden moeten de levieten weer een tiende naar de voorraadkamers van het huis van onze God brengen. De Israëlieten en de levieten zullen hun bijdrage aan koren, most en olie naar de voorraadkamers brengen, daar waar ook het vaatwerk voor het heiligdom bewaard wordt en waar de dienstdoende priesters, poortwachters en zangers verblijven. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen.

Nehemia, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 36. De leiders van het volk vestigden zich in Jeruzalem. Het overige volk wees door loting van elke 10 mensen er één aan om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, terwijl de 9 overigen in de andere steden konden blijven wonen. En het volk sprak een zegenwens uit over iedereen die spontaan aanbood om in Jeruzalem te gaan wonen. Dit zijn de hoofden van de provincie die zich in Jeruzalem vestigden. In de steden van Juda bleven de Israëlieten, de priesters, de levieten, de tempelknechten en de knechten van Salomo wonen, ieder in zijn eigen stad en op zijn eigen erf. In Jeruzalem woonden zowel Benjaminieten als Judeërs. De Judeërs waren Ataja, de zoon van Uzia, de zoon van Zekaria, de zoon van Amaria, de zoon van Sefatja, de zoon van Mahalalel, van de stam van Peres. En Maaseia, de zoon van Baruch, de zoon van Kolgoze, de zoon van Gazaja, de zoon van Adaja, de zoon van Jojarib, de zoon van Zekaria, van de stam van Sela. In totaal woonden er 468 afstammelingen van Peres in Jeruzalem, allen mannen van aanzien. En dit zijn de Benjaminieten: Salu, de zoon van Mesulam, de zoon van Joed, de zoon van Pedaja, de zoon van Kolaja, de zoon van Maaseia, de zoon van Itiel, de zoon van Jesaja, en met hem Gabai en Salai, tezamen 928 man. Joel, de zoon van Zikri, was hun leider, en Jehuda, de zoon van Hassenua, was plaatsvervangend hoofd van de stad. De priesters: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jakin, Seraja, de zoon van Gilkia, de zoon van Mesulam, de zoon van Sadok, de zoon van Merajot, de zoon van Achitub, het hoofd van de tempelhuishouding. Hun broeders, die dienst deden in de tempel, waren 822 in getal. Verder Adaja, de zoon van Jerocham, de zoon van Pelalia, de zoon van Amsi, de zoon van Zekaria, de zoon van Paschur, de zoon van Malkia. Zijn broeders, de familiehoofden, waren 242 in getal, met Amasai, de zoon van Azarel, de zoon van Achsai, de zoon van Mesilemot, de zoon van Immer. Hun broeders, weerbare mannen, waren 128 in getal, en Zabdiel, de zoon van Gedolim, was hun leider. De levieten: Semaja, de zoon van Gassub, de zoon van Azrikam, de zoon van Gazabia, de zoon van Buni. Sabetai en Jozabad, de opzichters van de buitendienst, behoorden tot de hoofden van de eerste levieten. Matanja, de zoon van Micha, de zoon van Zabdi, de zoon van Asaf, was leider van de voorzangers die bij de gebedsdienst de hymnen aanhieven. En Bakbukja was de tweede van zijn broeders. Verder Abda, de zoon van Samua, de zoon van Galal, de zoon van Jeditun. In totaal waren er in de heilige stad 281 levieten. De poortwachters: Akub, Talmon en hun broeders, tezamen 172 poortwachters. De overige Israëlieten, priesters en levieten, woonden verspreid in de steden van Juda, ieder op zijn eigen erf. De tempelknechten woonden op de Ofel, en Sicha en Gispa waren hun leiders. De leider van de levieten in Jeruzalem was Uzi, de zoon van Bani, de zoon van Gasabja, de zoon van Matanja, de zoon van Micha. Hij behoorde tot de zonen van Asaf, de zangers bij de eredienst in het huis van God. Volgens koninklijk besluit moest dagelijks een vast rantsoen aan de zangers worden uitgereikt. Petachja, de zoon van Mesezabel, een van de zonen van Zerach, de zoon van Juda, was gevolmachtigde van de koning in alle aangelegenheden die het volk betroffen. Wat de dorpen met de landerijen betreft, er woonden Judeërs in Kiriat Arba en onderhorige dorpen, in Dibon,
en onderhorige dorpen, in Jekabzel en onderhorige dorpen, in Yeshua, Molada en Bet-Pelet, in Gassar-Sual, in Berseba en onderhorige dorpen, in Siklag, in Mekona en onderhorige dorpen, in En-Rimon, in Sora en Jarmut, in Zanoach, Adulam en onderhorige dorpen, Lakis en omgeving en Azeka,

hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 47. Hier volgen de namen van de priesters en de levieten die met Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, en met Jeshua teruggekeerd zijn. Seraya, Jeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Gatus, Sekanya, Rechum, Meremot, Ido, Genetoi, Abia, Miamin, Maadja, Bilga, Semaya, Joyarib, Jedaya, Salu, Amok, Gilkia en Jedaya. Dit waren de leiders van de priesters met hun broeders in de dagen van Jeshua. De levieten waren Jeshua, Benui, Kadmiel, Serebia, Jehuda, Matanya, die met zijn broers de leiding had bij de psalmdienst. Bakbukja, Uni en hun broeders, die hun bij de beurtzang antwoordden. Jeshua verwekte Joachim en Joachim verwekte Eliasib en Eliasib Jojada. En Jojada verwekte Jonathan en Jonathan verwekte Jadua. In de tijd van Joachim waren de volgende priesters familiehoofden. Van de familie van Seraya, Meraya. Van die van Jeremia, Hananya. Van die van Ezra, Mesulam. Van die van Amaria, Jehochanan. Van die van Meliku, Jonathan. Van die van Sebanya, Jozef. Van die van Garim, Adna. Van die van Merayot, Gelkai. Van die van Ido, Zerkaya. Van die van Geneton, Mesulam. Van die van Abia, Zikri. Van die van Minyamin en van Moadja, Piltai. Van die van Bilga, Samua. Van die van Semaya, Jonathan. En van die van Joyarib, Matenai. Van die van Jedaya, Uzi. Van die van Salai, Kalai. En van die van Amok, Eber.

van die van Chilkia, Chasabja, van die van Jedaja, Netanel, van de Leviten in de dagen van Eliasib, Jojada, Jochanan en Jadua staan de familiehoofden opgetekend. Ook van de priesters tot aan de regering van Darius, de Pers. Van de Leviten staan de familiehoofden opgetekend in het boek der Kronieken tot de tijd van Jochanan, de zoon van Eliasib. De familiehoofden van de Leviten waren Chasabja, Serebja en Jesua, de zoon van Kadmiel. Met hun broeders, die tegenover hen stonden bij de psalmzang, koor tegenover koor, volgens de bepalingen van David, de man van God. Matanja, Bakbukja, Obadja, Mesulam, Talmon en Akub waren de poortwachters die toezicht hielden op de voorraadkamers bij de poorten. Zij waren tijdgenoten van Jojakim, de zoon van Jesua, de zoon van Josadak en van Nehemia, de landvoogd, en Ezra, de priester en schriftgeleerde. Voor de inwijding van de stadsmuur van Jeruzalem nodigde men de Levieten uit om vanuit hun woonplaatsen naar Jeruzalem te komen om de inwijding luister bij te zetten met zang en lied, onder begeleiding van cymbalen, harpen en lieren. De zangers kwamen bijeen vanuit de omgeving van Jeruzalem, uit de dorpen van de Netofatieten, uit Bet Hagilgal en uit de streek van Geba en Asmawet. De zangers hadden namelijk hun dorpen rond Jeruzalem gebouwd. De priesters en de levieten heiligden zichzelf en ze heiligden het volk, evenals de poorten en de stadsmuur. Toen liet ik de leiders van Juda de stadsmuur bestijgen en vormde ik twee grote koren. Het ene trok over de muur in zuidelijke richting naar de mestpoort. Daarin liepen Hosea en de ene helft van Juda's leiders mee, evenals Azaria, Ezra en Mesulam, Jehuda, Benjamin, Semaja en Jirmeja. Allen priesters voorzien van trompetten. Vervolgens Zekaria, de zoon van Jonathan, de zoon van Semaja, de zoon van Matanja, de zoon van Michaja, de zoon van Zakur, de zoon van Asaf, met zijn broeders Semaja, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Jehuda, Hanani, met de muziekinstrumenten van David, de man van God. En Ezra, de schriftgeleerde, liep voorop. Voorbij de brompoort gingen ze recht door de trappen op van de Davidstad, daar waar de muur oploopt, en langs het paleis van David trokken ze naar de waterpoort aan de oostkant. Het tweede koor trok in noordelijke richting. Daarin liep ik mee, met de andere helft van het volk. Het koor trok over de muur, langs de bakoventoren naar de brede muur, en langs de Efraïmpoort, de oude poort en de vispoort, langs de Gananeltoren en de Meatoren naar de schaapspoort, en hield stil bij de gevangenenpoort. Beide koren stelden zich vervolgens op in het huis van God. Ook ik en de helft van de magistraten namen er onze plaatsen in. Evenals de priesters Eliakim, Maasea, Minjamin, Michaja, Elioenai, Zekaria, Hananja met hun trompetten. Ten slotte Maasea, Semaja, Elazar, Uzi, Jochanan, Malkia, Elam en Ezer. Toen hieven de zangers een lied aan onder leiding van Yisrachja. Er werden talrijke offers gebracht en men vierde feest, want God had hen vervuld met een grote blijdschap. Ook de vrouwen en de kinderen deelden in de vreugde en het gejubel uit Jeruzalem was tot ver in de omtrek te horen. Bij die gelegenheid werden er magazijnmeesters aangesteld, verantwoordelijk voor de voorraden die gevormd werden uit de bijdragen, de eerstelingen en de tienden, en belast met de inning van het door de leer voorgeschreven aandeel van priesters en levieten in de opbrengst van de rond de stad gelegen velden.
want de priesters en levieten vervulden hun ambt tot grote tevredenheid van Juda. Ze onderhielden hun verplichtingen tegenover God en hielden zich aan de reinheidsvoorschriften. Zangers en poortwachters hielden zich aan de bepalingen van David en zijn zoon Salomo. Want in de dagen van David en Asaf bestond reeds het ambt van koorleider en waren er lof- en dankliederen ter ere van God. Ten tijde van Zerubbabel en Nehemia bracht Israël de dagelijkse rantsoenen op voor de zangers en de poortwachters. Zij schonken de gewijde gaven aan de levieten en de levieten op hun beurt gaven daarvan de zonen van Aaron hun deel.

Nehemia. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 31. In die tijd las men in het bijzijn van heel het volk voor uit het boek van Mozes, waarin geschreven staat dat nooit een Ammoniet of Moabiet toegelaten mag worden tot de gemeente van God, omdat zij de Israëlieten niet van brood en water voorzagen en Bileam inhuurden om hen te vervloeken. Maar onze God veranderde de vloek in zegen. Toen men deze bepaling vernam, zonderde men iedereen die tot een gemengde afstamming behoorde van Israël af. Enige tijd daarvoor had Eliasib, de priester die over de voorraadkamers van het huis van onze God was aangesteld en die verbond was aan Tobia, een groot vertrek voor hem ingericht, waarvan tevoren de spijsoffers, de wierook, het vaatwerk, de tienden van koren, most en olie, het rantsoen van levieten, zangers en poortwachters en de bijdragen voor de priesters opgeslagen werden. Ik was destijds niet in Jeruzalem, want in het 32e regeringsjaar van Artaxasta, de koning van Babel, was ik naar de koning gegaan. Na verloop van tijd nam ik afscheid van de koning en keerde naar Jeruzalem terug. Daar ontdekte ik het misdrijf waaraan Eliasib zich schuldig had gemaakt door voor Tobia een vertrek in te richten in de voorhoven van het huis van God. Ik was hevig verontwaardigd en liet al de huisraad van Tobia uit het vertrek verwijderen. Op mijn bevel werd het vertrek gereinigd en ik liet er weer het vaatwerk van het huis van God, de spijsoffers en de wierook in onderbrengen. Ik vernam ook dat de rantsoenen voor de levieten niet afgedragen werden en dat de levieten en zangers die de eredienst moesten verzorgen terug naar hun dorp waren getrokken. Ik deed mijn beklag hierover bij de magistraten en zei: waarom wordt het huis van God zo verwaarloosd? Ik riep iedereen terug en liet ze hun plaatsen weer innemen. En heel Juda kwam weer bij de voorraadkamers zijn tienden van koren, most en olie afdragen. Vervolgens stelde ik Selemja, de priester, Sadok, de schriftgeleerde, en de leviet Pedaja over de voorraadkamers aan. En wees Ganan, de zoon van Zakur, de zoon van Matanja, aan als hun helper. Zij stonden bekend als betrouwbare mannen. Het was hun taak om alles onder hun broeders te verdelen. Mijn God, gedenk mij en vlak de goede daden niet uit die ik verricht heb voor de tempel en de eredienst. In die dagen merkte ik dat men in Juda op de Sabbat de wijnpers gebruikte, dat men op ezels vrachten graan aanvoerde, evenals wijn, druiven, vijgen en allerlei andere vrachten, en dat die op de Sabbat Jeruzalem binnenkwamen. Toen ze dat voedsel gingen verkopen, gaf ik hun een waarschuwing. De Tyriërs die in de stad woonden, voerden vis en allerlei koopwaar aan en verkochten dat op de Sabbat aan de Judeërs in Jeruzalem. Ik beklaagde mij hierover bij de notabelen van Juda en zei hun: beseft u het kwaad dat u doet door de Sabbat te ontwijden? Hebben uw vaders ook niet dergelijke dingen gedaan? En heeft onze God daarom niet al die rampen over ons en onze stad gebracht? En wilt u nu opnieuw woede over Israël afroepen door de Sabbat te schenden? Toen het duister viel over de poorten van Jeruzalem en de Sabbat aanbrak, beval ik de deuren te sluiten en ze niet te openen voordat de Sabbat voorbij zou zijn. Ik liet mijn dienaren op de poorten staan om te voorkomen dat er op de Sabbat koopwaar de stad zou binnenkomen. De kooplieden en handelaars in allerlei koopwaar brachten een paar keer de nacht buiten de muren van Jeruzalem door. Ik gaf ze een waarschuwing. Waarom brengt u de nacht door voor de muur? Als u dit weer doet, laat ik u inrekenen. Sindsdien zijn ze op de Sabbat niet teruggekeerd.
Ik gaf de levieten een opdracht zich voortaan te reinigen en de poorten te bewaken. En zo te zorgen dat de Sabbat niet meer werd ontheiligd. Mijn God, reken mij ook dit ten goede aan en heb medelijden met mij in uw grote barmhartigheid. In diezelfde tijd ontdekte ik Judeërs die vrouwen uit Asdod, Ammon en Moab gehuwd hadden, en van wie de helft van de kinderen Asdodites of een andere taal sprak en niet in staat was Judees te spreken. Ik viel tegen hen uit en vervloekte ze. Sommige van die mannen sloeg ik, en ik trok ze de haren uit, en ik dwong ze bij God te zweren dat ze hun dochters niet zouden uithuwelijken aan de